0: dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar. Vidanova Group. Vidanova Group brengt plannen tot leven.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Jan Tiel Beach.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.

Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 12 uur. Lex Jansen met het nieuws. Meer dan 1000 mediaprofessionals namen afgelopen weekend in Deventer deel aan het Nederlandse Journalistiek Festival. Journalisten uit Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk spraken over klimaatjournalistiek en mentaal welzijn. Ook bespraken journalisten uit onder meer Sint Maarten, Bonaire, Aruba en Curaçao hoe ze de samenwerking binnen het Koninkrijk kunnen versterken. De politie heeft zondagavond 4 mannen aangehouden na een schietincident tijdens een begrafenis in Santa Maria. Op de katholieke begraafplaats vielen rond 6 uur 's avonds meerdere schoten. De unit speciale taken hield mannen van 30 tot 35 jaar aan. In hun auto werd een vuurwapen gevonden. De verdachten zitten voorlopig vast voor verder onderzoek. Dan internationaal nieuws. Het verkorten van de maximale WW-duur van 24 naar 18 of 12 maanden levert volgens het Centraal Planbureau in beide gevallen 0,1% extra werkgelegenheid op. Dat zijn ongeveer 8000 voltijdsbanen. Bij een halvering kan de overheid maximaal 1,3 miljard euro per jaar besparen. De hackersgroep Shiny Hunters zegt te zijn binnengedrongen in systemen van het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation en gegevens van personeel te hebben buitgemaakt. De claim staat op het dark web, maar journalisten konden de gegevens nauwelijks verifiëren. De groep zegt dat de hack volgt op een waarschuwing om geen losgeld te betalen. President Donald Trump zegt dat Amerikaanse functionarissen in New York 3 uur hebben gesproken met een Iraanse afvaardiging. Volgens Trump verliep het overleg heel goed. De gesprekken vonden plaats tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Een volgend gesprek zou snel volgen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur. Lex Jansen met het nieuws. Meer dan 1000 mediaprofessionals namen afgelopen weekend in Deventer deel aan het Nederlandse Journalistiek Festival. Journalisten uit Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk spraken over klimaatjournalistiek en mentaal welzijn. Ook bespraken journalisten uit onder meer Sint Maarten, Bonaire, Aruba en Curaçao hoe ze de samenwerking binnen het Koninkrijk kunnen versterken. De politie heeft zondagavond 4 mannen aangehouden na een schietincident tijdens een begrafenis in Santa Maria. Op de katholieke begraafplaats vielen rond 6 uur 's avonds meerdere schoten. De unit speciale taken hield mannen van 30 tot 35 jaar aan. In een auto werd een vuurwapen gevonden. De verdachten zitten voorlopig vast voor verder onderzoek. Dan internationaal nieuws. Het verkorten van de maximale WW-duur van 24 naar 18 of 12 maanden levert volgens het Centraal Planbureau in beide gevallen 0,1% extra werkgelegenheid op. Dat zijn ongeveer 8000 voltijdsbanen. Bij een halvering kan de overheid maximaal 1,3 miljard euro per jaar besparen. De hackersgroep Shiny Hunters zegt te zijn binnengedrongen in systemen van het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation en gegevens van personeel te hebben buitgemaakt. De claim staat op het dark web, maar journalisten konden de gegevens nauwelijks verifiëren. De groep zegt dat de hack volgt op een waarschuwing om geen losgeld te betalen. President Donald Trump zegt dat Amerikaanse functionarissen in New York 3 uur hebben gesproken met een Iraanse afvaardiging. Volgens Trump verliep het overleg heel goed. De gesprekken vonden plaats tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Een volgend gesprek zou snel volgen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur. Lex Jansen met het nieuws. Meer dan 1000 mediaprofessionals namen afgelopen weekend in Deventer deel aan het Nederlandse Journalistiek Festival. Journalisten uit Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk spraken over klimaatjournalistiek en mentaal welzijn. Ook bespraken journalisten uit onder meer Sint Maarten, Bonaire, Aruba en Curaçao hoe ze de samenwerking binnen het Koninkrijk kunnen versterken. De politie heeft zondagavond 4 mannen aangehouden na een schietincident tijdens een begrafenis in Santa Maria. Op de katholieke begraafplaats vielen rond 6 uur 's avonds meerdere schoten. De unit speciale taken hield mannen van 30 tot 35 jaar aan. In een auto werd een vuurwapen gevonden. De verdachten zitten voorlopig vast voor verder onderzoek. Dan internationaal nieuws. Het verkorten van de maximale WW-duur van 24 naar 18 of 12 maanden levert volgens het Centraal Planbureau in beide gevallen 0,1% extra werkgelegenheid op. Dat zijn ongeveer 8000 voltijdsbanen. Bij een halvering kan de overheid maximaal 1,3 miljard euro per jaar besparen. De hackersgroep Shiny Hunters zegt te zijn binnengedrongen in systemen van het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation en gegevens van personeel te hebben buitgemaakt. De claim staat op het dark web, maar journalisten konden de gegevens nauwelijks verifiëren. De groep zegt dat de hack volgt op een waarschuwing om geen losgeld te betalen. President Donald Trump zegt dat Amerikaanse functionarissen in New York 3 uur hebben gesproken met een Iraanse afvaardiging. Volgens Trump verliep het overleg heel goed. De gesprekken vonden plaats tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Een volgend gesprek zou snel volgen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur. Lex Jansen met het nieuws. Meer dan 1000 mediaprofessionals namen afgelopen weekend in Deventer deel aan het Nederlandse Journalistiek Festival. Journalisten uit Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk spraken over klimaatjournalistiek en mentaal welzijn. Ook bespraken journalisten uit onder meer Sint Maarten, Bonaire, Aruba en Curaçao hoe ze de samenwerking binnen het Koninkrijk kunnen versterken. De politie heeft zondagavond 4 mannen aangehouden na een schietincident tijdens een begrafenis in Santa Maria. Op de katholieke begraafplaats vielen rond 6 uur 's avonds meerdere schoten. De unit speciale taken hield mannen van 30 tot 35 jaar aan. In hun auto werd een vuurwapen gevonden. De verdachten zitten voorlopig vast voor verder onderzoek. Dan internationaal nieuws. Het verkorten van de maximale WW-duur van 24 naar 18 of 12 maanden levert volgens het Centraal Planbureau in beide gevallen 0,1% extra werkgelegenheid op. Dat zijn ongeveer 8000 voltijdsbanen. Bij een halvering kan de overheid maximaal 1,3 miljard euro per jaar besparen. De hackersgroep Shiny Hunters zegt te zijn binnengedrongen in systemen van het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation en gegevens van personeel te hebben buitgemaakt. De claim staat op het dark web, maar journalisten konden de gegevens nauwelijks verifiëren. De groep zegt dat de hack volgt op een waarschuwing om geen losgeld te betalen. President Donald Trump zegt dat Amerikaanse functionarissen in New York 3 uur hebben gesproken met een Iraanse afvaardiging. Volgens Trump verliep het overleg heel goed. De gesprekken vonden plaats tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Een volgend gesprek zou snel volgen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: Lex Jansen met het nieuws. Meer dan 1000 mediaprofessionals namen afgelopen weekend in Deventer deel aan het Nederlandse Journalistiek Festival. Journalisten uit Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk spraken over klimaatjournalistiek en mentaal welzijn. Ook bespraken journalisten uit onder meer Sint Maarten, Bonaire, Aruba en Curaçao hoe ze de samenwerking binnen het Koninkrijk kunnen versterken. De politie heeft zondagavond 4 mannen aangehouden na een schietincident tijdens een begrafenis in Santa Maria. Op de katholieke begraafplaats vielen rond 6 uur 's avonds meerdere schoten. De unit speciale taken hield mannen van 30 tot 35 jaar aan. In hun auto werd een vuurwapen gevonden. De verdachten zitten voorlopig vast voor verder onderzoek. Dan internationaal nieuws. Het verkorten van de maximale WW-duur van 24 naar 18 of 12 maanden levert volgens het Centraal Planbureau in beide gevallen 0,1% extra werkgelegenheid op. Dat zijn ongeveer 8000 voltijdsbanen. Bij een halvering kan de overheid maximaal 1,3 miljard euro per jaar besparen. De hackersgroep Shiny Hunters zegt te zijn binnengedrongen in systemen van het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation en gegevens van personeel te hebben buitgemaakt. De claim staat op het dark web, maar journalisten konden de gegevens nauwelijks verifiëren. De groep zegt dat de hack volgt op een waarschuwing om geen losgeld te betalen. President Donald Trump zegt dat Amerikaanse functionarissen in New York 3 uur hebben gesproken met een Iraanse afvaardiging. Volgens Trump verliep het overleg heel goed. De gesprekken vonden plaats tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Een volgend gesprek zou snel volgen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Haagse nieuws van 5 uur. Lex Jansen met het nieuws. Meer dan 1000 mediaprofessionals namen afgelopen weekend in Deventer deel aan het Nederlandse Journalistiek Festival. Journalisten uit Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk spraken over klimaatjournalistiek en mentaal welzijn. Ook bespraken journalisten uit onder meer Sint Maarten, Bonaire, Aruba en Curaçao hoe ze de samenwerking binnen het Koninkrijk kunnen versterken. De politie heeft zondagavond 4 mannen aangehouden na een schietincident tijdens een begrafenis in Santa Maria. Op de katholieke begraafplaats vielen rond 6 uur 's avonds meerdere schoten. De unit speciale taken hield mannen van 30 tot 35 jaar aan. In een auto werd een vuurwapen gevonden. De verdachten zitten voorlopig vast voor verder onderzoek. Dan internationaal nieuws. Het verkorten van de maximale WW-duur van 24 naar 18 of 12 maanden levert volgens het Centraal Planbureau in beide gevallen 0,1% extra werkgelegenheid op. Dat zijn ongeveer 8000 voltijdsbanen. Bij een halvering kan de overheid maximaal 1,3 miljard euro per jaar besparen. De hackersgroep Shiny Hunters zegt te zijn binnengedrongen in systemen van het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation en gegevens van personeel te hebben buitgemaakt. De claim staat op het dark web, maar journalisten konden de gegevens nauwelijks verifiëren. De groep zegt dat de hack volgt op een waarschuwing om geen losgeld te betalen. President Donald Trump zegt dat Amerikaanse functionarissen in New York 3 uur hebben gesproken met een Iraanse afvaardiging. Volgens Trump verliep het overleg heel goed. De gesprekken vonden plaats tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Een volgend gesprek zou snel volgen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Mijn naam is Esmee Grijmans en dit is het nieuws. Op korte termijn komen er preventieve tassencontroles en extra politietoezicht bij scholen met een verhoogd risico. Docenten krijgen training in het herkennen van signalen en het omgaan met incidenten. Ook komen er oefeningen voor noodsituaties en bijeenkomsten voor ouders. Dat is afgesproken tijdens spoedoverleg tussen ministers en onderwijsbonden in Fort Amsterdam. Een werkgroep gaat de maatregelen vanaf vandaag uitvoeren. Minister-president Gilmar Pisas is in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Tijdens de 81ste bijeenkomst spreekt hij over de stijgende zeespiegel en de kwetsbaarheid van kleine eilandstaten. Ook vraagt hij aandacht voor betere online bescherming van kinderen en jongeren. Pisas voert gesprekken met internationale partners. Dan nog internationaal nieuws. De Sociaal-Economische Raad vindt dat de talenten van statushouders, asielzoekers en Oekraïense ontheemden beter moeten worden benut. De Raad adviseert gemeenten verantwoordelijk te maken voor begeleiding naar werk. In de asielprocedure gaat volgens de SER kostbare tijd verloren. Het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie, NADI, stelt 40 miljoen euro beschikbaar voor teams uit Nederland en Europa. Die ontwikkelen energiezuinige AI-chips. 7 teams krijgen elk 2,6 miljoen euro. Aanmelden kan van 23 september tot 30 november. Chinese autofabrikanten hadden vorige maand een recordaandeel van bijna 12% op de Europese automarkt. Merken als BYD, MG en XPeng namen 1 op de 4 hybride verkopen voor hun rekening. Volgens Dataforce profiteren ze van lagere importheffingen en zorgen over laadpalen en de actieradius van volledig elektrische auto's. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com. Banco di
2: Caribe. Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het

vibes bij het Pleincafé en de buren. Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.

0: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Jeremy Kesseler.
3: Op je woensdagochtend zullen we afspreken dat we gewoon weer lekker onszelf zijn vandaag.
4: Goedemorgen allemaal, Maaike hier. Wat een opkikker jullie ochtendshow. Helemaal leuk.
1: De Paradise FM ochtendshow.
3: Helemaal lekker expressief jezelf. Ja!
5: Cause I got something to say about it.
3: Goed zo. Hier is Madonna.

leven. Je wordt geboren als jezelf, leert alles af. En dan moet je alles weer opnieuw aanleren. En dan ben je inmiddels weer 60, is er al het helft van je leven voorbij. Maar dan kun je positief zien, want je wordt zoveel ervaringen rijker, toch? Agda en de Munnik, niet of nooit geweest. Na Madonna en Express Yourself. Nou, dat gaan jij en ik vandaag gewoon weer lekker doen. Ook met Nelly Rossa, die is straks ook weer van de partij met het laatste nieuws. En ik ben Jeremy. En wie ben jij? Ja, houd WhatsApp ook maar alvast in de aanslag, want we spelen natuurlijk ook straks nog dit uur. Welk dier hoor je hier? Weer voor een lekkere restaurantbon van Lemongrass op Blue Bay, te waarde van 50 gulden. Dat is altijd leuk, hè? Straks rond 7:15, 7:10, dan komt het dierenfragment weer voorbij. Nou, de dag is gestart, mensen. Kom op, hè? De zon komt langzaam op. De eerste zonnestralen komen door de wolken heen, als ik hier zo achter me kijk richting de Koningin Julianabrug. Door de palmboom heen, maar geen wind. Nee, wel een wolkje. Maar het ziet er lekker uit tot zover. En er is veel gebeurd vannacht en dat deel ik met je. Want Mexico zet zich schrap voor een orkaan die eigenlijk niet eens van plan is om aan land te komen. Het gaat om orkaan Polo. Is in korte tijd uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie en trekt langs de Mexicaanse westkust. En morgen komt hij naar verwachting op zo'n 200 kilometer van de kust. Met windstoten tot 265 kilometer per uur. Ze nemen daar geen enkel risico in Mexico. Scholen blijven dicht, havens gaan op slot en vissers halen hun boten binnen. Want ja, ook zo'n orkaan kan je huis net als misschien wel een ander je missen. Maar ja, het kan wel flinke regen geven, overstromingen en aardverschuivingen kun je ook krijgen. Dat wil je niet. President Trump en de Venezolaanse leider Delcy Rodriguez hebben elkaar in New York voor het eerst persoonlijk ontmoet. Ze spraken over veiligheid, mijnbouw en energie. En opvallend, de oppositieleider Maria Corina Machado probeerde tijdens Rodriguez' afwezigheid 3 keer Venezuela binnen te komen. En waarom dat mislukte, dat is nog niet duidelijk. Dan naar de film. Martin Scorsese en Robert De Niro hebben in New York een hoge Franse onderscheiding gekregen voor hun bijdrage aan de film. De twee zijn allebei 83 en werken al tientallen jaren samen. Scorsese regisseerde De Niro onder meer in Taxi Driver, Raging Bull en Goodfellas. En hij werd benoemd, de Scorsese, tot groot officier in het Franse legioen van eer. De Niro tot officier. Ook Leonardo DiCaprio was trouwens bij die ceremonie aanwezig. En dat vind ik toch wel een mooi filmbeeld. Scorsese, De Niro en DiCaprio samen in één ruimte. Dan hoef je toch eigenlijk alleen nog maar op record te drukken, hè?

Soundtrack is van de BB&Q Band op je woensdagmorgen op Curaçao. De zon is wakker, de koffie staat klaar en de week begint eindelijk een klein beetje op ritme te komen. He, nog 2 dagen knallen en dan mogen we weer doen alsof we zondag echt hebben uitgerust. Bon dia, goed dat je erbij bent. Paradise in je ochtend met de ochtendshow. En zometeen, omdat het woensdag is, een nieuw werkwoord van de week.

0: Net zo vloeiend als de muziek van Luisa Enrique kwam Nelly Rossa de studio binnen flowen. Ze is er zometeen over een minuutje of zes met het lokale nieuws. Je wordt helemaal bijgepraat. En ja, dat is toch lekker zo ritmisch je werkdag beginnen, hè?
1: Het werkwoord van de week. Herkenbaar voor de werkvloer en onze eilandmentaliteit.
0: Ik heb weer wat verzonnen, bedacht, uit de mouw geschud, opgekrabbeld, bedacht om je eens even na te laten denken zo aan het begin van je nieuwe dag. Of het allemaal wel zo serieus moeten nemen. Ja, soms even wat luchtigheid natuurlijk. Het werkwoord wat ik vandaag bedacht heb is deurplakken. En dat betekent na het afscheid nog even bij de deur blijven staan, omdat het gesprek telkens steeds opnieuw begint. Ja, steeds weer en weer en weer. Ik wilde om 8 uur naar huis, maar ja, we hebben nog zeker 20 minuten staan deurplakken. Nou, het begint met, ik ga echt en eindigt met 3 onderwerpen later, maar nog 1 afscheid. De jas, die heb je misschien al bij de hand zo lekker vanavond. Een vestje, de sleutels zitten in je hand en toch staat niemand buiten. Bij deurplakken ben je dus absoluut niet te laat vertrokken, hè? Nee. Het afscheid had gewoon wat meer afleveringen dan verwacht.
1: Dit

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Dit programma wordt aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: We onderbreken dit programma voor breaking news. Temperaturen stijgen extreem hoog op maar één locatie op Curaçao. Bij Building Depot. De airco's zijn flink in prijs gezakt, maar de deals in de winkel worden steeds heter. Profiteer van 15% korting op appliances, meubels, matrassen en meer. 20% op opbergproducten en verlichting. 25% op gordijnen en woondecoratie. En tot 50% op power tools. Alleen tijdens Red Weekend op 25, 26 en 27 september bij Building Depot.
2: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
3: Sorry, schat. Ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Spaar ook tijdens Red Weekend voor je gratis Kunuku Aqua Resort Depes. Alleen bij Building Depot. Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: huis. Ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
1: Oh, fijn.
0: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
1: Nou, zet mij maar weer te koop.
0: Oké, wat wil je dan?
1: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
0: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
1: En die groene bank?
0: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de roze olifant in Mahai.
2: Het is weer woensdagochtend, lekker inmiddels in volle gang, 6:04. Ik hoop dat je op tijd bent waar je moet zijn. Op dit moment word je bijgepraat over het laatste nieuws door Nelly Rossa. Bon dia.
3: Bon dia. Premier Guillermo Pisas vertegenwoordigt Curaçao deze week tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Namens de Koninkrijksdelegatie vraagt hij internationale aandacht voor de kwetsbaarheid van kleine eilandstaten. Pisas houdt onder meer een toespraak over de gevaren van de stijgende zeespiegel voor het milieu en de economie van het eiland. Daarnaast spreekt de premier over de bescherming van minderjarigen op sociale media en voert hij gesprekken met internationale partners om samenwerkingen te versterken. En er komen per direct preventieve tassencontroles, extra politietoezicht en noodoefeningen op scholen om de veiligheid in het onderwijs te vergroten. Dat is besloten tijdens een spoedoverleg in Fort Amsterdam tussen de ministers en de vakbonden. Aanleiding zijn toenemende incidenten met geweld en wapens. Een speciale werkgroep gaat vanaf vandaag aan de slag om de acute maatregelen uit te voeren. Volgens de overheid moeten scholen geen gevangenissen worden en roept zij ook ouders op om hun verantwoordelijkheid te nemen. En internationaal nieuws, een Chinees meisje van pas 6 jaar oud heeft het wereldrecord Rubik's Kubus oplossen bij de vrouwen verbroken. Lian Yunzi kreeg het voor elkaar om de bekende puzzelkubus gemiddeld in 4,27 seconden op te lossen.
4: Zo.
3: En dat na een periode van keihard oefenen. De kleuter kent inmiddels al ruim 1300 verschillende wiskundige formules uit haar hoofd en traint zo'n 3 uur per dag. Voor wie thuis nog een exemplaar heeft liggen, ligt de lat voorlopig even op 4 seconden.
2: Mijn god zeg. Ja, het is dus een wiskundige formule, hè? Echt serieus, dit kun je leren, letterlijk. Want wiskundigen die hebben gezegd dat elke mogelijke stand van een 3x3x3 in 20 zetten of minder is op te lossen. Dus maar hoe snel ben je dan überhaupt onder de 4 seconden om 20 zetten te doen? Ongelooflijk. Maar als je wil oefenen, beste Nelly, dan is daar altijd... Natuurlijk is YouTube.
5: Hoi, ik ben Matthijs en ik laat je in deze video zien hoe je van dit weer dit kan maken. In 6 eenvoudige stappen.
2: Nou, hoppakee. Dus ik weet niet of dat binnen 4 seconden lukt, maar rubikskubusoplossen.nl, daar staat het gewoon op.
6: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Heb jij het wel eens gedaan, zo'n rubikskubus?
3: Ah, vast wel in het verleden, maar het is niet mijn lievelingsbezigheid.
2: Frustrerend, dus ik wil dat ding hard in de hoek gooien gewoon. Ah. Gelukkig hebben we goede muziek om nu te draaien.

0: Ik hoop het van harte. Dat het jou gaat lukken vandaag. Maar ben je daar klaar voor?
1: Welk dier hoor je hier?
0: Stel je voor, je wordt wakker. Je ogen zijn nog maar half open. Je zit nog ergens tussen je kussen en je eerste koffie. Dan hoor je ineens een geluid uit het dierenrijk. Maar welk dier is het? Nou, over een minuutje of 10 gaan we testen met welk dier hoor je hier. 1 geluid, daarna een minuut of 3 om hem te raden. En misschien ben jij degene die hem als eerste herkent. En die de diner-bon van restaurant Lemongrass wint.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Maar eerst Nelly, jawel, we gaan straks dat spel spelen. We slaan de kranten open ook vanochtend. Het is 6:40. Je hebt gepuzzeld, gebladerd, alles op een rij gezet. Vertel.
2: Nou, in de kranten vooral een follow-up over natuurlijk de staking in het onderwijs.
0: Ja,
2: Onderwijs vakbond CITEC heeft de staking in het onderwijs opgeschort. Vakbondsvoorzitter Darius Leo Plantijn heeft daartoe besloten dat de regering dreigde met een kort geding en ook een dwangsom van 25.000 gulden per dag. Terwijl CITEC de dagvaarding via een deurwaarder ontving, zat de regering op dat moment al om tafel met de collega-bond Doen en ook andere vakbonden, zoals wat is het ook weer? Ja, andere vakbonden, laten we het daarbij houden. En dat overleggen voor het Amsterdam over de veiligheid op scholen is volgens de betrokkenen goed verlopen. En heeft ook tot een akkoord geleid. Althans, vandaag gaat dus een werkgroep van start. En het is de bedoeling dus dat deze maatregelen die zijn besproken, zoals dus die tassencontrole, ook meer voorlichting, een voorlichtingscampagne van de politie die specifiek gericht zijn op de huidige problemen, dat die dan ook echt van start gaan worden ingevoerd. En leden van vakbond Doen die worden morgen geïnformeerd over de details. Verder op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad een bercht over dat er wel geld is voor Colsanitas. Dat is een Colombiaanse zorgorganisatie. Maar dat er onvoldoende budget is voor het CMC-ziekenhuis.
0: Ja.
2: Het artikel meldt dus dat terwijl het CMC dus kampt met een structureel tekort aan zorgbudget, lijkt er dus voor het particuliere Colombiaanse bedrijf Colsanitas wel geld te zijn. Er zou zelfs sprake zijn van een integraal financieringsmodel.
0: Waarom?
2: En de raad van bestuur van het ziekenhuis op het eiland op Curaçao verzet zich tegen deze constructie. Het bestuur vindt het onbegrijpelijk dat er dus publieke middelen worden ingezet voor externe zorgcapaciteit uit het buitenland, terwijl het eigen ziekenhuis op het eiland financieel niet geholpen wordt.
0: Precies dat, ja.
2: Ja, en Colsanitas wordt dus gepresenteerd als een oplossing voor de lange wachtlijsten. Nou, uit recente gesprekken blijkt dus echt dat hun plannen veel breder zijn dan alleen het overnemen van specifieke wachtlijsten. Er wordt gesproken over een strategische samenwerking voor zowel eerste als tweede lijn zorg. En het CMC stelt dat de wachtlijsten voornamelijk ontstaan door een gebrek aan middelen en ondersteuning in de eerste lijn zorg. Dus het ziekenhuis stelt dat met de juiste financiële middelen zelf prima in staat is om op tijd althans zorg te bieden en ook de wachtlijsten te werken. Ja. En dat dus zo'n extern bedrijf uit het buitenland dus niet nodig is om het probleem te verhelpen. Er zou meer geld naar het CMC moeten gaan.
0: Ja, als in deze de beide partijen een evenredige sloot geld krijgen, of die commerciële partijen in ieder geval een beetje maar minder, zodat het CMC hun ding kan doen, als dat ook inderdaad het oplost. Maar een commerciële partij met publiek geld steunen, dat vind ik wel heel raar, eigenlijk. Ik bedoel, ik heb ook publieke zorg. Dat doet mij best wel wat, eigenlijk.
2: Ja, het is natuurlijk wel, wordt het wel gepresenteerd om zo snel mogelijk dus die wachtlijsten weg te werken.
0: Ja.
2: Maar zoals het ziekenhuis zegt, is eigenlijk de omgekeerde wereld, om daarin naar dat het geld naar het buitenland vloeit, in plaats van dat CMC, want vorige week hadden ze ook al de bel geluid over dat het dat als het zo doorgaat, dat ze in november met liquiditeitstekort zullen zitten. En dat er dus echt geld, extra geld moet.
0: Het gaat om miljoenen. Geloof iets van 30 miljoen per jaar of zo, wat er structureel nodig is.
2: Ja.
0: Jeetje zeg. Oké, nou hopelijk gaan we hier snel uitkomen, want de zorg is het belangrijkste goed wat we elkaar kunnen geven, lijkt mij, voor elkaar zorgen in deze. En dat doe je als publieks.
2: Ja, dit is het enige algemene ziekenhuis natuurlijk op het eiland.
0: Ja.
2: Het is veel duurder om ook steeds patiënten uit te zenden naar het land.
0: Ja, kom op. Oké, hey, en wat nog meer in de krant?
2: In een extra artikel dat de Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado weer heeft geprobeerd, althans voor de 7e keer zelfs, om terug te keren naar haar eigen land. Ja. En dit keer via Curaçao. Een vlucht vanuit Panama met bestemming onze airport werd uiteindelijk geannuleerd. Machado, die dus nog de Nobelprijs voor de Vrede won, probeert al langere tijd Venezuela binnen te komen. Maar al volgens haar, haar achterban worden al haar vluchten geblokkeerd door restricties in het Venezolaanse luchtruim. Maar we hadden al eerder begrepen dat Trump er niet echt op zit te wachten dat zij terugkeert. Hij vermoedt juist dat zij voor politieke instabiliteit zal zorgen.
0: Politieke instabiliteit. Ja, is politiek überhaupt niet altijd al instabiel? Overal en nergens. Ja, goed. Mijn mening.
2: Nee, in dit geval het is het niet de bedoeling dat er... Althans, niet de bedoeling. Trump die heeft zijn steun uitgesproken aan Delcy Rodriguez. Die twee hebben elkaar nu ook ontmoet in New York. Voor de VN. Die banden die zijn heel erg warm. En er zijn ook allerlei deals afgesproken. Er wordt geld gepompt in de Venezolaanse olie-industrie. Het ziet er naar uit dat, dat de tij aan het keren is in Venezuela. En hij verwacht dat als Machado gaat proberen om in principe te gaan claimen, dat zij de president zou moeten zijn, dat dat weer voor onrust gaat zorgen.
0: Oh zo, ja. Ja.
2: En in dat opzicht wil hij haar liever daar niet hebben.
0: Oké. De kranten gaan weer dicht op dit moment. Nelly, dank je wel voor nu. En let eens even op.
1: Welk dier gooi je hier?
0: Die komt er zo meteen aan. Houd WhatsApp bij de hand, 675-1031. We spelen om een bon van 50 gulden voor restaurant Lemongrass op Blue Bay. Kun je lekker gaan happen op kosten van Paradise FM. Na Bon Jovi laat ik het aan je horen. Het dierengeluid. Speel mee, dan duiken we het dierenrijk in.

0: dit wordt er weer een hoor, Nelly. Ga maar vast zitten. Bereid je voor. Jij ook daar aan de andere kant van de radio, in de auto. Misschien wel thuis in de keuken, waar je lekker aan je ontbijt zit, aan je bakje koffie. Maar het is er tijd voor. Nelly, ik liet je jou net even horen. Je kwam er geen wijs uit, hè, tot zover. Je had hints nodig, hè?
1: Heel veel hints, ja.
0: Oké, wat gaat het worden vandaag?
2: Welk dier hoor je hier?
0: Misschien moet ik meteen beginnen maar met een hint zonder het dierengeluid te laten horen ook maar. Hè? Dan weet je het alvast, want het is geen ezel. Hij lijkt er een klein beetje op, veel dieren. Kwamen wij net achter buiten de uitzending, liet hem jou even horen. En die klinkt een beetje als een ezel, maar dat is dit beest niet hoor. Het is echt een vogel, alleen deze vogel zul je niet snel in de lucht zien.
2: Welk dier hoor je hier?
0: Nou. Een struisvogel komt meteen binnen. No. Geen struisvogel. Zijn lichaam is perfect aangepast aan het leven in en rond het water. Kiwi komt binnen. Nee, ook niet. Ah, kan ook heel goed zwemmen. Dat is absoluut een feit. Dus het is een vogel die gaat zwemmen. Oké. Ook geen flamingo, ook geen pelikaan. Nee, lieve mensen, 675-1031 als je het weet. Welk dier dat is, speel mee voor dat heerlijke moment bij restaurant Lemongrass. Oké. Nog één hint dan,
2: Welk dier hoor je hier?
0: Ik kan uitstekend zwemmen, maar op land loop ik een beetje alsof ik haast heb. Nou, weet je dan? Haast? Oh ja,

0: Bobby, Jesse J, Price Tag op Paradise FM. Het is 7:03. Och, we zijn laat, Maar ja, het spelletje is zo leuk. De appbox die ontploft. Dat is leuk. Hoe is jouw ochtend begonnen, Brooklyn? Is jouw ochtend ook ontploft of gaat het gewoon best rustig aan?
1: Het gaat heel rustig aan.
0: Rustig aan, oké. Mooi.
1: Ja.
0: Maar je had wel zin in een spelletje, hè?
1: Ja.
0: Nou, gaan we spelen.
2: Welk dier gooi je hier?
0: Een bijzonder dier. Van Zulky tot Coat tot School Extra. Wat is er nog meer binnengekomen? Jee, het zijn er echt veel. Een pelikaan. Nou, ga zo maar door. Maar dat was het allemaal niet, hè, Brooklyn?
1: Nee.
0: Wat gaf het aan jou weg wat het wel zou moeten zijn?
1: Penguin.
0: Oh, je geeft het al. Nou ja, weet je wat? Ah, ja. Het is gewoon goed. Ja. Hoppa. Ja, dat was het dier, inderdaad, ja. Een pinguïn, zwart-wit, zijn veren houden hem warm in het koude water. Hij loopt ook een beetje alsof hij haast heeft. En hij leeft echt dus in en rondom water, in plekken en op plekken waar het behoorlijk koud kan worden. Het is de enige echte pinguïn. Oh. Nou, ja, zo klinkt hij eigenlijk niet, hè? Ja, een beetje gek geluid, toch?
1: Ja.
0: Maar het levert je wel een mooie prijs op. Ja, hè, mooie beest ook. Eervolle beesten zijn het ook. Ja. Weet je wat je hebt gewonnen, Brooklyn? Want het levert ook nog een prijs op ook nog.
1: Lemongrass bij Blue Bay.
0: Klopt helemaal.
1: Ja.
0: Ga er lekker van genieten van die lekkere lange lunch. Het is 50 gulden waard. Dankzij Blue Bay Restaurant Lemongrass. En dankjewel ook weer voor het meespelen en een fijne dag vandaag.
1: Dankjewel. Fijne dag voor je.
3: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
4: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
5: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte.

0: Daar is het 1 minuut over 7. Het is woensdagochtend 23 september. Wat is er gebeurd op ons eiland en in de wereld? Je hoort het van Nelly Rossa. Bon dia.
1: Bon dia. De verdachte van het dodelijke ongeluk in Vogelwaarde reed vermoedelijk 130 km per uur op een weg waar 80 is toegestaan. Dat bleek vandaag tijdens de eerste zitting tegen de 20-jarige automobilist. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen van 12 jaar en een schooldirecteur om het leven toen ze op de fiets op weg waren naar schoolkamp. De verdachte wordt beschuldigd van roekeloos rijgedrag en het veroorzaken van het fatale ongeluk. Uit onderzoek blijkt dat hij in de week voor de aanrijding al 17 snelheidsovertredingen had begaan. En de Venezolaanse interimleider Delcy Rodríguez heeft Amerikaanse president Trump kort gesproken in New York. De ontmoeting in de wandelgangen van de VN is de eerste sinds de Amerikaanse inval in Venezuela. Rodríguez noemt het gesprek historisch, maar stuit op felle kritiek van betogers op straat die stellen dat zij het volk niet vertegenwoordigt. Ondertussen blijft oppositieleider Maria Corina Machado in ballingschap in Panama. Meerdere pogingen om via Aruba en Curaçao terug te keren naar Venezuela zijn geblokkeerd. En lokaal nieuws, premier Gilmar Pistas vertegenwoordigt Curaçao deze week tijdens de algemene vergadering van de VN in New York. Namens de Koninkrijksdelegatie vraagt hij internationale aandacht voor de kwetsbaarheid van kleine eilandstaten. Pistas houdt onder meer een toespraak over de gevaren van de stijgende zeespiegel voor het milieu en de economie van het eiland. Daarna spreekt de premier over de bescherming van minderjarigen op sociale media en voert hij gesprekken met internationale partners om samenwerkingen te versterken. En er komen bij direct preventieve tassencontroles, extra politietoezicht en noodoefeningen op scholen om de veiligheid in het onderwijs te vergroten. Dat is besloten tijdens een spoedoverleg in Fort Amsterdam tussen de ministers en de vakbonden. Aanleiding zijn toenemende incidenten met geweld en wapens. Een speciale werkgroep gaat vanaf vandaag aan de slag om de acute maatregelen uit te voeren. Volgens de overheid moeten scholen geen gevangenissen worden en roept ze ook ouders op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
0: Nou, dankjewel Nelly.
2: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: De lucht is blauw, maar op de wegen, daar is het achteraan sluiten. Ja, hopelijk krijgt dat een beetje in balans dan. De vertraging die je oplevert op de Camino Boy Nicolinha richting de Krakkersbaaiweg. 22 minuten. Dan helpt die blauwe lucht om een beetje je humeur goed te houden. Op de Winston Churchillweg richting de Schottengatweg Noord. Dat is vanaf kruispunt Cubaweg. 8 minuten vertraging. Nou, er zijn nog 3 meer meldingen, maar die zijn allemaal 2-3 minuutjes. Dus dat rijdt nog wel lekker door. Op Hato 1 grote vertraging. Zoals we nu kunnen zien in de data. KLM vanaf Amsterdam komt 45 minuten later aan. Vertraag dus.
3: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
4: Zwemmen?
3: Ja!
4: Glijbanen?
3: Ja!
4: Dan weet ik het al. Konduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
3: Dat wil ik!
4: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
3: Ik ben er helemaal klaar voor.
4: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Konduku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
5: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountville Beach.
6: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
7: Ken je de restaurantweek nog? Dine Out Week Curaçao, de restaurantweek 2.0. Kom proeven van de gastronomische smaken van Curaçao tegen aantrekkelijke prijzen. Om te reserveren, ga naar dineoutweek.cw vanaf 1 oktober. Kijk voor meer informatie op onze socials. Dine Out Week Curaçao. Come, bebe y disfruta.
8: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
9: Friday is Fish Friday. Met fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt. En perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
10: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Jeremy Kesseler.
0: Met lekkere woensdagochtendmuziek van David Bowie en Spandau Ballet.
10: Paradise FM.
11: Jeremy en Paradise FM. Jullie zijn de perfecte start van mijn dag. En met een kop koffie erbij is het...

Weet je, bij Paradise FM hebben we de liefde voor muziek. Zoals David Bowie Modern Love heeft. In de 80's maakt hij fantastische platen. Daarna natuurlijk nog wat een artiest. Spandau Ballet, Only When You Leave, hoor je ook. En ik heb Madison Avenue dadelijk voor je klaarstaan. Dus we zitten sowieso goed met de beste muziek ooit gemaakt hier op 103.1. Het is 16 over 7. We zijn een beetje aan de late kant vandaag. Maar ja, het is zo gezellig. Het loopt allemaal zo lekker. Je hoort Nelly zometeen met het laatste nieuws om 7:30. We hebben straks ook nog studiogasten. Er gaat wat gebeuren op vervoersgebied. Maar wat? Hoor je straks. En als we samen even in het laatste nieuws duiken, dan lees ik dat de Britse mediatoezichthouder Ofcom onderzoekt of Pornhub genoeg doet om minderjarigen weg te houden van porno. De toezichthouder kijkt naar eigenaar ILO dat een leeftijdscontrole van Apple wil invoeren, maar Ofcom vreest dat ILO de controle vooraf onvoldoende heeft onderzocht. Ofcom heeft al voor ruim 1 miljoen pond aan boetes opgelegd aan andere platforms voor volwassenen content. Dus hopelijk komt er niet nog eentje bij. En de hackersgroep Shiny Hunters zegt te zijn binnengedrongen in systemen van het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation, de FBI, en gegevens van personeel te hebben buitgemaakt. Nou, die claim die staat op het dark web, maar journalisten konden de gegevens eigenlijk niet verifiëren. De groep zegt dat de hack volgt op een waarschuwing om geen losgeld te betalen. En dan heb je daar soms van die premières waarvan je denkt, oh, daar had ik best even bij willen zijn. In Londen ging gisteren de nieuwe film Digger van Tom Cruise in première. En daar stonden niet alleen filmsterren op de rode loper, maar Prins William en Prinses Catherine waren erbij. En voormalig voetballer David Beckham. Nou, die film die gaat over Digger Rockwell, gespeeld door Tom Cruise, de machtigste man ter wereld die vervolgens een wereldwijde ramp veroorzaakt. Première steunt bovendien een Britse organisatie die mensen uit de film- en televisiewereld helpt. En dan daarbij vind ik vooral die hele gastenlijst mooi. Tom Cruise, de prins en David Beckham bij elkaar. Het is ongeveer het enige gezelschap waarbij je niet weet of je een filmster, een prins of een voetballer

0: Paradise op 103.1 met B.O.B. samen met Bruno Mars, die dan weer samen met Karol G werkt aan nieuwe muziek, die Bruno Mars. Maar fans speculeren inmiddels over meer. Het wezen opvallend close in beeld en Bruno voedde die geruchten zelf met een opvallende reactie ook nog eens een keer in de media. Een relatie is niet bevestigd, maar de juice is er dus al. Is er ook wat aan juice te melden dadelijk, Nelly? Of wat is er dit allemaal in het bulletin van 19:30?
1: Nou, uit onderzoek van de Amerikaanse zender CNN ligt een iconisch, attractiepark onder vuur.
0: Oh jee.
1: Dus daar straks meer over.
0: Iets met hoofdpijn, geloof ik, hè?
1: Mm-hmm.
0: Oké. Ook onderzoek naar gedaan, volgens mij, waardoor dat komt. De wetenschappers hebben dat ontdekt. Volgens mij is het iets waar je vrijwillig instapt, toch?
1: Ja, zeker.
0: Oké, nou, zometeen hoor je wat.
2: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
3: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
4: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook één van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
5: Ons eiland is prachtig, maar wat gebeurt er met

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Online hadden we bij het bekende woonwarenhuis onze droomkeuken al helemaal ingetekend. Cent Caribe heeft toen alles met hun gecheckt en de bestelling afgehandeld. 3 weken later stond alles voor de deur. Kijk zelf op centcaribe.nl.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
3: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
4: Oh, fijn.
3: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
4: Nou, zet mij maar weer te koop.
3: Oké, wat wil je dan?
4: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
5: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
4: En die groene bank?
5: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de Roze Olifant in Mahai.
6: Zaterdag 26 september, vanaf 4 uur, Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek, een vendor market, kunst, dans en iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis, dus kom gezellig met het hele gezin en bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
7: Nossa logre, tureni com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, a vira fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar en primera página de nuestro capítulo más nuevo, Cue Butter Limited, Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
8: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
9: De juiste tijd is 8:01. Op je woensdagochtend. Hopelijk loop je op tijd bij alles wat je moet doen. Nelly Rossa is dat wel, want ze is hier met het laatste nieuws. Bon dia.
10: Bon dia. Onderwijsvakbond CITEC heeft de staking in het onderwijs per direct opgeschort. Vakbondsvoorzitter Darius Leo Plantijn heeft daartoe besloten nadat de regering dreigde met een kort geding en een dwangsom van 25.000 gulden per dag. Terwijl CITEC de dagvaarding via een deurwaarder ontving, zat de regering al om tafel met collega Bondoen en STSK op en straf. Dat overleg in Fort Amsterdam over de veiligheid op scholen is volgens betrokkenen goed verlopen en heeft tot een akkoord geleid. En de koninklijke marechaussee zoekt getuigen van een fataal ongeluk op Aruba, waarbij de 23-jarige Kimberly uit Rotterdam om het leven kwam. Zij verongelukte toen een terreinwagen over de kop sloeg in San Nicolaas. Centraal in het onderzoek staat de vraag wie er stuurde. Volgens haar vriend reed Kimberly zelf, maar haar familie twijfelt daaraan en omschrijft haar als uiterst voorzichtig. Volgens reacties op Arubaanse media zou de wagen voor de crash hebben gedrift, omdat er een Nederlandse marinier bij het ongeluk betrokken was, leidt de marechaussee het onderzoek. En internationaal nieuws, tegen het Amerikaanse pretpark Six Flags zijn 2 rechtszaken aangespannen vanwege de achtbaan X2 in Californië. Ruim 100 bezoekers beweren de afgelopen 2 jaar hersenletsel te hebben opgelopen door de extreme snelheden en draaiende stoelen in de attractie. 2 vrouwen belanden na een ritje op de spoedeisende hulp. 1 van hen ligt nog altijd in coma. Ook worden 2 eerdere sterfgevallen aan de achtbaan gelinkt. Pretpark Six Flags wil niet inhoudelijk reageren, maar de gevraagde achtbaan is inmiddels gesloten voor onderzoek.
11: Wat verdorie zeg. Zou je maar gebeuren. Leuk. Gezellig. Even een dagje uit.
10: En dan beland je in coma.
11: Ja. Bijzonder opvallend nieuws. Er zijn ook specifieke websites over achtbanen en dit soort dingen allemaal, hè? Wist je dat?
10: Nee.
11: Je hebt bijvoorbeeld de website loopings met 3o's.nl. Ga daar maar eens naartoe, dan ben je meteen helemaal van dat alles op de hoogte.
0: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
11: Meteen even een goede vriend geholpen, want die runt die website. Hè? Ook weer even een goede daad verricht vanochtend. Maar zeker de moeite waard, want interessant wat daar altijd op gemeld wordt. Op de weg op dit moment. 10 meldingen. Ik noem er 2 die vooral opvallen. Ook een minder die brieven gehad richting Santa Rosa. 10 minuten vertraging. En op de Kaya Mila richting Suffisant vanaf kruispunt Kaya Cynthia. Ook 10 minuten vertraging. Andere meldingen zijn minder dan 5 minuten. Op Hato is 1 vlucht vertraagd die vooral opvalt. 45 minuten komt die later aan. Nu 5 minuten voor 6 vanavond. En dat is de KLM 735.
0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
11: In volle snelheid denderen we die looping naar beneden. Draaien we lekkere rondjes. En genieten we van de muziek van Jermaine Jackson op Paradise FM. Samen met Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall.

0: Maar boven Curaçao op dit moment veel bewolking. Nou ja, relatief veel, maar wel allemaal licht, lekker wit. Weinig grijze plekken, dat is positief.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Hoewel Nelly er wel gewaarschuwd is door meteo, ook vandaag hè, natuurlijk voor erg warm weer, vooral in de latere middag. Dus voldoende drinken, schaduw houden, houdt er wel rekening mee. Ja, ook jij, hè? Wel doen, hè?
2: Altijd.
0: Goed zo, goed zo. We zijn echte shadow walkers, wat dat betreft. We gaan de krant openslaan. Wat staat daarin?
2: Een belangrijk bericht dat gisteren eigenlijk werd gepubliceerd op Follow the Money. Want daarbij legde een hack een schimmige gokwereld op het eiland bloot. Uit een groot internationaal onderzoek door onderzoeksjournalisten. Zet dus de online goksector van Curaçao opnieuw in de schijnwerpers. Uit de tienduizenden gelekte documenten van de Curaçao Gaming Authority blijkt wie achter honderden online casino's schuil gaan. En veel van die goksites richten zich op spelers in landen waar ze dus geen vergunning hebben en staan daar op zwarte lijsten. Volgens Follow the Money heeft de Curaçaose toezichthouder vergunningen verleend, terwijl belangrijke vragen over eigenaarschap en ook de herkomst van vermogen nog niet waren beantwoord. En de deskundigen waarschuwen dat zo'n werkwijze risico oplevert voor witwassen en georganiseerde criminaliteit. Ze hebben het onder andere voorgelegd aan een professor. En die stelde dus dat hoe het dus op Curaçao gaat, dat het eigenlijk in geen enkele land zou mogen plaatsvinden. Die controle is gewoon te nalatig. De Curaçao Gaming Authority erkent dat sommige vergunningen zijn afgegeven tijdens een overgangsperiode naar de nieuwe gokwet. En volgens de toezichthouder kregen bedrijven de tijd om ontbrekende informatie alsnog aan te leveren. Maar uit het onderzoek bleek dat heel vaak deze aanvullende informatie niet is aangeleverd. Nou, het is waarom het allemaal zo relevant is, is dus dat dan eigenlijk blijkt dus dat, en wat ik al eerder zei, dat het gewoon een groot risico is voor het witwassen van geld. En in 2024 heeft het eiland dus die nieuwe kansspelwet, dus de LOC, ingevoerd om juist die oude vergunningensysteem te vervangen. En daardoor zou Curaçao ook juist zorgen voor strengere controle, transparantie en internationale geloofwaardigheid.
0: Ja.
2: Dit onderzoek stelt dus dat die nieuwe toezichthouder in de overgangsfase toch vergunningen heeft afgegeven, terwijl dus dossiers onvolledig waren.
0: Ja, nee, ja, er moet regulering zijn natuurlijk en duidelijke kaders en wetten en regels. Mensen zijn natuurlijk altijd zelf verantwoordelijk nog voor hoe ze gokken en wat ze uitgeven, of ze een andere partij bijvoorbeeld ook vertrouwen, denk ik dan ook. In deze. Maar het is wel verleidelijk, moet ik je zeggen. Zeker als gokruimtes ook donker gemaakt worden. Hè? Kom je wel eens in een casino?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Want dan wordt eigenlijk het tijdsbesef geprobeerd ook weg te nemen. Hè? Dit ging over online ook, maar gewoon echt een echt fysieke casino. En het gevaar daar, maar ook het leuke vind ik daarvan, is dat je gewoon helemaal in die wereld, in die bubbel gezogen wordt. En het mooiste vind ik het geld van de slotmachines, het geluidje van de slotmachines. En dat rammelen en dat je dan als een hendel kunt trekken en dat soort dingen. Gewoon heerlijk. Dan kun je gewoon uren zitten. Maar is dat anders of slechter dan doomscrollen op je telefoon, vraag ik me dan af. Ja, oké, kost misschien iets minder geld als je uiteindelijk veel verliest, maar je moet toch ook een beetje bezig blijven, vraag ik me dan af. Hoe doe je dat? Lekker gokje wagen.
2: Oké, ik denk niet dat de verslavingsexperten hier het helemaal mee eens zijn. Maar ik zal er even andere berichten in de kranten. Onder andere op de voorpagina's zie je foto's van studenten die dus naar de Maritieme Dagen zijn gegaan. Het evenement wordt georganiseerd door de Curaçao Ports Authority en ook Damen.
0: Oh ja.
2: Ship Repair. Dit jaar staat de vieringen in het teken van 100 jaar scheepsreparatie op het eiland. Middelbare scholieren van onder meer het Trinitaat College, Maria College en ook KAP. Die wonen de aftrap bij. In aanwezigheid van minister Charles Cooper maakt dus de jongeren via verschillende bedrijven en organisaties kennis met ook de carrière-mogelijkheden binnen de Curaçaose maritieme sector. Verder in de krant nog één bericht even over dat het inzamelproject van de Knoekeman,
0: ja.
2: Het recyclingsproject, ja. Heeft op Curaçao in 18 dagen tijd, heeft hij dus 114.000 gulden uitgekeerd aan mensen die afval kwamen inleveren.
0: Nee, wow.
2: Echt een heel groot bedrag.
0: Ja.
2: bewoners of inwoners die dus glas, plastic en aluminium blikken inleveren. Die kregen dus geld is uitgekeerd, een soort statiegeld. In krap 2 weken tijd leverden dat al meer dan dus 118.000 kilo glas,
0: ja.
2: 5.000 kilo plastic en 1.500 kilo aluminium op. En dit werd dus ook bekendgemaakt tijdens de persconferentie gisteren van onder andere het ministerie van Economische Ontwikkeling, CTB en ook Tjaak over toerisme op het eiland. En dit project wordt dus ook geprezen. Er wordt ook gezien als een heel belangrijk onderdeel voor het schoonhouden van het eiland.
0: Ja, wat natuurlijk nog lang niet helemaal lukt. Het is nooit genoeg. Er ligt nog steeds heel veel rotzooi, maar dit is echt wel heel goed om te zien. Ik rijd er regelmatig langs. Een van de punten is bij Bali, naar de weg naar Westpunt. Er staat een grote container ook en zo, daar kom ik regelmatig voorbij. Het is mooi om te zien dat mensen dan in grote getalen daar ook gewoon staan. Er is veel geld uitgekeerd, zoals ik hoor. Maar lieve mensen, hou eens op met koelkasten en matrassen en weet ik het allemaal, overal langs de weg te flikkeren. Sorry hoor, dat kan toch niet? Dat kan toch niet?
2: Nee, die moet je gewoon brengen naar Lemmer.
0: Ja. Of bel op dat ze het opkomen halen of zo. En als dat niet gebeurt, dan breng je het zelf. Maar ja, proeft hij je frustratie?
2: Zeer zeker.
0: Dankjewel Nelly voor de krant. Het is bijna 7:45. Woensdagochtend. Hier wat mooie diamantjes en pareltjes van Prince.

En die kwamen van Natasha Bedingfield. Veel woorden worden gesproken. En in het nieuws zie je vaak beelden van wereldleiders. In New York in dit geval. Grote mensen in pakken, vlaggen achter ze, lange toespraken. Ondertussen denk je misschien, wat heeft Curaçao er nou allemaal mee te maken? Nou, best veel. Want deze week zit Curaçao daar gewoon tussen. Premier Dilma Pistas is in New York bij de Verenigde Naties en gaat daar spreken over iets wat voor een eiland als Curaçao behoorlijk letterlijk dichtbij komt. De stijgende zeespiegel en de gevolgen van klimaatverandering voor kleine eilandstaten. En dat vind ik best wel bijzonder, want klimaatverandering klinkt soms als zo'n enorm wereldprobleem, hè, waar je op televisie naar kijkt en denkt, ja, daar gaan de wereldleiders wel iets van vinden. Maar hier op Curaçao is het helemaal niet zo abstract. Wij wonen op een eiland, we hebben onze kust, onze stranden, onze haven, en een groot deel van wat Curaçao bijzonder maakt, ja, ligt dus letterlijk aan het water. En terwijl Pisas daar in New York over praat, wordt er internationaal ook volop gediscussieerd over wat landen daadwerkelijk moeten doen. De VN-chef Antonio Guterres riep deze week opnieuw op tot meer actie tegen klimaatverandering. Dus misschien is het belangrijkste nieuws in New York vandaag niet eens wie er allemaal op het podium staat, maar dat Curaçao daar ook een stem heeft. Want voor ons is natuurlijk die stijgende zeespiegel helemaal geen grafiek op een scherm. Nee, we hebben er ook een strand.

0: Paradise with the Backstreet Boys. And we've got it going on. Zeker, want zometeen na 8 uur is de vraag... elektrisch of hybride rijden? Is dit het moment om over te stappen? Het is allemaal interessant, maar wat kost het nou echt? En wanneer verdien je die investering terug? Straks vraag ik het aan Star Motors en Cap Credit Union. En zaterdag kun je daar tot 8000 gulden voordeel pakken. Dus ik zou zeker even blijven hangen.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten... om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten... levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja, toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar. Vidanova Group. Vidanova Group brengt plannen tot leven.
3: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning... of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com... en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau... tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten. Vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
5: Piba simpel, piba bom. Eseite meta. Marca simpel. De solution. Reis a bow. Hasi compra di cas. Calidad kuta dunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida. Simpel. In lo que potime ster pa tur dia. Iba do guarda. Hasi lie. Shop safe. Simpel. De way pa hasi. Simpel.
6: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
0: Op je woensdagmorgen 23 september is de juiste tijd precies 8 uur geworden. Het is tijd voor het laatste nieuws, gelezen door Nelly Rossa.
7: De 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde mag zijn proces in vrijheid afwachten, dat heeft de rechter vandaag besloten. Bij het drama in juni kwamen 3 12-jarige scholieren en een schooldirecteur om het leven. De verdachte moet zijn rijbewijs inleveren en heeft een meldplicht. Tijdens de zitting werd bekend dat hij vlak voor de crash... waarschijnlijk ruim 130 km per uur reed... op een weg waar 80 is toegestaan. De beslissing van de rechter leidde tot emotionele reacties in de zaal. En de advocaten van de voortvluchtige drugscrimineel Bolle Jos... eisen opheldering van de Ghanese autoriteiten en de Nederlandse ambassade. Aanleiding is een persbericht uit Ghana... waarbij de volledige naam van Jos L. werd genoemd... bij de aanhouding van 3 verdachten. De raadslieden vermoeden dat Nederland achter het noemen van de naam zit... om de druk op de crimineel op te voeren. Jos L., die tot tientallen jaren cel is veroordeeld... houdt zich vermoedelijk schuil in Sierra Leone. En lokaal nieuws, zorgorganisatie Salupa Tour heeft een nieuw pand geopend aan de Willem de Zwijgerlaan in Emmastad. De organisatie biedt eerste lijn zorgpreventie en psychologische hulp aan migranten die geen toegang hebben tot een reguliere zorg. Vorig jaar voerde de stichting ruim 15.000 consulten uit. Met het nieuwe gebouw worden alle medische en psychosociale diensten onder één dak gebracht. Volgens gezondheidsminister Tyron Boekhout helpt het werk van Salupa Tour om de druk op het gehele zorgstelsel van Curaçao te verlagen. En de koninklijke marechaussee zoekt getuigen van een fataal ongeluk op Aruba, waarbij de 23-jarige Kimberly uit Rotterdam om het leven kwam. Zij verongelukte toen een terreinwagen over de kop sloeg in San Nicolaas. Centraal in het onderzoek staat de vraag wie er stuurde. Volgens haar vriend reed Kimberly zelf, maar haar familie twijfelt daaraan en omschrijft haar als uiterst voorzichtig. Volgens de reacties op Arubaanse media zou de wagen voor de crash hebben gedrift, omdat er een Nederlandse marinier bij het ongeluk betrokken was, leidde marechaussee het onderzoek. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
8: Nou, dankjewel voor deze update.
1: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
8: En daar is die volgende andere update met 19 meldingen op dit moment. Qua verkeer op het eiland. Dit zijn de meldingen van 6 minuten of langer. Het zijn veel gebruikelijke plekken natuurlijk. Maar op de Caracasbaarweg richting Salina, vanaf kruispunt Sand River tot de Pampoenaweg, 15 minuten. Op de Grootjeweg richting Mahuma tot de Motilonesweg, 6 minuten. Op de Kadouchestraat richting Caminda Reginald Ricardinho, vanaf kruispunt Katoenastraat, 6 minuten. En ook daar, maar dan vanaf kruispunt Bentaweg tot de Rotonde Santa Rosa, ook 6 minuten. Ook twee meldingen vanaf Hato, handig om te weten, want de vlucht naar Kralendijk van Divi Divi Air, de DVR-11, had al aan moeten komen, maar is 34 minuten vertraagd. Staat nu gepland voor over 10 minuten te landen. En de vlucht van TUI uit Amsterdam, de 367, komt zoals het er nu naar uitziet 29 minuutjes eerder aan. Dat betekent om 2:55 vanmiddag.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van open valt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Het is dichterbij dan u denkt. Wij kennen allemaal wel iemand die de strijd tegen kanker voert of heeft gevoerd. Het Prinses Wilhelmina Fonds biedt begeleiding, ondersteuning en hoop. Want het gaat niet alleen om overleven, maar om leven met waardigheid, kracht en verbondenheid. Uw solidariteit en uw gebaar, hoe klein ook, kunnen het verschil maken voor iemand die deze strijd moet aangaan. Prinses Wilhelmina Fonds. Met liefde voor het leven.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
4: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Jeremy Kesseler.
6: Met nu 6 bandleden, waarvan 3 broers. Ik heb het over NX6.
7: Bom dia, mijn chaotische sleutelzoektocht is weer begonnen. En natuurlijk staat de Paradise FM ochtendshow aan om goed wakker te worden.
0: De Paradise FM ochtendshow
6: met The Original Sin.
8: You might know I'm The Original Sin. And you might know how to play with fire.

0: kwart over acht bijna Paradise FM 103.1 met Juan Luis Guerra. Bachata Rosa. Hoe is je woensdagochtend tot zover? En ben je klaar voor iets moois? Iets waarbij je met heel veel naar huis kunt gaan.
1: Paradise FM.
0: Niet alleen letterlijk in omvang, maar ook qua kortingen. Daar zijn we allemaal gevoelig voor, toch? We gaan erin duiken. Met twee gasten hier in de studio van Heb Ik Jou Daar. We gaan het hebben over elektrisch en hybride rijden. Auto's op Curaçao. En voor veel mensen blijven er ook vragen bij. Wat kost het allemaal? Wat levert het op? En ja, is dit ook het juiste moment om over te stappen van mobiel? En ja, daar gaan we het vandaag over hebben met Star Motors en Cap Credit Union. Want zaterdag is er in Santa Elena een speciale sales event voor onder meer EV en hybride wagens. En met kortingen die kunnen oplopen. Mannen, hallo daar, tot 8000 gulden zijn we gek geworden. Fantastisch. Ik heb hier Levi Koffie van Star Motors en Ulrich Laurens van Cap Credit Union. Heren, bon dia.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jullie hebben de weg gevonden, hè, de drukte overleefd. Veel drukte op de weg op dit moment. We gaan het over auto's hebben, hoe toepasselijk. Hè. Maar even beginnen bij het begin. De mannen, stel je voor, Levi.
2: Bondia aan jou, Jeremy. Bedankt dat je mij hier in de studio hebt. En goedemorgen aan al je luisteraars. Ik ben Levi, ik ben van Star Motors. Star Motors zit niet ver hier weg vandaan.
0: Ja.
2: Wij zijn gespecialiseerd in... in auto's natuurlijk, maar ook hybride en elektrische auto's van de merken Geely, MG, Haval, Haval en Maxus.
0: Ja.
2: Dus wij zijn vertegenwoordiger van 5 automerken.
0: Kijk eens.
2: Met name Geely hebben wij tegenwoordig heel veel elektrische auto's.
0: Mm-hmm.
2: En van Haval hebben wij een hele mooie hybride auto tegenwoordig, die heet de Haval H7. En van Geely hebben we de EX2. Het is een kleine auto. Maar toch groot.
0: Ja, bij die auto's is het altijd zo. Je moet erin zitten. Hè? Je moet het ervaren. Hè?
2: Ja, dat... Daarom moet je ook langs.
0: Ja, want zaterdag is er een groot sales event bij jullie.
2: Sales event, maar ook gewoon. Je kan ook gewoon van tevoren komen. En dan jouw car order opmaken. Voor zaterdag. Want zaterdag hebben we een autoshow samen met Cap.
0: Ja, precies. En daarvoor zit Ulrich hier. Vertel, Cap Credit Union. Waarom is het zo belangrijk dat je op een goede financiële manier een auto aanschaft?
3: Goedemorgen, al die luisteraars en Jeremy ook bedankt voor de interview. Cap, ik ben directeur van Cap sinds 2022.
0: Mm-hmm.
3: Cap is een coöperatie, dus natuurlijk ben je lid en ben je ook mede-eigenaar van de coöperatie, natuurlijk. Zaterdag, echt een voorzit, maar te wachten op die zaterdag. Dus we hebben een goede rente van 5,4%. Voor autolening voor al onze leden van de coöperatie.
0: Ja.
3: Dus natuurlijk zitten we zaterdag te wachten. Iedereen, mensen die ook niet lid zijn, kunnen ook wel langskomen bij Star Motors en informatie krijgen. Niet alleen van die auto, maar ook van Cap.
0: Ja.
3: Dus dat is belangrijk voor ons zaterdag. Vanaf 's morgens, vanaf 9 uur zitten wij daar.
2: Vanaf 9 uur.
3: Bij Star Motors.
0: Ja, precies. Daar staat de koffie klaar. Daar staan de mooie auto's klaar. Hybrides, EV's, gewone auto's. Met aantrekkelijke financiering, zoals ik dat zo hoor. Maar ook grote kortingen tot 8000 gulden, hoorde ik al. Dus dat is al de moeite. Maar waarom zouden mensen überhaupt op dit moment, juist op dit moment, met die voorwaarden erbij, over moeten stappen? Waarom is het zo belangrijk ook voor het eiland om nieuwere auto's te rijden?
2: Kijk, brandstof is heel duur.
0: Uh-huh.
2: Laten we dat vooraf stellen.
0: Ja.
2: Wij hebben nu een hele, hele goede elektrische auto. De best verkochte elektrische auto in China. Dat is de Geely EX2.
0: Uh-huh.
2: Dat is een volle elektrische auto. Tegen een heel aantrekkelijke prijs. Het begint bij 39.900 gulden, inclusief OB.
0: Oké. Okay.
2: En natuurlijk, als je bij een coöperatief zit, is het aantrekkelijker. Want de rente is heel laag.
0: Ja. Ja.
2: Ook bij een hybride auto, zoals de Haval H7, zoals ik al zei. Het is een grote SUV, maar dan ook een aantrekkelijke auto. En ook niet zo duur, want die begint bij 65.900 gulden, inclusief OB. Maar als je de auto ziet... En
0: ja, je krijgt veel waar voor je geld. Precies.
2: Veel waar voor je geld, want hij is, hoe zeg je dat, full equipped.
0: Ja, ja.
2: Je weet dat precies Nederland zegt, maar het is full equipped. Er zitten alle opties op. panoramadak, leren bekleding, draadoplader,
0: en zuinig op de brandstofkosten, onderhoudskosten zijn daardoor ook lager. Een hoop gebruikersgemak, nou wat wil je nog meer?
2: Vooral bij elektrische auto zijn de onderhoudskosten heel laag, want je hebt geen bewegende onderdelen.
0: Nee.
2: Je hebt geen V-snaar, je hebt geen olieverversie.
0: Oké. Okay. Ah, dat vind ik interessant. Gaan we zo verder op door over EV en hybride. Want ik denk dat we daar nog even bij stil moeten staan. Dan nog een klein stukje financiering, Ulrich.
3: Ja?
0: Er wordt flink korting gegeven. We zijn wat bedragen genoemd. Hoe snel kunnen we een auto dan, als we hem hebben gekocht, aanschaffen via CAP en dan ook daadwerkelijk gaan rijden? En waar moeten we er ook nog bij de aanschaf dan financieel gezien ook echt op letten?
3: Ja, bij ons is het eigenlijk een trend van ongeveer gemiddelde 5 dagen.
0: Uh-huh.
3: Ben je klaar met de financiering. Dat is de trend bij CAP.
0: Uh-huh.
3: Dat krijg je niet bij niemand anders hoor. 5 dagen.
0: Hey dan.
3: Ik wil uitleggen, dus CAP is niet alleen autolening. Het is niet alleen autolening. We bieden onze leden verschillende mogelijkheden op het gebied van sparen, aandelen en persoonlijke financiering ook.
0: Kijk eens aan.
3: Het is niet alleen autolening. Uiteindelijk gaat het om dat we mensen eigenlijk als coöperatie sterker worden. Dat is het doel. Het heeft een sociale doel van de coöperatie, de samenleving van de coöperatie. Dus daarvoor staat CAP voor.
0: Je wordt onderdeel van het geheel, inderdaad. Als
3: onderdeel
0: je dat...
3: van het geheel.
0: Okay.
3: Dus bij ons spaar je ook tegen een hele goede rente. Dat is ook belangrijk voor mensen. Het gaat om mensen moeten groeien, financiering en ook sociaal.
0: Oké. Okay.
3: Dus dat is de bedoeling van de coöperatie.
0: Zometeen praten we daar verder over. Komende zaterdag in de showroom Santa Helena. Vanaf 9 uur in de ochtend is het grote sales event.

Nog eens even te vragen wanneer een elektrische of hybride auto financieel interessant genoeg is om een overstap te maken. Nu dat de mannen zometeen daarop gaan antwoorden. Paradise met de ochtendshow. Ekel en Gwen Stefani zijn hier.

0: Op 103.1, de Sweet Escape van Aiken en Gwen Stefani. Je luistert Paradise FM, de ochtendshow hier tot 10 uur... met Jeremy en Nelly en twee gasten ook. Dat zijn Levi en Ulrich. En zij zijn niet zomaar hier. Zij zijn van Star Motors en Cap Credit Union. En we hebben het over het sales event. Komende zaterdag om 9 uur in de showroom Santa Helena. En het is eigenlijk een eerste keer dat een sales event... voor met name EV en hybride wagens wordt georganiseerd. We hebben het al over de aantrekkelijke rentes gehad, hè, vanuit de Cap, Ulrich. En als je kijkt nu naar de mensen die bij jullie komen, hè, en de leden. Zit er ook daadwerkelijk een mooie groei in, een mooie stijgende lijn in het aantal mensen dat een financiering aanvraagt voor EV's en hybride wagens ook?
1: Ja, tuurlijk. Dit is onze tweede autoshow. Je ziet ook dat mensen echt geïnteresseerd zijn.
0: Ja.
1: In soortgelijke auto's of wagens. Dus het stijgt. Dus mensen kopen ook zonnepanelen. Ook geïnteresseerd in zonnepanelen ook. Dus het blijft een groeiende trend wat betreft die soort auto's.
0: Mensen worden bewuster van alles. Ja. Ja, en het wordt ook steeds betaalbaarder als ik het zo hoor. Jullie verhaal net werd daar al richting bewogen, zeg maar. Ook interessante financieringen. Dat is mooi, mooie kortingen gegeven komende zaterdag. Levi, als iemand nou nog twijfelt, hè, die staat zaterdag bij jou in de showroom. Die heeft het gevoel, die heeft de auto nieuw gerookt. Die ruikt altijd zo lekker, hè, een nieuwe auto. Als mensen nog twijfelen, waarom moet je vooral komen kijken en vergelijken bij jullie?
2: Kwaliteit, prijs. Features, dus opties bij de auto's.
0: Ja.
2: De Geely EX2 bijvoorbeeld, dat is onze nieuwe praterpaardje.
0: Ja, die heb je een paar keer genoemd. Wat is daar zo mooi aan?
2: Hij is gewoon cute. Het is gewoon mooi.
0: Kijk eens die brede glimlach op zijn gezicht.
2: Ja, want dat is echt... het is een auto met alle opties tegen een hele, hele goede prijs. Hij rijdt ook heel fijn, zijn bereik is 400 kilometer. Leerkleding. Draadloze oplader, Apple CarPlay, Android Auto, een hele mooie scherm.
0: Ja.
2: Goede operating system, dus die werkt heel snel.
0: Wauw.
2: En kijk, brandstofprijs is heel wispelturig. En elektrisch is hoe je het ook van hoe je ja. kijkt, het is goedkoper.
0: Ja.
2: Dus het is rendabel.
0: Dus, dat is het vooral, hè?
2: Het is rendabel. En brandstof is nu onzeker. Draadloos, hoe zeg je dat, opladen is van een auto is een stuk makkelijker dan naar de pompstation gaan.
0: Ja, je kunt het gewoon thuis doen. Als je zonnepanelen en batterijen hebt, inderdaad. Ja.
2: Ja.
0: Vriend van mij heeft er 22 op zijn dak gelegd. Beetje veel volgens mij. 22 zonnepanelen met twee grote batterijen. Ik bedoel, als je alle airco's laat draaien, zijn auto oplaadt en alles draait 24 uur per dag, heeft je nog bijna 50% de batterijen over. Maar het is een beetje overkill, dat hoeft ook weer niet.
2: En als je vrees hebt voor elektrisch, je denkt van, een beetje moeite met alleen maar elektrisch rijden, kan je hybride rijden.
0: Ja.
2: En hybride is het bereik heel, heel lang. Alleen je moet wel brandstof tanken, maar dan kan je heel lang mee rijden.
0: Ja, dat is wel belangrijk, hè? Want hoe geschikt daarop volgend zijn EV's en die hybride auto's eigenlijk voor het eilandleven hier, voor het dagelijks leven? En waar moeten kopers rekening mee houden nog?
2: Kijk, wat je rekening moet, iedereen zegt van Aqualectra is een beetje niet te vertrouwen, maar Aqualectra is op zich niet zo slecht.
0: Nee, ze leveren.
2: Elke dag dat de elektriciteit uitvalt, het kan gebeuren, oké? En je auto is altijd opgeladen. Je moet je auto altijd opladen, want je kan niet ook zien zonder brandstof rijden.
0: Nee, precies.
2: En een hybride auto, zolang je brandstof hebt, kan je heel lang rijden, want het bereik, zoals ik al zei, is gewoon lang.
0: Ja, als we van zuid naar noord gaan, dan zijn we nog geen ongeveer 70 kilometer verder op het eiland. Dus als jij zegt 400 kilometer actieradius, nou, dan kunnen we wel even door, ja.
2: En de auto schakelt van zichzelf, van brandstof naar elektrisch, om en om.
0: Oké,
2: dus hij is gewoon slim. Dus hij weet wanneer je hard rijdt, wanneer je meer verbruikt en zo. Dus
0: top.
2: Hij doet het zelf.
0: Oké.
2: Ja, en elektrisch is gewoon

0: Nou, gewoon pluk.
1: Plug and play.
0: Plug and play.
1: Dankjewel, Levi. Ja. Hartstikke duidelijk. Ja. Afsluitend, Ulrich, waar moeten we nog rekening mee houden op financieel gebied? Wat hebben we nog gemist in het verhaal? Wat zit nog in jouw brein, wat je nog even van het hart moet op dit moment?
2: Nee, de mensen moeten natuurlijk langskomen. Kom langs bij Star Motors. Aanstaande zaterdag. Kom met je ID. 3 salarisslips. En je werkgeversverklaring. Bankstatements. Dus die zijn belangrijke documenten. Die
1: ja.
2: je moet meenemen. Als je die nog niet hebt, kom maar langs bij Star Motors. Dan kom je de volgende week ook. Alles ja. inleveren bij CAP. Car order vragen bij Star Motors. Kom langs, kijk je auto, kom kijken. De financiële mogelijkheden. We zijn daar de hele dag. Dus we geven ook informatie. En mensen die ook geen lid zijn, mogen ook langskomen. En nog auto's kijken, bekijken en informatie vragen.
1: Ja, precies. Je moet het toch eerst weten of het überhaupt wat voor je is. Hè? Dus langskomen is altijd handig dan een deze.
2: Tuurlijk.
1: Top. En Levi Koffie van Star Motors en Ulrich Laurens van CAP Credit Union.
2: Ja.
1: Mannen, het gaat jullie goed vandaag. Dankjewel.
3: Star Motors zit trouwens bij Weg naar Welgelegen 38.
1: Kijk, daar sluiten we
3: mee af. De mensen die het niet wisten.
1: Hoi.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sento, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
3: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
4: We onderbreken dit programma voor breaking news. Temperaturen stijgen extreem hoog op maar één locatie op Curaçao. Bij Building Depot. De airco's zijn flink in prijs gezakt, maar de deals in de winkel worden steeds heter. Profiteer van 15% korting op appliances, meubels, matrassen en meer. 20% op opwerkproducten en verlichting. 25% op gordijnen en woondecoratie. En tot 50% op power tools. Alleen tijdens Red Weekend op 25, 26 en 27 september bij Building Depot.
5: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
6: Oh, fijn.
5: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
6: Nou, zet mij maar weer te koop.
5: Oké, wat wil je dan?
6: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
5: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
6: En die groene bank?
5: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de roze olifant in Mahai.
4: Spaar ook tijdens Red Weekend voor je gratis Kunuku Aqua Resort Depes. Alleen bij Building Depot.
7: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
8: Het is de hoogste tijd, 7:30. We zijn rijkelijk laat, maar dat maakt het laatste nieuws niet minder waar. Nelly Rossa heeft het voor je. Bon dia, Nelly.
9: Bon dia. De politie heeft het slachtoffer geïdentificeerd van de moord die maandag plaatsvond bij een Love Hotel in Sorsaka. Het gaat om de 30-jarige Rashid Paulina, geliefde verpleegkundige van het CMC-ziekenhuis. Het slachtoffer werd met een fatale snijwond in de hals gevonden, waarna de dader er met zijn auto vandoor ging. De wagen is later beschadigd teruggevonden in Montagnabau. Er is nog niemand aangehouden voor de moord, maar de politie meldt dat het onderzoek vordert en dat er belangrijke sporen en camerabeelden worden geanalyseerd. En onderwijsvakbond CITEC is niet langer in staking. Vakbondsvoorzitter Darius Leoplantijn heeft daartoe besloten nadat de regering dreigde met een kort geding en een dwangsom van 25.000 gulden per dag. Terwijl CITEC de dagvaarding via een deurwaarder ontving, zat de regering al aan tafel met collega Bond Doen en STSK, APVO en STRAF. Dat overleg in Fort Amsterdam over de veiligheid op scholen is goed verlopen en heeft tot een akkoord geleid. En nieuws uit Nederland. Een medewerker van een makelaarskantoor in Tilburg is terecht op staande voet ontslagen nadat ze meedeed aan een zware Hyrox fitnesswedstrijd terwijl ze ziek gemeld was.
8: Oei.
9: De vrouw claimde dat ze vanwege vijver uitgeput raakte van de kleinste inspanningen, maar stond kort daarna toch aan de start van de sportrace. Toen de werkgever haar ermee confronteerde, noemde ze sporten gezond. De kantonrechter oordeelde dat het ontslag terecht is vanwege een ernstige vertrouwensbreuk. Wel krijgt de vrouw nog een kleine transitievergoeding en achterstallig loon mee.
8: Ja, niet zo handig om dat op deze manier te spelen inderdaad. Maar ja, wel een sterk verhaal natuurlijk. Dankjewel Nelly.
10: Paradise FM. Verkeersupdate.
11: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
8: Als we daarnaar kijken zijn er nog 5 meldingen op dit moment. Het was een redelijk drukke ochtendspits op deze woensdag. Er staan nog 2 meldingen die langer zijn dan 6 minuten. Op de Santa Rosa-weg richting de Schottengatweg. Vanaf kruispunt van Engelenweg is dat. 8 minuten. Op de Rakkersbaaiweg richting Salinja. Vanaf kruispunt Kaaien Zin van Del. 6 minuten. Hato Data laat ons zien op dit moment dat de stand is bij de TUI Fly vanuit Amsterdam, de 367, dat hij 29 minuutjes eerder aankomt vanmiddag om 3:05. En de KLM-vlucht, de 735, die is dan weer 19 minuten vertraagd. Het staat nu opgetekend om te landen om 5:30.
10: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
8: Met Alyssa Edridge en I Like The Way I Do. Rocken wij naar het krantenoverzicht. Nelly slaat zometeen weer de paard.

0: Op welke manier heb jij het graag, lieve Nelly Rossa? Zoals ochtends vroeg?
1: Ik neem aan dat we muziek hebben, hoop ik.
0: Ja, wat jij wil. Daarom vraag ik een open vraag. Stel ik een open vraag. Eten, drinken, muziek, hardlopen, naar de wc gaan. Iemand een schouderklopje of een compliment geven. Hoe heb jij het graag 's ochtends?
1: In stilte.
0: Oh jee, dan ben ik dus echt veel te druk voor je op dit moment. Net als Melissa Etheridge.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Oké, op jouw gemak, op jouw tempo dan, lieve Nelly. Wat schrijven de kranten vanochtend?
1: Wat schrijven de kranten? Nou, ik gaf gisteren een persconferentie over het toerisme op het eiland. En de toerismesector blijft positieve resultaten laten zien. Dat maakte verschillende overheids- en natuurlijk ook toerismeorganisaties bekend tijdens de gezamenlijke persconferentie. Volgens het ministerie van Economische Ontwikkeling profiteert de economie in de volle breedte van deze groei. Onder meer door nieuwe vliegroutes en ook internationale bekendheid. Nou, helaas is dus ook bekend dat er een directe verbinding komt met Argentinië. Om te zorgen dat het eiland de drukte aan kan, wordt er gewerkt aan een nieuw toerismebeleid. En dat richt zich op duurzame groei, spreiding van bezoekers over het eiland en ook het ontlasten van de leefomgeving. En bij de groei van het toerisme op Curaçao moeten bij de lokale gemeenschap en het milieu altijd op de eerste plaats staan. Dat zei Anoushka Kova van hospitality-belangenorganisatie Chata. De sector koerste af op 10% groei, wat hoger is dan verwacht.
0: Wow.
1: En die extra stijging komt onder meer door de internationale bekendheid van ons elftal. En ook natuurlijk de prestaties van de Little League, honkbalteam in Amerika.
0: Ja, ja.
1: Sport helpt dus wel enorm bij het vergroten van de naamsbekendheid van het eiland. Volgens Chata is ook verantwoorde groei noodzakelijk, waarbij ook het opvangen en verwerken van afvalwater in toeristische gebieden goed geregeld moet worden. Dat is natuurlijk ook belangrijk voor de gezondheid van het water en natuurlijk ook voor onszelf als we daarin gaan zwemmen. Maar ook voor het koraal, voor het rif.
0: Ja, nou zie je dat wat een kracht en marketing dat is. Hè? Als we internationaal presteren op sportgebied, wat het dus voor een spin-off heeft. Jij noemde ontlasten voor de leefomgeving. En dan hebben we eerdere berichten gehad over Airbnb-woningen, dat die wellicht verspreid, dat allemaal gecontroleerd gaat worden, dat er regels voor komen. Nou, je had het al over afvalwater, dat soort zaken. Ja, en bebouwing, daar is ook altijd een hoop over te doen. Dan gaan we de hoogte in, hoeveel mag dat, waar mag er gebouwd worden en hoeveel huizen blijven er over gewoon voor ons als gewone mens om te kopen.
1: Mm-hmm.
0: Man, lijkt me wel een dilemma waar de mensen die daarover gaan, die moeten zich dan wel even achter de oor krabben van hoe gaan we dit in vredesnaam in goede banen leiden.
1: Ja, nee, of dat ook in het nieuwe masterplan komt over de spreiding. Ja, de spreiding van toeristen, dat wel. Maar dan wordt er meer gedacht aan het bouwen van meer hotels in bijvoorbeeld op bandenbouw. Wat we dus nu ook.
0: Ja, of meer richting Westpunt inderdaad. Ja, ja,
1: ja,
0: precies.
1: Wat we dus nu ook zien bij het TUI Blue Hotel.
0: Ja.
1: Maar of er ook echt eisen worden gesteld aan bijvoorbeeld Airbnb's. Daar heeft de regering zich sowieso niet over uitgesproken.
0: Nog. Nee, oké.
1: Okay. Er zijn wel alleen rapporten. Nou, verder waar ik nog iets heel kort wil bij stilstaan is dat de vakbondcentrale SSK haar volle steun uitspreekt voor onderwijsvakbond CITEC en veroordeelt de dreiging van de overheid om dus naar de rechter te stappen. CITEC voerde dus maandag en dinsdag actie naar dat geweldsincident op school. Volgens SSK-voorzitter Wendel Meulen is het de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs en de schoolbesturen om een veilige werk- en leeromgeving te garanderen. En Meulen noemt dus het kort geding dat gisteren dus werd gepresenteerd een poging om een terecht de strijd voor schoolveiligheid te breken en waarschuwt dus dat SSK achter nieuwe werkonderbrekingen zal staan als de veiligheid in het geding blijft. Dus daar krijgt CITEC wel steun of kans bijval bij. Er waren heel veel mensen niet zo blij met hoe de opstelling van de voorzitter van CITEC, van de onderwijsvakbond, zij vonden dus dat ze wel ervoor hadden moeten kiezen om aan de vergadering deel te nemen die gistermiddag plaatsvond.
0: Ja.
1: En vervolgens als er daaruit niks concreet zou komen, dan weer doorgaan met actie voeren.
0: Ja, precies.
1: Daar waren de leden zelf ook over verdeeld, maar er was al over gestemd en dus toen was er al voor gekozen om niet aan te sluiten bij de vergadering.
0: Maar wat veiligheid in de breedste zin betreft, Nelly, laten we gewoon elkaar helpen en voor elkaar klaarstaan. Ook als iets gebeurt. Je kunt nooit alles voorkomen. Dat is gewoon feit. En er moeten altijd regels zijn en overleg. En we kunnen dus alles doen op voorhand. Maar als er dan daadwerkelijk iets gebeurt, help elkaar. Zoals ook die leraar deed natuurlijk afgelopen week.
1: Ja.
0: Maar dat was hem. Zullen we daarbij laten dan maar? Bij deze wijze woorden.

0: These songs fall into my mind. Ik zou eigenlijk bijna verwachten dat dat de titel was geweest van deze Bucket Hats.
1: Maar ja.
0: Dan laten ze daar even een bommetje vallen, dan heb ik jou daar. Grote disco-hit.
2: Het Laura woord van de dag.
0: Jij stelde mij net een vraag, Nelly. En dat heeft te maken met het doorgaans uitgezakte lijf van een pa op latere leeftijd. Of duid ik het zo wel heel erg generaliserend en hard uit?
3: Nou ja, vrouwen zijn meestal wel blij met mannen met een dad bod. Dus zo'n mannelijke lichaam dat een beetje soft is.
0: Oh, oké, daar kun je lekker knuffelen.
3: Ja, kun je lekker mee knuffelen, meer.
0: Ik
3: moet niet eerlijk zeggen, kijk, het verloren woord van de dag van vandaag is geïnspireerd op Joris. En dan wil ik niet zeggen dat Joris een beer is, want dat is die verre van. En dat is eigenlijk ook de reden waarom we dat dit woord hebben uitgekozen. Een van mijn favoriete, vrije tijd. Beoefeningen is niet zozeer praten over Joris. Maar
0: ja, ik denk, waar gaat dit naartoe? Joris Reer, onze collega, dames en heren.
3: Nou, mijn vrienden die reageren altijd in de app tijdens de uitzending. En vaak ging het dan ook wel over de vleespet van Joris.
0: Okay.
3: Of over toch wel dat die tenge is.
0: Tenger.
3: Tenge.
0: Ja,
3: tenger. Maar niet per se.
0: Hij is wel lang.
3: Ja, het is eigenlijk meer dat hij een soort dun sprietje is.
0: Ja,
3: Alleen hij heeft wel een zachte buikje.
0: Belly, ja. En daar kun je dan lekker over aaien en dat is oké.
3: Okay. Sorry, Joris.
0: Ja. Hij hoort het nu niet trouwens, want lieve mensen, we hebben Joris moeten missen de laatste weken. Hij was op vakantie ook verdiend, net als jij. Hij zit nu in het vliegtuig terug naar als douche Corsau. We spreken hem einde deze week weer. Dus ik zal dit hem even vertellen dat hij tenga is.
3: Tenga. Ja, dat zeggen wij in de groepsapp. Daar weet hij alles van. Heel veel liefde voor Joris in die app.
0: Oké, dankjewel Nelly voor dit bruikbare Laura-woord van de dag.
2: Begin je dag lekker opgewekt. Let's go! Met Jeremy en de Paradise FM ochtendshow.
0: Straks Roxette en dit is TLC.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Caucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Caucho in Roysantu.
3: Quatre vents.
4: Dat is Frans, 80.
3: Frans is 80?
4: Wie is Frans?
3: Nee, een restaurant Quatre vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
4: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
4: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre vents. Vier wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
4: Ga je weer?
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
4: Quatre vents.
3: Exactement.
5: Vroeger dronken die biertje plat.

0: nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt een dodelijk ongeluk op Aruba. De 23-jarige Kimberly uit Rotterdam kwam op 13 september om het leven toen een terreinwagen over de kop sloeg in San Nicolas. Onderzoekers willen weten wie reed. Haar vriend zegt dat Kimberly reed, maar haar familie twijfelt daaraan. De familie vraagt getuigen zich te melden. Een Nederlandse marinier was betrokken. Op korte termijn komen er preventieve tassencontroles en extra politietoezicht bij scholen met een verhoogd risico. Docenten krijgen training in het herkennen van signalen en het omgaan met incidenten. Ook komen er oefeningen voor noodsituaties en bijeenkomsten voor ouders. Dat is afgesproken tijdens spoedoverleg tussen ministers en onderwijsbonden in Fort Amsterdam. Een werkgroep gaat de maatregelen vanaf vandaag uitvoeren. Dan nog internationaal nieuws. De aanbesteding voor 3 afhandelaren op Schiphol mag doorgaan. De rechtbank in Den Haag wees het kort geding van Swissport, Avia Partner en Menzies af. Vanaf eind maart blijven 3 partijen over. De afhandelingsdivisie van KLM, Vigo en Denata. Schiphol wil zo de werkdruk verlagen en de kwaliteit verbeteren. De advocaat van oud-gemeenteambtenaar Jim B. noemt het een uitdaging om zijn cliënt veroordeeld te krijgen. Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag 12 jaar cel voor corruptie, computervredebreuk en medeplichtigheid aan geweld. Volgens justitie is die informatie gebruikt bij 95 geweldsincidenten. Onderzoekers van adviesbureau AT Osborne adviseren het kabinet excuses te maken aan omwonenden van Schiphol. Hun rechten zijn onvoldoende beschermd omdat de sluiten over het gebruik van landingsbanen niet wettelijk zijn vastgelegd. De betrokken partijen zijn elkaar kwijtgeraakt en de verhoudingen zijn ernstig gepolariseerd. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
4: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
5: Refort. Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.

0: een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio. Uw culinaire kunstwerken verdienen de mooiste omlijsting. Oftewel, bij passende wijnen van Servifrais. Breng uw menu mee naar Jan W. en smeet met onze sommelier een meesterlijk diner. Kosten? Nee.
1: Zaterdag 26 september van 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags organiseert Star Motors voor de allereerste keer samen met Coöperatieve Credit Union CAP een geweldig Retex Sales Event op de showroom te Santa Elena. Kom langs en bezichtig uw elektrische wagen en hybride wagen MG, Geely en Haval en maak een keuze ervan. Profiteer van kortingen die oplopen tot wel 8000 guldens. Voor meer informatie www.starcuraçao.com.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Jeremy Kesseler.
4: Met moordend goede muziek. Van Paul Simon naar Roxette.

Charles Armin, You Can Call Me El. De beste muziek ooit gemaakt, hebben wij ook Rocksets. En veel muziek draaien we nog tot 10 uur in de ochtendshow. Met dadelijk de muziekquiz met een lekker diner voor twee te winnen. Bij Quatre Vins vandaag. Lekker op zijn Frans.

0: Dani, dat floot lekker weg op je woensdagmorgen. Zeg, hoe is jouw trek vanochtend? Kijk je al een beetje uit naar het diner bijvoorbeeld?
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: In de muziekquiz staat natuurlijk eten centraal naast de muziek, want de prijs die je kunt winnen is vandaag van Cat Gevin. Als jij namelijk zin hebt in wat lekkers van Cat Gevin, op zijn Frans, doe dan mee. Houd WhatsApp in de aanslag 675-1031 of de gratis Paradise FM app op je telefoon. En luister naar deze opgave, komt ie aan.
1: Wat is hier weggepiept?
2: Good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my... Let me get right to the point.
0: Tadam, 675-1031, wat is er weggepiept? Ik heb geen idee. Ik ken het liedje wel, maar je hoort hem niet zo vaak, hè? Hoe is dat bij jou? Herken jij het? App dat woord, wat is weggepiept, naar ons in de studio. De appbox staat voor je open op 675-1031.

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

0: huis. Ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
1: Oh, fijn.
0: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
1: Nou, zet mij maar weer te koop.
0: Oké, wat wil je dan?
1: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
2: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
1: En die groene bank?
2: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de Roze Olifant in Mahai.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9:30.
4: Ethische hacker legt Curaçao's goksector bloot. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Een Duits cybersecurity expert heeft ingebroken in het vergunningensysteem van de Curaçao Gaming Authority. Daardoor zijn tienduizenden vertrouwelijke documenten gelekt over ruim 600 gokbedrijven. Uit onderzoek van onderzoeksplatform Follow the Money blijkt dat er vergunningen zijn verstrekt voordat cruciale controles naar eigenaren en geldstromen waren afgerond. Volgens de toezichthouder gebeurde dit tijdens de overgang naar de nieuwe kansspelwet. Deskundigen waarschuwen dat de onthullingen het risico op witwassen vergroten en de reputatie van Curaçao kunnen schaden. En zorgorganisatie Salupa Tour heeft een nieuw pand geopend aan de Willem de Zwijgerlaan in Emmastad. De organisatie biedt eerste lijn zorg, preventie en psychologische hulp aan migranten die geen toegang hebben tot de reguliere zorg. Vorig jaar voerde de stichting ruim 15.000 consulten uit. Met het nieuwe gebouw worden alle medische en psychosociale diensten onder één dak gebracht. Volgens gezondheidsminister Tyron Boekhout helpt het werk van Salupa Tour om de druk op het gehele zorgstelsel van Curaçao te verlagen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM-app.
5: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
6: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
7: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
8: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgrill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Dit is Paradise FM. Jeremy Kesseler.
9: 1, 2, 3. Ja, het is de woensdag dag 3 met Gloria Esteban. Goed geteld, meid.

Als je dacht dat The Verve met Bittersweet Symphony goede muziek is op je woensdagochtend hier bij Paradise FM op 103.1 naar Gloria Estefan, die lekker doortelt, dan weet je, nee, er is altijd nog beter en meer. En dat is deze van Sir Tom Jones. Die man op zijn late leeftijd heeft nog zo'n longinhoud. Kijk maar eens naar The Voice Groot-Brittannië clips op YouTube. Dan kom je er wel achter.

0: zonder het te zwaar en emotioneel te maken, deze goddelijke artiest Phil Collins en Genesis. Hoe lang is hij nog bij ons? Jesus, He Knows Me, wanneer gaat hij hem zien, hè? Wat een fijne muziek zo op je woensdagochtend bij Paradise. Dat gaat lekker door richting 12 uur, richting Pepijn Bierenbroodspel. Maar na 10 uur, dan is ze hier, Nadine Roos. En dit zijn de Weather Girls op Paradise.
1: Hi.

0: eetbaar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Ken je de restaurantweek nog? Dine Out Week Curaçao, de restaurantweek 2.0. Kom proeven van de gastronomische smaken van Curaçao tegen aantrekkelijke prijzen. Om te reserveren, ga naar dineoutweek.cw vanaf 1 oktober. Kijk voor meer informatie op onze socials. Dine Out Week Curaçao. Come, bebe y disfruta.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
3: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
4: Zin in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid. Fresh fish made with love.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
6: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Een ethische hacker heeft eind 2025 ingebroken in het vergunningensysteem van de Curaçao Gaming Authority. Daardoor kregen journalisten tienduizenden vertrouwelijke documenten over honderden gokbedrijven in handen. Uit onderzoek van Follow the Money en Partners blijkt dat vergunningen soms werden verleend zonder volledige controles. Dat kan risico's op witwassen en criminele invloed vergroten. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt een dodelijk ongeluk op Aruba. De 23-jarige Kimberly uit Rotterdam kwam op 13 september om het leven toen een terreinwagen over de kop sloeg in San Nicolas. Onderzoekers willen weten wie reed. Haar vriend zegt dat Kimberly reed, maar haar familie twijfelt daaraan. De familie vraagt getuigen zich te melden. Een Nederlandse marinier was betrokken. Dan nog internationaal nieuws. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemt het effect van een kortere werkloosheidsuitkering niet verwaarloosbaar. Het Centraal Planbureau verwacht ongeveer 8000 extra voltijdbanen. Het plan is uitgesteld na kritiek van oppositiepartijen en vakbonden. Veilbrief wil met de bonden praten over de WW. De rechtbank in Den Haag heeft bezwaren van Swissport, Avia Partner en Menzies tegen de aanbesteding op Schiphol afgewezen. Daardoor gaat de luchthaven van 6 naar 3 afhandelaren. KLM, Vigo en Denata. Zij verzorgen onder meer het laden en lossen van bagage voor andere luchtvaartmaatschappijen. IKEA wil halverwege volgend jaar ongeveer 5 kleinere winkels openen in Nederland. De vestigingen worden tussen de 2000 en 2500 vierkante meter groot. Ze verkopen onder meer servies en verlichting, maar krijgen geen showroom of zelfbedieningsmagazijn. De precieze locaties zijn nog niet bekend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
7: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
8: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Tacos, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij...
9: happens at Yountville Beach.
10: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy, alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.
11: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huis.

0: 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag uit volle borst. Nu Nadine Roos.
1: Bambia, een lekkere positieve start van de dag met Walking on Sunshine.

0: Robbie Williams bij Paradise. Een beetje een herfstachtig gevoel dat ik krijg bij dat deuntje. De piano die langzaam wegveedt. Als de zomer die verdwijnt voor mensen aan de andere kant van de wereld.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Het is vandaag de dag dat de herfst ingaat in Europa. En dat is toch ook een moment voor mij in ieder geval. Ik denk voor veel mensen op het eiland. Dat heerlijk is om hier te zijn. Dat je niet toegaat naar die lange donkere periode. Waar het steeds vroeger donker wordt. Meer regent, kouder wordt. Op het moment dat je met verdriet in je ogen je muts en je sjaal weer uit de kast moet pakken. Ik zag er altijd best wel tegenop. De winterperiode in Nederland. En ik vind het heerlijk om hier te zijn. En dan te bedenken dat er helemaal niks gaat veranderen. Dat heeft wel weer als gevolg dat mijn tijdsbesef ook niet helemaal meer klopt. Het lijkt altijd één grote warme brei waar je in bevindt. En de tijd vliegt voorbij. Dus het is ergens heel positief. Maar ja, sommige mensen die houden echt van de seizoenen. En sommige mensen die vinden het ook heel fijn als september weer voorbij is. Green Day bijvoorbeeld. Wake me up when September ends, hoor je nu.

One is er één van de 310 nummers die U2 heeft uitgebracht in de 50 jaar van de band. Bijna tenminste. 2027 vierden ze hun 50-jarig bestaan. En dat gaat met dit jaar ook nog met een nieuw album dat er aankomt. Dat heeft nog geen naam. Er is wel een single uitgebracht. Dat is The Street of Dreams. Maar daar komt nog een hele hoop bij. En het gaat in de rommelgangen rond dat ze ook een tour gaan aankondigen voor 2027 en 2028. En dat is toch wel fenomenaal dat je na 50 jaar bestaan nog steeds met elkaar gaat toeren.

hoorde je bij Paradise. Zometeen de dame die niet alleen een grote stem heeft, maar ook een groot hart. Ze werd dit jaar uitgeroepen tot Person of the Year vanwege haar filantropische inzet. Wie dat is, hoor je zometeen. Ook Mr. Mister komt eraan. Broken Wings, Terrence Trent D'Arby en Sign Your Name. Direct na het nieuws van 11:30.

autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/autoweek.nl/auto
The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.

0: Ethische hacker legt Curaçaose goksector bloot. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Een Duits cybersecurity expert heeft ingebroken in het vergunningensysteem van de Curaçao Gaming Authority. Daardoor zijn tienduizenden vertrouwelijke documenten gelekt over ruim 600 gokbedrijven. Uit onderzoek van onderzoeksplatform Follow the Money blijkt dat er vergunningen zijn verstrekt voordat cruciale controles naar eigenaren en geldstromen waren afgerond. Volgens de toezichthouder gebeurde dit tijdens de overgang naar de nieuwe kansspelwet. Deskundigen waarschuwen dat de onthullingen het risico op witwassen vergroten en de reputatie van Curaçao kunnen schaden. En zorgorganisatie Salupa Tour heeft een nieuw pand geopend aan de Willem de Zwijgerlaan in Emmastad. De organisatie biedt eerste lijn zorg, preventie en psychologische hulp aan migranten die geen toegang hebben tot de reguliere zorg. Vorig jaar voerde de stichting ruim 15.000 consulten uit. Met het nieuwe gebouw worden alle medische en psychosociale diensten onder één dak gebracht. Volgens gezondheidsminister Tyron Boekhout helpt het werk van Salupa Tour om de druk op het gehele zorgstelsel van Curaçao te verlagen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM.
2: De wijze muziek om door jouw woensdag om het heen te komen.

0: Mr. Mr. bij Paradise. Een Broken
1: Paradise
0: Wings.
1: FM.
0: Het is het einde van september. Dat betekent voor haar het moment om de kersttour te gaan aankondigen. Mariah Carey is er klaar voor. Ze heeft net haar tour in de UK bekendgemaakt. Waar vrijdag de ticketverkoop voor gaat starten. En uiteraard kan het voor haar niet vroeg genoeg beginnen. Als Miss All I Want For Christmas Is You. Maar ze is nog meer. Ze heeft ook een andere titel gekregen begin dit jaar. Dat is namelijk Person of the Year van het Music Cares Fonds. En dat is een fonds dat die prijzen uitreikt voor artiesten die zich filantropisch gezien heel veel inzetten. Ze heeft heel veel geld gegeven voor onder andere kwetsbare kinderen. Met kampen waar kinderen naartoe konden. Speciale calamiteitenfondsen. Ze heeft zich ingezet voor de Make-A-Wish Foundation. Tijdens orkaan Katrina. Tijdens COVID-19 heeft ze heel veel gedaan. En dat heeft zich uiteindelijk geuit in die mooie titel die zij heeft gekregen. En ik denk dat mensen misschien niet altijd weten dat ze meer is dan die grote stem. Maar ook dat ze een heel groot hart heeft. Dus ja, om dat vast te eren, komen we... Nee, nog even niet. Je houdt je nog van mij te goed. De vrouw met de grote stem. Maar we houden hem nog eventjes vast voor All I Want For Christmas Is You. Misschien zo rond november dat hij kan. Voor nu doen we het met Dream Lover. Ook een mooie, toch?

Desireless, Voyage, Voyage, hoor je bij Paradise. We gaan verder op die Franse stemming. Zometeen in de muziekquiz. Je maakt namelijk kans op een diner voor twee. Bij Quatre Vins aan de Santa Roosweg nummer 80. Dat is Quatre Vins in het Frans. Meer lessen Frans krijg je onder andere in hun spots. Misschien komen die zo meteen voorbij. Claire Frey komt er in ieder geval aan. En Waylon. Maar eerst Jan Meijer. Dit is Perfectly Lonely.

0: is geopend van 10 tot 10.
1: We onderbreken dit programma voor Breaking News. Temperaturen stijgen extreem hoog op maar één locatie op Curaçao. Bij Building Depot. De airco's zijn flink in prijs gezakt, maar de deals in de winkel worden steeds heter. Profiteer van 15% korting op appliances, meubels, matrassen en meer. 20% op opbergproducten en verlichting. 25% op gordijnen en woondecoratie. En tot 50% op powertools. Alleen tijdens Red Weekend op 25, 26 en 27 september bij Building Depot.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Spaar ook tijdens Red

0: 12 uur. Harry Winterswijk met het nieuws. Zorgorganisatie Salu Patour heeft een nieuw gebouw geopend aan de Willem de Zwijgelaan 7 in Emmastad. Minister Tyrone Boekhout van Gezondheid was aanwezig. De organisatie biedt eerste lijnszorg aan migranten zonder toegang tot reguliere zorg. In 2025 waren er meer dan 15.000 consulten voor ruim 3.000 patiënten. Alle diensten zijn nu op één locatie samengebracht. Een ethische hacker heeft eind 2025 ingebroken in het vergunningensysteem van de Curaçao Gaming Authority. Daardoor kregen journalisten tienduizenden vertrouwelijke documenten over honderden gokbedrijven in handen. Uit onderzoek van Follow the Money en Partners blijkt dat vergunningen soms werden verleend zonder volledige controles. Dat kan risico's op witwassen en criminele invloed vergroten. Dan nog internationaal nieuws. De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street zijn woensdag vrijwel onveranderd geopend. De Dow Jones-index daalde kort na de opening 0,2%, de S&P 500 0,1% en de Nasdaq 0,2%. Beleggers wachten op ontwikkelingen rond het conflict in het Midden-Oosten en de top tussen de Verenigde Staten en China. De Syrische leider Ahmed al-Sharaa heeft in een toespraak voor de Verenigde Naties herhaald dat de door Israël bezette Golanhoogten Syrisch zijn en blijven. Volgens al-Sharaa heeft Israël meer dan 500 luchtaanvallen en 1200 invallen uitgevoerd. Ook zouden meer dan 300 mensen zijn vastgezet. Hij roept Israël op zich terug te trekken. Schrijver Sjoerd Kuiper, bekend van onder meer het boek Het Zakmes, is dinsdagavond op 74-jarige leeftijd overleden. De schrijver stierf na een kort ziekbed. Uitgeverij Hoogland en Van Klaveren heeft zijn overlijden woensdag bekendgemaakt. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Nieuw op Curaçao, bij Betty's, op Bohemi Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
3: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Nadine Roos.
6: Zeg ja hallo tegen Escargot. Dan moet je vooral blijven luisteren voor de

0: De meeste artiesten die brengen eerst een album uit. En daarna gaan ze daar dan mee toeren. Maar hij doet het weer net een beetje anders. Zijn eigen Wicked Way, Waylon hoorde je.
1: Paradise FM.
0: Hij geeft aanstaande vrijdag namelijk een exclusieve studiosessie in aanloop naar zijn aankomende tour. En dat is de Time Jumper. Dus er is nog helemaal geen muziek. Die gaat er dan wel aankomen. Maar in die exclusieve studiosessie in de Vioolkist. Ik weet niet wie dat theater die naam heeft gegeven, maar het geeft voor mij een beetje een grafstemming. De Vioolkist. Alsof die viool al dood is. Ja, het is natuurlijk gewoon om de viool in mee te nemen, maar ik zou toch een wat vrolijkere naam aan een theater geven. In ieder geval is dat de plek waar hij dus zijn nieuwe muziek tegen horen gaat brengen en dus ook gelijk al opnemen. Mensen kunnen dus ook nog niet meezingen waarschijnlijk, want die muziek is allemaal nog niet bekend. Maar het gaat wel om country muziek. Hij blijft in die krachtige vocals. Virtueuze muzikanten zullen aansluiten. En het gaat om een select publiek. Dus mocht je denken, dit is mijn kans. Ik wil allemaal muziek horen die ik nog nooit gehoord heb. Ja, ik zou dan toch wel wat meer classics willen horen. Maar goed, dan moet je erbij zijn. De 25e geeft hij dat concert in de Vioolkist. Nou, dat moet jouw stemming toch wel aanbakkeren.

0: Duran, Skin Trades, hoorde je bij Paradise. Yeah.
1: Paradise FM, muziekquiz, muziekquiz.
0: Ik ben er de afgelopen weekend achter gekomen dat mijn Frans toch iets roestiger is dan ik dacht. Ik heb ooit eindexamen in Frans gedaan. Het raarste is zelfs dat ik er een heel hoog cijfer, misschien wel mijn hoogste cijfer van mijn hele cijferlijst voor Frans had. Maar dat ik er nu geen woord meer van kan spreken. En afgelopen weekend heb ik een tour gegeven aan Franse jongens. Dat was al de tweede week op rij. En ik probeer dan heel grondig te luisteren naar deze mensen. En ik denk, ergens moet ik de structuur van deze taal toch kennen. Maar ik vang alleen maar een paar losse woordjes op. Dommage en dat soort dingen. En dan denk ik, ja, fromage, dommage, ja, daar houdt het ook wel mee op. Ik ken vooral Frans van het eten. Escargot, de pâté, de foie gras. Dat spreek ik nog. En als jij dat ook spreekt, dan is dit jouw moment. Want je maakt kans op een diner voor twee bij 80. En dat kan ik dan ook nog net uitvinden wat dat betekent. Dat is namelijk 80. Op de Santa Roosweg 80 vind je namelijk een oase. Een prachtige plek waar rust en heerlijk eten, nog heerlijkere wijn en gezelligheid samenkomen. En wil jij dat een keertje meemaken? Dan zou ik zeggen, let heel goed op. Want je maakt kans op een diner voor twee bij 80. Als je het antwoord weet.
1: Wat is hier weggepiept?
2: Good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my... Let me get right to the point.
0: Hey, deze moet jij wel kunnen uitvinden, toch? Zelfs als je het nummer niet kent, moet jij dit woordje weten. Laat het weten via 675-1031. En wie weet ben jij binnenkort aan tafel bij Cap Gavin.

0: Het moment dat hij zich van zijn romantische balladkant liet horen. Ed Sheeran hoorde je bij Paradise, Thinking Out Loud. En zo meteen hoor je de dame die zich juist een keer na allerlei ballads van een andere kant liet horen. En wie dat is, dat hoor je zo meteen. Ook Michael Jackson komt eraan.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
3: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Zaterdag 26 september van 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags organiseert Star Motors voor de allereerste keer samen met Coöperatieve Credit Union CAP een geweldig RedTech Sales Event op de showroom te Santa Elena. Kom langs en bezichtig uw elektrische wagen en hybride wagen MG, Geely en Haval en maak een keuze ervan. Profiteer van kortingen die oplopen tot wel 8000 guldens. Voor meer informatie www.starcuracao.com.
5: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend? Zwemmen? Ja! Glijbanen? Ja! Dan weet ik het al. Kunduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen. Dat wil ik! Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties. Ik ben er helemaal klaar voor. Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunduku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
6: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands.

0: 12.
1: Ethische hacker legt Curaçao's goksector bloot. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Een Duits cybersecurity expert heeft ingebroken in het vergunningensysteem van de Curaçao Gaming Authority. Daardoor zijn tienduizenden vertrouwelijke documenten gelekt over ruim 600 gokbedrijven. Uit onderzoek van onderzoeksplatform Follow the Money blijkt dat er vergunningen zijn verstrekt voordat cruciale controles naar eigenaren en geldstromen waren afgerond. Volgens de toezichthouder gebeurde dit tijdens de overgang naar de nieuwe kansspelwet. Deskundigen waarschuwen dat de onthullingen het risico op witwassen vergroten en de reputatie van Curaçao kunnen schaden. En zorgorganisatie Salupatour heeft een nieuw pand geopend aan de Willem de Zwijgerlaan in Emmastad. De organisatie biedt eerste lijn zorg, preventie en psychologische hulp aan migranten die geen toegang hebben tot de reguliere zorg. Vorig jaar voerde de stichting ruim 15.000 consulten uit. Met het nieuwe gebouw worden alle medische en psychosociale diensten onder één dak gebracht. Volgens gezondheidsminister Tyron Boekhout helpt het werk van Salupatour om de druk op het gehele zorgstelsel van Curaçao te verlagen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM.
2: Wat hebben de ex van Madonna en Whitney Houston gemeen? Dat hoor je zo meteen. Paradise.

0: Het nummer waardoor ze uit de balladehoek werd getrokken. Love Will Save the Day. Whitney Houston hoorde je.
1: Paradise FM.
0: En dat werd gedaan door niemand minder dan John Benitez. Beter bekend als de producer Jelly Bean. Die ook de vaste producer was en ex-vriend van Madonna. We kennen Whitney vooral van die prachtige gepolijste popmuziek. En hij dacht, nee, daar gaan we eens wat anders mee doen. We gaan er een beat achter gooien. Hij was echt de koning van de New Yorkse dance scene. Dus dan kan je dat natuurlijk niet doen zonder beat. En toch ook wat meer swingende vibes erin. Dat ja, toch een hele grote hit is geworden wereldwijd. Maar in het begin leek het daar helemaal niet op. Het was natuurlijk voor Whitney ook een beetje anders dan wat ze gewend was. En voor de luisteraars in Amerika blijkbaar ook. Want het werd slechts nummer 9 in de Amerikaanse Billboard Top 100. En dat was niet normaal, want normaal gesproken heeft ze altijd de nummer 1. Dat was op dat moment gewoon wat er gebeurde in de 80's. Dit was de enige die dat in 7 nummers op rij niet deed. Misschien kwam dat omdat er nooit een videoclip werd opgenomen. Dat was natuurlijk wel wat je in die tijd moest doen. Een nummer, en zeker met wat meer swing erin, zoals deze, heeft daar ook bijbehorend beeld voor nodig. Misschien is dat de reden, want voor de rest werd het wereldwijd wel een mega succes. Whitney Houston bij Paradise en Love Will Save the Day. Nu 2 andere grote legends hier. George Michael en Mary J. Blige.

naar het breekpunt van de werkweek. Met Kim Wilde bij Paradise en You Keep Me Hanging On. Het is bijna 12 uur. Dat betekent dat we de week in tweeën gaan breken. En met we bedoel ik en Pepijn Biedenbrood. Want hij komt zo meteen de studio weer binnenlopen. En neemt jou mee door de middag heen met broodje broodspot. Janet Jackson heeft hij voor je meegenomen. Ook muziek van Abel. James Morrison komt er nog aan. En ik spreek je morgen weer tussen 10 en 12. Dit is Juanes.

0: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sento, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
3: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
4: Oh, fijn.
3: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
4: Nou, zet mij maar weer te koop.
3: Oké, wat wil je dan?
4: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
3: Maak van je huis een rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
4: En die groene bank?
3: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de roze olifant in Mahai.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
6: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. In New York hebben de Venezolaanse interimleider Delcy Rodriguez en president Donald Trump elkaar kort gesproken in de wandelgangen van de Verenigde Naties. Het was hun eerste directe overleg sinds de Amerikaanse inval in Venezuela. Rodriguez wil meer samenwerking met de Verenigde Staten op het gebied van energie, mijnbouw en veiligheid. Vandaag spreekt ze de algemene vergadering toe. Zorgorganisatie Salut Pas Tour heeft een nieuw gebouw geopend aan de Willem de Zwijgelaan 7 in Emmastad. Minister Tyrone Boekhout van Gezondheid was aanwezig. De organisatie biedt eerste lijnzorg aan migranten zonder toegang tot reguliere zorg. In 2025 waren er meer dan 15.000 consulten voor ruim 3.000 patiënten. Alle diensten zijn nu op één locatie samengebracht. Dan internationaal nieuws. Een dag na de terugkeer van Hives hebben 250.000 mensen zich aangemeld voor een profiel. Mediahuis meldt woensdag dat er een wachtlijst is. Nieuwe belangstellenden worden de komende dagen gedoseerd toegelaten om technische problemen te voorkomen. Hives kwam dinsdag na 13 jaar terug. De Iraanse president Massoud Pezeshkian zegt bij de Verenigde Naties dat Iran de afgelopen 7 maanden slachtoffer is geweest van terrorisme. Volgens hem hebben de Verenigde Staten en Israël Iraanse scholen, ziekenhuizen en gezondheidscentra aangevallen. Iran verdedigde zich alleen, zegt Pezeshkian. De Amerikaanse delegatie verliet de zaal. De rechtbank in Utrecht heeft Wakker Dier gelijk gegeven in een kort geding tegen NS-stations. De organisatie mag posters ophangen met de vraag: zullen we z'n dagje niet 650.000 dieren eten? NS-stations moeten weigering binnen 24 uur intrekken en de posters tonen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
7: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/curaçao.
8: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
9: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
10: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
11: Heel de dag uit volle borst.
10: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
12: En die zegt een oprecht goeie woensdag.

0: Eagles en Eddie, would I lie to you? Het antwoord van mijn kant is trouwens nee. Ik ben te lui om te liegen. Want dan moet je dat allemaal maar onthouden. Daar heb ik helemaal geen zin in.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En alles wat ik nu ga zeggen is dan ook volledig waar. Zometeen de quote van de dag over online daten. En we nemen ook een paar artiesten onder de loep die op Tinder hebben gezeten. Maar niet met succes. Je hoort er zometeen meer over. Rond 20 minuten voor 1 neem ik het lokale nieuws door. Dat doe ik natuurlijk met Vanessa Werkhoven, zoals elke werkdag. We spelen ook in het eerste uur de muziek. Het gaat vandaag om een heerlijk diner voor twee bij Catrevin. En als ik de recensies mag geloven, kan je daar heel goed eten. Daar hoor je later meer over. Dan kijk ik ook even wat ze op de TripAdvisor zeggen. In het tweede uur natuurlijk de spotlight. Nou, het is een dag, jongen, qua jarige. Bruce Springsteen is vandaag jarig. En bijvoorbeeld Julio Iglesias is vandaag jarig. Daar hoor je natuurlijk nummers van. Maar nu eerst
1: Paradise FM.
0: Elke werkdag rond deze tijd, zo pak een beet, bijna 12:10, neem ik het lokale nieuws door. Dat doe ik meestal met Mark Kampers, maar die geniet nog van zijn welverdiende vakantie. Maar die is maandag terug, maar vandaag mag ik het nog even doen. De inmiddels 20-jarige man, hij was toen 19, die wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeval afgelopen juni in het Zeeuwse Vogelwaarde, komt voorwaardelijk vrij. De nabestaanden zijn overigens woedend daarover. Dit besloot de rechtbank vandaag tijdens de eerste pro forma zitting. Het OM had gevraagd om het voorarrest van Reynaldas J. te verlengen. De rechter ging daar niet in mee en zei: ja, een verdachte mag een strafzaak in principe in vrijheid afwachten. En het is nog onduidelijk wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Wel worden er strikte voorwaarden verbonden aan diens vrijlating. De man krijgt een rijverbod, wordt verplicht gecontroleerd op drugsgebruik, moet behandeld worden en hij moet aanwezig zijn wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld. De Koninklijke Marechaussee doet een onderzoek naar een eenzijdig ongeluk op Aruba, waarbij een 23-jarige vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Dat bevestigt een woordvoerder van de Marechaussee. De Marechaussee heeft het onderzoek overgenomen van de Arubaanse autoriteiten, omdat een Nederlandse militair betrokken was bij het ongeluk op 13 september bij de plaats San Nicolas. De vrouw was met haar vriend met vakantie op Aruba. Ze verbleven bij een vriend, een marinier, die op het eiland woont. De vriend en de marinier zaten ook in de auto. De drie zaten in een open terreinwagen die door de marinier geregeld zou zijn. De auto sloeg, door nog onbekende oorzaak, over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plekke, maar de vrouw kon niet meer worden gered. Vlak na het ongeluk werd gemeld dat de vrouw, Kimberly van Ardenne, achter het stuur zat toen het voertuig verongelukte met de twee mannen als passagier. Ook de vriend van Kimberly zou dit aan haar familie hebben laten weten. Maar de familie van de vrouw betwijfelt of zij reed. Lokale media melden namelijk dat de terreinwagen gevaarlijk reed en dat de bestuurder aan het driften was. Een nicht van Kimberly zegt tegen RTL Nieuws dat Kimberly een heel lief meisje was dat niet graag auto reed. Je kon haar eerder betitelen als een heel voorzichtig meisje dan als een waaghals. Het is voor ons onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren als zij achter het stuur zou hebben gezeten. De marechaussee staat in contact met de familie, zegt de woordvoerder. De dienst roept getuigen en mensen met informatie over het ongeluk op om zich te melden. Wordt vervolgd. En dan goed nieuws voor de Songfestival-liefhebbers. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. De Nederlandse inzending wordt nu een gezamenlijk project van de publieke omroep, gecoördineerd door de NPO. Dat maakte de omroepenkoepel vanmiddag Nederlandse tijd bekend. Hiervoor wordt vanuit de NPO een team opgericht dat verantwoordelijk is voor de selectie en de begeleiding van de deelnemende artiest of artiesten. Dus goed nieuws voor de liefhebbers van het Songfestival. Volgend jaar weer een editie met Nederland.
1: De beste 80s, 90s en zeros.

Janet Jackson, When I Think of You. Dan moet je wel iemand hebben om aan te denken. En heb je die niet, dan ga je misschien op een dating app.

file bekijken, eindeloos swipen en vervolgens ineens niets meer horen. Online de liefde vinden is anno 2026 bepaald niet altijd eenvoudig. Liefdesexpert en medeoprichter van datingplatform Zoeza, mij onbekend trouwens, Marie-José Bos-Kuiper vertelt de belangrijkste datingregels. Om te beginnen, ga niet vooraf googlen. Het is verleidelijk om iemand alvast online helemaal uit te pluizen, maar volgens Marie-José werkt dat juist tegen je. Zodra je vooraf informatie verzamelt, plak je daar meteen je eigen verwachtingen en vooroordelen op. Leer de mens achter het profiel liever in het echt kennen. Een andere belangrijke regel: richt je op één persoon tegelijk. Dating-apps bieden tegenwoordig tientallen potentiële partners binnen enkele minuten. Dat klinkt als luxe, maar kan dus voor keuzestress zorgen. Marie-José vergelijkt het met een ijssalon. Gesteld jouw favoriete smaak is stracciatella en je krijgt 50 varianten voorgeschoteld. Je raakt het overzicht totaal kwijt en bent achteraf toch nooit helemaal tevreden met het bolletje dat je gekozen hebt. Haar advies: heb je een leuke match, richt je dan echt op die ene persoon. En maak van het date vooral geen sollicitatiegesprek. Liefde gebeurt immers in je hart, niet in je hoofd. Vraag jezelf dus niet voortdurend af of de ander aan je checklist voldoet. Maar hoe voel ik me bij deze persoon? Lach ik veel? Ben ik ontspannen? Kan ik echt mezelf zijn? Ook belangrijk, zeg wat je voelt. Als je iemand leuk vindt, laat dat dan merken. Maar wees ook eerlijk wanneer de romantische klik ontbreekt. En verder mogen volgens haar de ouderwetse datingregels de deur uit. Wie betaalt, wie neemt het initiatief, laat los wat hoort en kies simpelweg voor werkt. En een hele belangrijke regel tijdens de date: leg die telefoon weg. Geef elkaar de ruimte om samen echt iets te beleven. En dan het misschien wel pijnlijkste onderwerp: ghosten. Vroeger was er meer sociale controle en je kwam elkaar later vaak gewoon weer tegen. Tegenwoordig kun je na een paar dates simpelweg verdwijnen. Iedereen verdient respect. Als iemand aandacht, tijd en energie in jou heeft gestoken, kun je op zijn minst een vriendelijk berichtje sturen. Tot slot, geef de zoektocht naar de liefde niet te snel op. De ware liefde bestaat niet, de ware keuze wel. En dat is de quote van de dag. Je zal het misschien niet verwachten, maar ook Katy Perry was online aan het daten. Die zat op Tinder. Ze is inmiddels gelukkig met de Canadese oud-premier Justin Trudeau. Sam Smith zat op Tinder en op Hinge, maar die kon niet geverifieerd worden. Mensen dachten dat profiel is nep. En Zayn Malik, de voormalige zanger van One Direction, had een breuk met Gigi Hadid. Daarna probeerde hij zijn geluk op Tinder. Alleen dat werd helemaal geen groot succes. Hij werd 1 of 2 keer van Tinder verwijderd, omdat andere gebruikers dachten, ja, dat profiel is nep. Ze vermoeden dat iemand anders zich voordeed als Zayn Malik en zijn foto's gebruikte om anderen te misleiden. Het bijzondere was, het was natuurlijk wel Zayn Malik. Hij omschreef zijn Tinder-ervaring dan ook als niet bepaald succesvol.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Não só logré, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Butter Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
3: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
4: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7.

0: area's met live muziek, een vendor market, kunst, dans en iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis, dus kom gezellig met het hele gezin en bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
2: Ethische hacker legt Curaçao's goksector bloot. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Een Duits cybersecurity expert heeft ingebroken in het vergunningensysteem van de Curaçao Gaming Authority. Daardoor zijn tienduizenden vertrouwelijke documenten gelekt over ruim 600 gokbedrijven. Uit onderzoek van onderzoeksplatform Follow the Money blijkt dat er vergunningen zijn verstrekt voordat cruciale controles naar eigenaren en geldstromen waren afgerond. Volgens de toezichthouder gebeurde dit tijdens de overgang naar de nieuwe kansspelwet. Deskundigen waarschuwen dat de onthullingen het risico op witwassen vergroten en de reputatie van Curaçao kunnen schaden. En zorgorganisatie Salupatour heeft een nieuw pand geopend aan de Willem de Zwijgerlaan in Emmastad. De organisatie biedt eerste lijn zorg, preventie en psychologische hulp aan migranten die geen toegang hebben tot de reguliere zorg. Vorig jaar voerde de stichting ruim 15.000 consulten uit. Met het nieuwe gebouw worden alle medische en psychosociale diensten onder één dak gebracht. Volgens gezondheidsminister Tyron Boekhout helpt het werk van Salupatour om de druk op het gehele zorgstelsel van Curaçao te verlagen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM.
3: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
4: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
5: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
6: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
7: Zometeen het lokale nieuws. Nu eerst Simply Red. Paradise.

0: Simply Red. Luister naar de plaats It's Only Love.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, die zegt een oprecht goede woensdagmiddag. Het is 39,5 minuut over 12. Zometeen speel ik de enige echte muziekquiz. Gaat om een heerlijk diner voor twee bij Quatre Vins. En als ik de recensies op de TripAdvisor zie, ga je daar heerlijk eten. Ze hebben een waanzinnig hoge score. Dat neem ik straks allemaal met je door. In het tweede uur natuurlijk de Spotlight. Weet je wie er allemaal jarig zijn vandaag, Vanessa? Het zijn niet de minste.
2: Ik heb geen idee.
0: Nou, ik ga het je vertellen. Ja. Steve Boon is jarig van The Loving Spoonful. Wallace Scott van The Whispers. Neil Smith, de drummer van Alice Cooper. Maar goed, die zijn wat minder bekend. Maar Julio Iglesias is jarig vandaag. Wordt 83. En Bruce Springsteen is jarig vandaag. 77.
2: Kijk eens aan. Pabien.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: En ik geef eerlijk toe, als ik dat niet elke dag zou opzoeken, zou ik dat ook helemaal niet uit mijn hoofd weten, welke artiesten op welke dag jarig zijn. Maar goed, straks dus na ene de Spotlight, nu het lokale nieuws. We hebben het deze hele week eigenlijk al over de veiligheid op scholen, hè? Er zijn nu maatregelen voorgesteld, preventieve tassencontroles op scholen, extra politietoezicht bij, ik wist niet dat ze bestonden, maar ze zijn er dus, risicoscholen, trainingen voor docenten en het invoeren van nooddrills voor leerlingen. Dat zijn een paar van de concrete maatregelen die op zeer korte termijn worden ingevoerd om de veiligheid in het onderwijs te vergroten. Het zijn de directe resultaten van een spoedoverleg dat gisteren plaatsvond in Fort Amsterdam. Drie ministers waren daar en de vakbonden Doen, STSK, APVO en Straf. En er ontbrak natuurlijk één, die had er weer geen zin in, want die wil niet met Doen om tafel. Volgens de overheid en de bonden is de situatie op scholen ernstig genoeg om meteen in te grijpen.
2: Ja, zeker. Nou ja, dat is natuurlijk allemaal ook na aanleiding van het laatste voorval, hè, op een van de scholen, dat twee leerlingen, dat er onder leerlingen een ruzie ontstond, waarbij een van de leerlingen een mes trok, een docent daartussen kwam en zijn hand daarbij bezeerde. Het is 2 voor 12, hè, zoals je dat zegt. Het is echt de hoogste tijd om hier iets in aan te pakken. En dat gebeurt dus ook. Nou, het is een overleg dat virtueel werd geopend door minister Citré van Heijdoorn van Onderwijs. En hij heeft aangegeven dat geweld, bedreigingen en wapens zit natuurlijk absoluut niet thuis horen in het onderwijs. De aanwezige bewindslieden waarschuwden wel dat scholen geen politiebureaus of gevangenissen moeten worden. Nou, ben ik het helemaal mee eens. Daar moet een goede balans blijven. Maar moet wel veilig blijven. En soms is het dus nodig. Ja, jij zegt al, je hoort het voor het eerst, risicoscholen. Ja, dat zijn natuurlijk scholen waar, waar het wat vaker misgaat. Ja, we moeten niet gaan wachten tot het goed misgaat.
0: Nee, de ministers, dat vind ik trouwens wel een belangrijk punt, wezen er bovendien op dat scholen de complexe maatschappelijke problematiek niet alleen kunnen oplossen. Geweld en wapens op school vinden hun oorsprong vaak in conflicten in de buurt, de thuissituatie of een gebrek aan begeleiding. Ja, en dat zijn punten die los je niet 1, 2, 3 op.
2: Nee, en ik denk inderdaad, kijk, dit is eigenlijk allemaal een beetje een soort pleister zou je het kunnen noemen. Hè? Je probeert te voorkomen dat het nog erger wordt, het probleem. Maar uiteindelijk,
0: geef niet.
2: Moet je een probleem natuurlijk zoveel mogelijk bij de kern aanpakken. En ik hoop dat daar ook over gesproken wordt. Want anders dan ga je zorgen dat het op die scholen in de gaten gehouden wordt, wat goed is. Maar ja, die kinderen die de problemen de scholen inbrengen, die gaan natuurlijk verder ook het leven in. En het zou het beste zijn als die kinderen daarin ook goed begeleid worden. En dat we toch kunnen kijken op de scholen of we ook wat meer zicht kunnen krijgen op de gezinssituaties en daar ook hulp kunnen bieden. Want dat is uiteindelijk wat er natuurlijk ten oorsprong ligt van dit probleem.
0: Onderwijsvakbond CITEC wil niet om tafel met Doen. Dus die waren gisteren heel raar niet bij het overleg in Fort Amsterdam aanwezig. Maar ze hebben wel een uitnodiging gekregen om aan te sluiten bij de werkgroep die vandaag aan de slag gaat om de veiligheid dus op scholen te bevorderen. Dan een bericht wat ik al gemeld had in het nieuws uit Nederland. Hè, omdat het zowel Nederland als deze regio betreft. De koninklijke marechaussee onderzoekt een fataal ongeluk op Aruba, waarbij de 23-jarige Kimberly van Ardennen uit Rotterdam om het leven kwam. Zij verongelukte op 13 september toen een terreinwagen over de kop sloeg. Centraal in het onderzoek staat de vraag wie er op dat moment achter het stuur zat. Volgens haar vriend en een andere inzittende marinier zat Kimberly zelf achter het stuur, maar haar familie twijfelt daar sterk aan. In reacties op Arubaanse nieuwsberichten over het ongeluk leest de familie dat ze als gekken zouden hebben gereden en dat de wagen ook aan het driften was. De familie en vrienden van haar zeggen, ja, Kimberly was een heel voorzichtig meisje wat liever niet auto reed. Dus dat lijkt ons hoog onwaarschijnlijk dat zij achter het stuur zit. De marechaussee heeft inmiddels het onderzoek overgenomen, omdat er een marechaussee bij het ongeluk betrokken was, een van de inzittenden. Wordt vervolgd.
2: Ja, ja, ja, ik vind dat ook lastig hoor. Want kijk, je hebt natuurlijk heel vaak dat, het gebeurt regelmatig dat mensen zich toch anders gedragen in bepaalde situaties dan dat ze zich thuis zouden gedragen. Maar ja, wij kennen dit meisje natuurlijk niet, dus daar kun je helemaal niet over oordelen. Ik weet dat mijn moeder vroeger ook wel had kunnen zeggen over, nou ja, mij niet, want ik was altijd heel braaf, maar over mijn zusje van, maar dat soort dingen, dat doet ze niet. Het is zo'n lief meisje, nou, hoe die tekeer kon gaan in het weekend soms.
0: Ja, maar dus dat vind ik toch iets anders dan dat je opeens met een auto die je nog nooit bestuurd hebt, loopt te driften op een eiland waar je met vakantie bent. Goed, dat is toch een bepaalde techniek, dat moet je,
2: Je weet het niet, maar nogmaals, ik ken het meisje niet, ik ken de hele situatie niet, dus het is goed dat ze daar goed onderzoek naar doen, want ja, voor hetzelfde geld hebben ze dit inderdaad gezegd en is het niet zo, maar willen ze er op deze manier beter vanaf komen. Dat kan natuurlijk ook.
0: Het Curaçao Medical Center kampt opnieuw met een ontoereikend zorgbudget. Daar hadden we het vorige week over. Tegelijkertijd wordt er vanuit de regering van Curaçao en de SVB plannen besproken voor een samenwerking met de Colombiaanse zorginstantie Colsanitas. Dat meldt het Antilliaans Dagblad op de voorpagina. De vraag kwam tot samenwerking kwam trouwens vanuit Colsanitas. Zij lichten de Curaçaose regering een samenwerking voor op het gebied van patiëntenzorg, medische expertise en de behandeling van patiënten in Colombia. De directie van het CMC geeft aan niet tegen de samenwerking te zijn, maar vraagt zich wel of welke afspraken er met Colsanitas worden gemaakt en welke rol het CMC krijgt. En je vraagt je ook een beetje af waar dan dat geld vandaan komt. Maar goed, wordt vervolgd.
2: Ja, zeker.
0: En dan een droevig en tevens een beetje opmerkelijk bericht. Een man die onder verdachte omstandigheden maandag dood werd aangetroffen bij een appartementencomplex in Zuurzak is inmiddels geïdentificeerd. Het blijkt een 30-jarige gespecialiseerd verpleegkundige te zijn op de afdeling spoedeisende hulp. Hij zat in dat Love Hotel. Hij is waarschijnlijk om het leven gebracht door een dame die er vervolgens al racend met een auto vandoor ging en dwars door de veiligheidsboom heen reed. Toegangspoort. De slagboom werd kapotgereden door die vrouw. Er zijn beelden van, die auto is gevonden en waarschijnlijk, ik hoop dat die vrouw in deze dagen wordt gearresteerd en dat we meer duidelijkheid krijgen omtrent deze nare zaak.
2: Ja, absoluut, absoluut.
0: En dan tot slot, belangrijk voor de regio, hè. Donald Trump heeft een ontmoeting gehad in New York. Hè. Daar zit trouwens premier Pisas ook. Het gaat allemaal om de vergadering van de Verenigde Naties in New York. In de wandelgangen daar heeft Donald Trump de Venezolaanse interim-leider Rodriguez, Delcy Rodriguez, ontmoet. Kort, maar historisch wordt gezegd. Het is het eerste directe overleg sinds de Amerikaanse inval in Venezuela, om Maduro te arresteren. Rodriguez zet vol in op nauwere banden met Amerika voor samenwerking op het gebied van energie, mijnbouw en veiligheid. Vandaag trouwens spreekt de interimleider van Venezuela de algemene vergadering toe. Ik ben benieuwd.
2: Ja, zeker. De oppositieleider Maria Corina Machado, die is wel buitenspel gezet. Hè? Dat blijft.
0: Ja, nog steeds.
2: Precies. En meerdere pogingen van haar om via Aruba en Curaçao terug te keren vanuit ballingschap in Panama werden ook door de Nederlandse autoriteiten geblokkeerd. Dus, maar ik hoop dat dit. Ik hoop dat het het begin is van een. Van een mooie vredige samenwerking. Ze kijken in ieder geval erg blij op de foto. Tenminste,
0: Delcy
2: Rodriguez heeft een oprechte glimlach. Donald Trump, weet ik niet.
0: Ik hoop in ieder geval dat dit een positieve ontwikkeling voor ons buurland inluidt. Daar zijn ze wel aan toe. Wij spreken elkaar morgen weer.
2: Jazeker.
1: De beste 80's, 90's.

0: Robert Palmer, de onvergetelijke Robert Palmer. Met Mercy, Mercy Me. En het is eigenlijk 6 minuten voor 1. Tijd voor...
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Je kan vandaag een heerlijk diner voor 2 winnen bij Hey Quatre Vins. We gaan eens eventjes naar de TripAdvisor. Daar hebben ze overigens echt een uitzonderlijk hoog cijfer. Een 4,8. Je kan maximaal een 5 krijgen. Ik kan 5 van die groene bolletjes krijgen. Nou, ze hebben 4,8. Dat is niet zo raar, want zo'n beetje iedereen is enthousiast. Annelies B. zegt op en top verwennerij. Vanaf het moment dat we binnenstapten, voelden we dat het een mooie avond zou worden. De ontvangst, de omgeving, de aankleding, het heerlijke eten en de uiterst vriendelijke bediening. Het was een topavond onder het genot van een heerlijke fles wijn en het verrassingsmenu. Voor dit menu kwam de chef-kok zelf aan onze tafel en kwam in de loop van de avond ook geregeld even langs. We komen zeker snel terug. Pauline K. die heeft een wat kortere recensie. Die zegt, prachtige ervaring. Het was prachtig, de sfeer was aangenaam en ook het eten. En dan tot slot John uit Veldhoven zegt, een oprechte aanwinst voor Curaçao. De gerechten waren echt heel erg goed. Jij kan daar heerlijk gaan eten met z'n tweeën, daarbij Quatre Vins, mits je natuurlijk de intro-quiz van vandaag weet op te lossen. Of is het geen intro-quiz? Is het een weggepiept woord? Het is een weggepiept woord, zegt de jury.
1: Wat is hier weggepiept?
2: Good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my... Let me get right.
0: La la la. Dus wil je het nummer nog 1 keer horen? Het is zo'n nummer wat je niet zo vaak hoort langskomen hier bij Paradise FM. Het is trouwens, laat ik meteen mijn aanwijzing geven. Het is Shirley Bessie en die leeft nog.
1: Wat is hier weggepiept?
2: Good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my... Let me get right to the point.
0: Ja, Shirley Bessie dus. Wat zingt ze nou in dit nummer? En ik dacht, ik google even, ga Shirley Bessie, hoe zou het daar... Maar ze leeft nog, ze is 8 januari 1937 geboren. Kent er natuurlijk van Goldfinger, de James Bond soundtracks en ga zo maar door. Legendarische artiesten, je kan reageren via de Paradise FM-app. 6751031 staat ook nog open voor jouw bijdrage in de muziekquiz van vandaag. Straks de spot.

0: te maken met uw financiële toekomst. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com. Banco di Caribe.
1: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
2: Oh, fijn.
1: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
2: Nou, zet mij maar weer te koop.
1: Oké, wat wil je dan?
2: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
1: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
2: En die groene bank?
1: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de roze olifant in Mahai.
3: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Ontdek de mogelijkheden van de 3D-betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D

0: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De politie heeft het slachtoffer van de moord bij een resort in Sorsaka geïdentificeerd als de 30-jarige verpleegkundige Rachid Paulina. Hij werkte bij het Curaçao Medical Center. Paulina werd met een dodelijke snijwond in zijn hals gevonden. Er is nog niemand aangehouden. De politie onderzoekt belangrijke sporen en camerabeelden. In New York hebben de Venezolaanse interimleider Delcy Rodriguez en president Donald Trump elkaar kort gesproken in de wandelgangen van de Verenigde Naties. Het was hun eerste directe overleg sinds de Amerikaanse inval in Venezuela. Rodriguez wil meer samenwerking met de Verenigde Staten op het gebied van energie, mijnbouw en veiligheid. Vandaag spreekt ze de algemene vergadering toe. Dan internationaal nieuws. De AEX-index in Amsterdam is woensdag 0,3% lager gesloten. Adyen was een van de grootste dalers. Het aandeel verloor 4,7% na de bekendmaking dat financieel topman Niklas Neglen van Klarna overstapt naar Adyen. Zijn benoeming gaat naar verwachting in op 1 februari. De midcap daalde 0,1%. De burgemeester van Ankara, Mansour Yavaş, verlaat de Turkse oppositiepartij CHP. Hij gaat verder als onafhankelijk politicus, heeft hij aangekondigd op X. Yavaş geldt als een van de belangrijkste oppositiepolitici van Turkije. CHP verkeert al enige tijd in crisis en staat onder zware juridische druk. Een dag na de terugkeer van Hives hebben 250.000 mensen zich aangemeld voor een profiel. Mediahuis meldt woensdag dat er een wachtlijst is. Nieuwe belangstellenden worden de komende dagen gedoseerd toegelaten om technische problemen te voorkomen. Hives kwam dinsdag na 13 jaar terug. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
2: Sorry, schat. Ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Pepijn Bier en Broodspot.
3: Met de Loving Spoonful van Steve Boon is jarig.

0: Loving Spoonful, Summer in the City.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, bijna 8 minuten over 1. Welkom bij het tweede uur van Broodje Broodspot. Het lunchprogramma bij Paradise. Elke dag van 12 tot 2. Ik heb het genoeg om het te presenteren. Aantal vaste onderdelen zitten erin. Zoals het Feel Good nieuws. Straks na het lokale nieuws van 1:30. Ik ga je natuurlijk ook nog vertellen wat er in de Alphabet Show zit. Het is woensdag, hè, vanavond. Mijn wordt man. Handen van 7 tot 9. Welk onderwerp behandelt hij vanavond? Welke muziek staat centraal? Je hoort het straks. En in dat Feel Good nieuws zit een heel mooi verhaal over een medewerker bij een fastfoodrestaurant die uiteindelijk zo zijn best heeft gedaan en zo goed zich heeft omhoog gewerkt, zeg maar, dat hij een auto van de baas krijgt. En niet zomaar een auto, maar nu eerst.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Steve Boone, de bassist van The Loving Spoonful. Vandaag 83 jaar geworden. Daarom hoorde je Summer in the City. De enige Amerikaanse nummer 1 hit van de band stond 3 weken bovenaan de Billboard Hot 100 in de tijd. Het gaat over het contrast, dat nummer, tussen dag en nacht in New York. Overdag is het heet, benauwd, lawaaiig en vermoeiend. Maar zodra de avond valt, verandert de stad. Mensen gaan naar buiten, zoeken elkaar op en de sfeer slaat om. In het nummer zitten allemaal echte stadsgeluiden. Waaronder klaxons en het geluid van een pneumatische boor. De jarige, meneer Boone, begon trouwens niet als bassist. Hij speelde oorspronkelijk gitaar en stapte over op de bas nadat de bassist van zijn eerdere band vertrok. Zijn bijdrage aan Summer in the City was essentieel voor het nummer. Vandaag dus 83 jaar geworden. The Loving Spoonful schreef en speelde zijn eigen hits. En de eerste 7 singles trouwens van die groep haalden allemaal de Amerikaanse top 10. Wie is er nog meerjarig? Ja, niemand minder dan Bruce Springsteen. 77 jaar geworden vandaag. Bruce Frederick Joseph Springsteen, geboren natuurlijk op 23 september 1949... in Long Branch, New Jersey, opgegroeid in het nabijgelegen Freehold. Met de E Street Band groeide hij uit tot een van de grootste namen van de Amerikaanse rock and roll. Born to Run and Born in the USA maakte hem natuurlijk wereldwijd beroemd. Maar ik draai Glory Days, een nummer over terugkijken op vroeger. Dat heb je op 77-jarige leeftijd, lijkt me. Over mensen die elkaar jaren later weer tegenkomen en ontdekken dat ze nog steeds graag praten over de tijd waarin alles beter, groter en spannender leek. Het eerste couplet uit Glory Days van Bruce Springsteen is volledig autobiografisch. Komt natuurlijk vaker voor in zijn nummer, hè? Springsteen ontmoette in 1973 zijn vroegere honkbalvriend Joe DePue bij toeval in een bar. DePue werd de inspiratie voor de honkbalspeler in het nummer. Toen DePue trouwens in 2025 overleed, stond Springsteen op sociale media stil bij zijn oude vriend met de woorden: Glory Days, my friend. Er bestaat een alternatieve versie van dat nummer met een vierde couplet over de vader van Bruce Springsteen, die 20 jaar bij de Ford-fabriek had gewerkt. Maar Bruce vond uiteindelijk die passage te zwaar en haalde die uit het definitieve nummer.

0: Glory Days, Bruce Springsteen. Die muziek klinkt heel vrolijk en bijna feestelijk, terwijl de tekst eigenlijk gaat over ouder worden en beseffen dat bepaalde periodes nooit meer terugkomen. Ter gelegenheid natuurlijk van de 77ste verjaardag vandaag van Bruce Springsteen. Maar ja, je moet altijd wel weer door. En dat is precies trouwens waar het volgende nummer over gaat.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Wallace Scotty Scott is vandaag 83 jaar geworden. Hij vormde jarenlang samen met zijn identieke tweelingbroer Walter Scott de karakteristieke stem van The Whispers. En daarom draaien we natuurlijk hun grote klassieker En The Beat Goes. Om dat nummer gaat eigenlijk over doorgaan, hè? Een relatie loopt stuk, iemand doet je pijn, maar het leven stopt niet. Er komt altijd weer iets nieuws. Of zoals de titel zegt, de beat gaat door. Het was dus een tweeling. De ene helft is helaas inmiddels overleden. Walter Scott is 26 juni 2025 overleden. En Wallace Scotty Scott is dus vandaag de dag nog het enige lid van de oorspronkelijke bezetting. De invloed overigens van dat nummer van And the Beat Goes On is enorm. De herkenbare baslijn, luister maar even zo dadelijk, werd later gesampled voor onder meer Miami van Will Smith. En ook decennia later duikt de song nog steeds op in allerlei remixes en nieuwe producties.

0: The Beat Goes On. Altijd en eeuwig de Whispers, ter gelegenheid van de 83ste verjaardag van Wallace Scotty Scott.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Julio Iglesias, vandaag 83 jaar oud geworden. Laten we meteen even beginnen met hete aardappel. Hij werd beschuldigd van seksueel misbruik. Verkrachting en uitbuiting in 2021 zou dat hebben plaatsgevonden in luxe villa's van de zanger op de Bahama's en in de Dominicaanse Republiek. Die strafrechtelijke procedure is inmiddels gestopt, want de incidenten zijn buiten Spaans grondgebied geweest. De mogelijke incidenten. En de slachtoffers hebben geen Spaanse nationaliteit en ze wonen ook niet in Spanje. Dus de Spaanse rechter mag die zaak niet in behandeling nemen. En op de Bahama's en in de Dominicaanse Republiek is er geen zaak aangespannen. Dus daar is hij waarschijnlijk naar alle waarschijnlijkheid in ieder geval van verlost. Nou, dat was de hete aardappel. Hij is vandaag jarig, hij is 83 geworden. Hij werd geboren in Madrid in september, logisch 23 september 1943 alweer. Hij leek aanvankelijk deze Julio Iglesias een hele andere carrière tegemoet te gaan. Hij was keeper en hij speelde in de jeugdopleiding van Real Madrid. Maar in 1963 veranderde alles. Een ernstig auto-ongeluk maakte een einde aan zijn voetbalambities. Tijdens zijn lange revalidatie kreeg hij een gitaar. En daarmee begon zijn tweede leven. In 1968 won hij het Festival van Benidorm. En daarna groeide hij uit tot een internationale superster. Hij zong in verschillende talen en verkocht honderden miljoenen platen. In Nederland scoorde hij in 1979 een enorme hit met Quiereme Mucho. Die hoor je zo meteen. Nummer stond maar liefst 9 weken op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Privé is Julio Iglesias trouwens sinds het begin van de jaren 90 samen met het Nederlandse voormalige fotomodel Miranda Rijnsburger. Ze trouwden in 2010 en ze hebben 5 kinderen. Je hoort dus nu bevieren de 83ste verjaardag van deze wereldster, deze Julio Iglesias, met een nummer dat nog steeds klinkt als pure romantiek en een van mijn guilty.

0: cadeaus hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
4: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
5: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
6: Bethesda stapt volledig over op digitaal dossier ISIS. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Verpleeghuis Bethesda heeft een digitaliseringsslag gemaakt. Het verplegend personeel werkt nu ook volledig digitaal via het zorgsysteem ISIS. Minister Tyron Boekhout van Gezondheid was aanwezig bij de officiële ingebruikname. Behandelaren binnen Bethesda maakten al gebruik van het digitale registratiesysteem. Door de overstap van de verpleging vervalt de papieren administratie nu helemaal. Zo komen zorg en behandeling samen in één centraal digitaal dossier. Minister Boekhout sprak zijn waardering uit voor de innovatie. Volgens hem helpt digitalisering om efficiënter te werken en zorgt het voor een betere toegang tot patiënteninformatie. Dit zorgt ervoor dat zorgverleners meer tijd overhouden voor directe aandacht en zorg aan de cliënten. En de politie heeft het slachtoffer geïdentificeerd van de moord die maandag plaatsvond bij een resort in Sorsaka. Het gaat om de 30-jarige Rashid Palina, een geliefde verpleegkundige van het CMC-ziekenhuis. Het slachtoffer werd met een fatale snijwond in de hals gevonden, waarna een verdachte er in een auto vandoor ging. De wagen is later beschadigd teruggevonden in Montagne Abau. Er is nog niemand aangehouden, maar de politie meldt dat het onderzoek vordert en dat er belangrijke sporen en camerabeelden worden geanalyseerd. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
7: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot 6:30. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
8: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
9: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Lac.

0: Mystery Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM.
3: Met Schools Out, want Neil Smith, de drummer, is jarig.

0: Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
1: Ja, de laatste spotlight van deze woensdag. Neil Smith is 79 geworden. Hij was de originele drummer van de Alice Cooper Group. En hij speelt op de belangrijkste albums uit de periode. De meest succesvolle periode van de band. Hij was onderdeel van de bezetting die de groep Alice Cooper begin jaren 70 wereldberoemd maakte. Een van hun grootste successen hoorde je net. School's Out. Nummer vangt dat gevoel van de laatste schooldag. Hè. Boeken dicht, deuren open, eindelijk vakantie. Ja, die is trouwens voorbij. Hè. School is alweer een tijdje begonnen. De samenwerking tussen de vijf oorspronkelijke leden van de groep Alice Cooper begon al eerder. Neil Smith sloot zich in 1967 aan bij de groep die toen nog niet Alice Cooper heette. Daarmee was de klassieke bezetting compleet. Er is trouwens groot nieuws uit het kamp van die oorspronkelijke Alice Cooper groep. In 2025 kwamen Alice Cooper zelf, Neil Smith, Michael Bruce en Dennis Dunaway na meer dan 50 jaar weer samen voor een nieuw studioalbum, The Revenge of Alice Cooper. En daarop is zelfs een postume bijdrage van de gitarist Glenn Buxton te horen. Vandaag daarom 79 jaar voor Neil Smith. En dus School's Out hoor je van deze fantastische drummer. Zometeen ga ik je vertellen wat er vanavond in de Alphabet Show zit met Meindert Manshande. En natuurlijk hebben we nog het Feel Good nieuws. Maar nu eerst Camila Cabello met Liar.

Banderas. Nothing's gonna change my love for you. Je hoort meteen waarom ik nooit ben gaan zingen. Bij de radio kan ik nog net maar zingen. Dat kan ik absoluut niet. Elton John trouwens wel, en dat komt goed uit. Want vanavond is het thema in de alfabetshow van vriend en collega Meijndert Manshander vanaf 7 uur tot 9 uur. Pride, het staat allemaal in het teken van, ja, zeg maar, gay artiesten, dan wel gay nummers. Want die heb je ook. Je hebt bijvoorbeeld gay nummers die niet van gay artiesten zijn. De Gay Pride, de Curaçao Pride, begint weer. 27 september tot en met 3 oktober is het zover. En mensen die veel, denk ik wel, voor de gay gemeenschap hebben betekend, qua uit de kast komen uiteindelijk, zijn natuurlijk George Michael, hè, van Wham, waar vroeger dachten we dat hij hetero en vrouwenversieren was. Nou, dat was niet zo. Elton John was zelfs getrouwd met een vrouw, terwijl hij toch echt zo gay as Christmas is zijn hele leven. En de kenners hadden dat kunnen afleiden uit het nummer Nikita. Dat werd natuurlijk geschreven door zijn vaste tekstschrijver, hè, Bernie Taupin. En Nikita, mensen dachten in West-Europa, ja, maar hij zingt over een leuke vrouw die een grenswachter die aantrekkelijk vond. Nou, punt 1, al die grenswachten daarbij de Oost-Duitse grens, die waren allemaal mannen. En Nikita, dat is een mannennaam. Dat is puur traditioneel gewoon een jongensnaam. Denk bijvoorbeeld aan de voormalige Sovjet-leider Nikita Khrushchev. Ja, mensen die zeg maar tussen de regels door konden lezen, begrepen meteen dat dit een gay anthem was. En Elton John is inmiddels al decennia uit de kast. Vanavond dus de Alphabet Show vanaf 7 uur met Meijndert Manshander, met als thema Pride vanwege de Curaçao Pride Week die eraan zit te komen.

0: Nikita van Elton John, je kan het je bijna niet voorstellen. Maar in 1985 was hij dus nog niet uit de kast. Sterk nog, hij was gewoon getrouwd met één vrouw. Het leidde er wel toe, hè, want dit nummer gaat eigenlijk over een verliefdheid op een Oost-Duitse grenswacht. Een man dus met de naam Nikita. Dat durfde ze natuurlijk in de videoclip nog niet aan. Daarom zit er een Britse sportster in, die speelt Nikita. Het leidde er wel toe dat in West-Europa er een enorme golf aan Nikita's, meisjes Nikita's, bijkwamen. Die kregen allemaal de naam Nikita, naar aanleiding van deze hit van Elton John. En ik draaide hem vanwege de Alphabet Show vanavond in het teken van de Pride. Want die begint eind deze week hier op Curaçao weer.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Ja, hoogste tijd voor het feel good news. Het is bijna 2:07 in het stadje Gray in de Amerikaanse staat Georgia werkt Antonio Gibson bij Slim Chickens. Een vestiging waar uitsluitend vanuit de auto wordt besteld en waar kip wordt verkocht. Wat je uit de naam niet kunt afleiden. Gibson leerde eigenaar Justin Kelly kennen tijdens een banenmarkt op een lokale middelbare school. Justin Kelly heeft een eenvoudige levensregel: als je iets goeds kunt doen, moet je het doen. Gibson begon in de keuken, maar bepaald niet vlekkeloos. Gibson maakte regelmatig fouten en volgens Kelly vroegen de opleiders zich in het begin zelfs af of hij het wel zou redden bij Slim Chickens. Maar Gibson gaf niet op. Hij bleef komen, bleef positief en groeide uiteindelijk tot een van de steunpilaren van het keukenteam. Hij werd een mentor voor jongere collega's en iemand die zijn collega's op de werkvloer bleef aanmoedigen. Kelly omschrijft hem als een teamspeler. Iemand die het juiste doet en het werk voor 100% afmaakt, ook als niemand kijkt. Toen Gibson, Antonio Gibson, zijn eerste loonstrook van meer dan $1000 kreeg, dacht hij niet aan zichzelf. Hij gebruikte een deel van zijn geld om eten, snacks en blikjes Red Bull voor het hele team te kopen. Ondertussen was Antonio Gibson al maanden op zoek naar een betaalbare tweedehands auto om naar zijn werk te kunnen rijden. Justin Kelly overlegde met zijn personeel en kwam tot een leuke conclusie. Zijn eigen Hummer, die al langere tijd als bedrijfs- en promotiewagen werd gebruikt, moest naar Gibson. Op 19 september werd hij tijdens een teambijeenkomst verrast. Kelly zei: wat we wilden doen is je de sleutels van de Hummer geven. En Gibson kreeg ook het officiële eigendomsbewijs. De Hummer is nu echt van hem. Op de video die Justin Kelly online heeft gezet is te zien hoe die Gibson eerst nauwelijks kan geloven wat er gebeurt en vervolgens van oor tot oor staat te lachen en te juichen met zijn collega's. En misschien is dat wel de mooiste boodschap van dit hele verhaal. Antonio Gibson begon met fouten maken, maar hij gaf niet op. En toen hij eindelijk zijn eerste loonstrook kreeg, dacht hij meteen aan zijn collega's. En toen hij zelf een auto nodig had, bleek dat zijn collega's ook aan hem hadden gedacht. Nummer wat erbij past is een cover van het nummer van de Staple Singers Respect Yourself door de Kane Gang, Britse driemansformatie uit de jaren 80-90. Waarom past het nou? Antonio Gibson begon met vallen en opstaan, maar hij bleef positief en dit nummer viert trots, eigenwaarde en het idee dat als je het goed doet voor jezelf en anderen, de wereld je met respect behandelt. Heel veel plezier zometeen met mijn jarige collega Marissa Wildeboer en natuurlijk vanmiddag met Vanessa vanaf 4 uur. Vanavond vanaf 7 uur dus mijn Bart Manshanden. En ik meld mij morgen weer tussen 12 en 2. Hey, hele fijne middag. Ajo!

0: Friday is Fish Friday. Met fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt. En perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Car Team Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
1: Wijnen met allure zijn niet altijd dure. Bij Servifret en Jan W. vind je haute qualité voor elke portemonnee.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
4: Harry Winterswijk met het nieuws. De politie heeft het slachtoffer van de moord bij een resort in Sorsaka geïdentificeerd als de 30-jarige verpleegkundige Rachid Paulina. Hij werkte bij het Curaçao Medical Center. Paulina werd met een dodelijke snijwond in zijn hals gevonden. Er is nog niemand aangehouden. De politie onderzoekt belangrijke sporen en camerabeelden. In New York hebben de Venezolaanse interimleider Delcy Rodriguez en president Donald Trump elkaar kort gesproken in de wandelgangen van de Verenigde Naties. Het was hun eerste directe overleg sinds de Amerikaanse inval in Venezuela. Rodriguez wil meer samenwerking met de Verenigde Staten op het gebied van energie, mijnbouw en veiligheid. Vandaag spreekt ze de algemene vergadering toe. Dan internationaal nieuws. De AEX-index in Amsterdam is woensdag 0,3% lager gesloten. Adyen was een van de grootste dalers. Het aandeel verloor 4,7% na de bekendmaking dat financieel topman Niklas Neglen van Klarna overstapt naar Adyen. Zijn benoeming gaat naar verwachting in op 1 februari. De midcap daalde 0,1%. De burgemeester van Ankara, Mansour Yavaş, verlaat de Turkse oppositiepartij CHP. Hij gaat verder als onafhankelijk politicus, heeft hij aangekondigd op X. Yavaş geldt als een van de belangrijkste oppositiepolitici van Turkije. CHP verkeert al enige tijd in crisis en staat onder zware juridische druk. Een dag na de terugkeer van Hives hebben 250.000 mensen zich aangemeld voor een profiel. Mediahuis meldt woensdag dat er een wachtlijst is. Nieuwe belangstellenden worden de komende dagen gedoseerd toegelaten om technische problemen te voorkomen. Hives kwam dinsdag na 13 jaar terug. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
5: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via dushifu.com. Il Forno, arrivederci.
6: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
7: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle

0: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Marisa Wildeboer.
3: Een hele goede middag. Straks hoor je Total Talk.

0: FM.
1: Ja, een hele goede woensdagmiddag. Goed dat je luistert naar Paradise FM. Het is vandaag 23 september en het is officieel herfst. Ja, het is begonnen in Nederland. En ja, daar gaan ze zich langzaam maar weer klaarmaken voor de regen, de wind, de koudere dagen. En wij zitten hier gewoon lekker op Curaçao. Heerlijk met de Curaçaose zon. Ja, het is toch echt een besefmomentje dat ik denk, wat wonen we hier toch fantastisch. Dus laten we vooral niet te veel aan de herfst denken. We houden het gewoon nog lekker zomers. Ik zou zeggen, zonnebrilletje op, volume wat harder. Hier is Bailamos. MUZIEK

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via...

0: website www.fortnassau.com.
1: We onderbreken dit programma voor breaking news. Temperaturen stijgen extreem hoog op maar één locatie op Curaçao. Bij Building Depot. De airco's zijn flink in prijs gezakt, maar de deals in de winkel worden steeds heter. Profiteer van 15% korting op appliances, meubels, matrassen en meer. 20% op opbergproducten en verlichting. 25% op gordijnen en woondecoratie. En tot 50% op power tools. Alleen tijdens Red Weekend op 25, 26 en 27 september bij Building Depot.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten.
1: Renaissance Mall en Refort. Spaar ook tijdens Red Week.

0: stap volledig over op digitaal dossier ISIS. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Verpleeghuis Bethesda heeft een digitaliseringsslag gemaakt. Het verplegend personeel werkt nu ook volledig digitaal via het zorgsysteem ISIS. Minister Tyrone Boekhout van Gezondheid was aanwezig bij de officiële ingebruikname. Behandelaren binnen Bethesda maakten al gebruik van het digitale registratiesysteem. Door de overstap van de verpleging vervalt de papieren administratie nu helemaal. Zo komen zorg en behandeling samen in één centraal digitaal dossier. Minister Boekhout sprak zijn waardering uit voor de innovatie. Volgens hem helpt digitalisering om efficiënter te werken en zorgt het voor een betere toegang tot patiënteninformatie. Dit zorgt ervoor dat zorgverleners meer tijd overhouden voor directe aandacht en zorg aan de cliënten. En de politie heeft het slachtoffer geïdentificeerd van de moord die maandag plaatsvond bij een resort in Sorsaka. Het gaat om de 30-jarige Rashid Palina, een geliefde verpleegkundige van het CMC-ziekenhuis. Het slachtoffer werd met een fatale snijwond in de hals gevonden, waarna een verdachte er in een auto vandoor ging. De wagen is later beschadigd teruggevonden in Montagne Abau. Er is nog niemand aangehouden, maar de politie meldt dat het onderzoek vordert en dat er belangrijke sporen en camerabeelden worden geanalyseerd. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM.
2: Marisa Wildeboer.
3: En je hoort hier Koen en de Gang met Celebration.

0: muziekquiz. Muziekquiz.
1: Het is tijd om eventjes jouw muziekkennis te gaan testen. En daar kun je ook nog eens iets heel leuks bij winnen. Namelijk een dinerboek voor twee personen. En deze keer voor restaurant Quatre Vents. Ja, dat zit op de Santa Rosa weg. Een fijn dining restaurant. Waar ze veel internationale smaken hebben. Met een beetje Curaçaose invloeden. Ja, ik zou het wel weten. Ik zou zeggen, blijf goed luisteren, zet de radio wat harder. Want hier komt de vraag van vandaag.
0: Wat is hier weggepiept?
2: Good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my... Let me get right to the point.
1: Ja, ga naar de Paradise FM app en laat je antwoord achter. En hopelijk win je deze heerlijke dinerbon voor twee.

0: Day Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: Zaterdag 26 september van 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags organiseert Star Motors voor de allereerste keer samen met Coöperatieve Credit Union CAP een geweldig RedTech Sales Event op de showroom te Santa Elena. Kom langs en bezichtig uw elektrische wagen en hybride wagen MG, Geely en Haval en maak een keuze ervan. Profiteer van kortingen die oplopen tot wel 8000 guldens. Voor meer informatie www.starcuracao.com.
1: Ik heb afgelopen maand mijn eigen zaak geopend. Super spannend. Alle interieur heb ik uit Nederland laten komen. Via Cent Caribe. Echt heel makkelijk. En ze halen de BTW er al af voor je. Kijk zelf op centcaribe.nl.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Verpleeghuis Bethesda werkt vanaf nu volledig digitaal met het zorgsysteem ISIS. Ook het verplegend personeel registreert zorg voortaan in het digitale dossier. Daarmee verdwijnt de papieren administratie. Minister van Gezondheid Tyron Boekhout woonde de ingebruikname bij. Volgens hem zorgt de digitalisering voor efficiënter werken en meer tijd voor directe zorg aan cliënten. De politie heeft het slachtoffer van de moord bij een resort in Sorsaka geïdentificeerd als de 30-jarige verpleegkundige Rachid Paulina. Hij werkte bij het Curaçao Medical Center. Paulina werd met een dodelijke snijwond in zijn hals gevonden. Er is nog niemand aangehouden. De politie onderzoekt belangrijke sporen en camerabeelden. Dan internationaal nieuws. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat houdt vast aan het kabinetsvoorstel om medewerkers uit de luchtvaartsector toe te laten tot de Maatschappelijke Raad Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat niet. Als de Kamer het voorstel schrapt, kan Karremans daarmee. Topbestuurders van Amazon, Microsoft en Alphabet hebben in New York zorgen over de uitbreiding van datacenters proberen weg te nemen. Ze spraken over consumentenbescherming en waterverbruik. Volgens Datacenter Watch zijn in het tweede kwartaal ongeveer 45 projecten vertraagd of geblokkeerd door lokaal verzet. Tientallen mensen hebben in Utrecht Alfredo Gulu herdacht met een stille tocht. Ze liepen van het Domplein naar het Nijntjepleintje, waar bloemen werden gelegd en kaarsen aangestoken. Gulu overleed op 12 september tijdens een arrestatie in Rotterdam-Zuid. De doodsoorzaak is nog onduidelijk. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
1: 80.
2: Dat is Frans, 80.
1: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
1: Nee, restaurant 80, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
1: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als 80, vier wijnen.
1: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen, hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer?
1: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: 80.
1: Exactement.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: Songfestival nieuws uit Nederland. Nederland doet in 2027 weer mee aan het Eurovisie Songfestival. De NPO trekt de selectie naar zich toe en gaat bepalen wie Nederland gaat vertegenwoordigen. Ja, wie wordt het? Dat wordt sowieso nog eventjes afwachten. Maar we gaan natuurlijk even terug naar de bekende Nederlandse Songfestival-hit. Hier is Duncan Lawrence met Arcade.
1: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: We onderbreken dit programma voor breaking news. Temperaturen stijgen extreem hoog op maar één locatie op Curaçao. Bij Building Depot. De airco's zijn flink in prijs gezakt, maar de deals in de winkel worden steeds heter. Profiteer van 15% korting op appliances, meubels, matrassen en meer. 20% op opbergproducten en verlichting. 25% op gordijnen en woondecoratie. En tot 50% op power tools. Alleen tijdens Red Weekend op 25, 26 en 27 september bij Building Depot.
2: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.

0: Zet mij maar weer te koop.
1: Oké, wat wil je dan?
0: Rottumhuis. Ja, dat zit beter.
2: Maak van je huis een Rottumhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
0: En die groene bank?
2: Die gaat weer terug. Rottumhuis Caribbean, bij de roze olifant in Mahai.
3: Spaar ook tijdens Red Weekend voor je gratis Kunuku Aqua Resort Day Pass. Alleen bij Building Depot.
4: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
6: Bethesda stapt volledig over op digitaal dossier ISIS. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Verpleeghuis Bethesda heeft een digitaliseringsslag gemaakt. Het verplegend personeel werkt nu ook volledig digitaal via het zorgsysteem ISIS. Minister Tyron Boekhout van Gezondheid was aanwezig bij de officiële ingebruikname. Behandelaren binnen Bethesda maakten al gebruik van het digitale registratiesysteem. Door de overstap van de verpleging vervalt de papieren administratie nu helemaal. Zo komen zorg en behandeling samen in één centraal digitaal dossier. Minister Boekhout sprak zijn waardering uit voor de innovatie. Volgens hem helpt digitalisering om efficiënter te werken en zorgt het voor een betere toegang tot patiënteninformatie. Dit zorgt ervoor dat zorgverleners meer tijd overhouden voor directe aandacht en zorg aan de cliënten. En de politie heeft het slachtoffer geïdentificeerd van de moord die maandag plaatsvond bij een resort in Sorsaka. Het gaat om de 30-jarige Rashid Palina, een geliefde verpleegkundige van het CMC-ziekenhuis. Het slachtoffer werd met een fatale snijwond in de hals gevonden, waarna een verdachte er in een auto vandoor ging. De wagen is later beschadigd teruggevonden in Montagne Abau. Er is nog niemand aangehouden, maar de politie meldt dat het onderzoek vordert en dat er belangrijke sporen en camerabeelden worden geanalyseerd. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
5: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu Marisa Wildeboer.
7: Straks heb ik voor je klaarstaan Vesco.

0: FM.
1: Ja, het is weer tijd voor een nieuwe Kletspotvraag samen met Vanessa Werkhoven. Vanessa, welkom in de studio.
2: Hallo, hallo.
1: Hallo, ik heb een leuke vraag.
2: Ja.
1: Wat te maken heeft met een nieuwtje wat naar buiten is gekomen. Nederland doet weer mee aan het Songfestival.
2: Heel mooi.
1: Heel mooi, ja. Wat is nou een act geweest of een liedje die bij is gebleven?
2: Van het Songfestival.
1: Even van het Songfestival.
2: Ja, nou, ik ben niet een hele fanatieke Songfestival-kijker. Dus al die niet-Nederlandse acts, ja, dat vind ik heel erg lastig. Die man met die baard. Maar het is een man. Nee, het is een
1: vrouw.
2: Met baard.
1: Ja, die was ook wel heel opvallend. Daar had iedereen het over.
2: Het was een opvallende persoonlijkheid.
1: Zij heeft gewonnen, toch? Uiteindelijk.
2: Wel, ja.
1: Ja, dat dacht ik ook.
2: Zie je dat soort dingen? Dan zou ik niet eens weten hoe ze heet. Maar goed, dat viel op natuurlijk. Maar laat ik me even inzoomen op de Nederlandse deelnamen. Deelnemers.
1: Deelnemers, de inzendingen, ja.
2: Deelnemsters. Dan vond ik Rutja Kot heel erg goed met, even kijken, Vrede.
1: Dat ja, oh ja, prachtig. Ja.
2: En Maxine en Franklin Brown met De Eerste Keer. Het was als de eerste keer. Hé, hey, ja, je kijkt me aan.
1: Ja, ja, ja. Ik
2: hoorde toen volgens
1: mij. Ik ken deze niet.
2: Nee, 1996 was
1: het. Oh, wauw. Wauw, ja, nee, die ken ik niet.
2: Was jij er nog niet? Toch?
1: En Vrede, uit welk jaar kwam die dan?
2: Oh, even kijken.
1: Die was volgens mij...
2: Dat was 93.
1: 93, ja. Oh, vandaar. Ja, dat zegt mij minder. Ja. En van de laatste ex. We hebben natuurlijk vorig jaar konden niet meedoen. Joost Klein met Europapa.
2: Ja, dat vond ik vreselijk.
1: Ja, dat had ik ook al een beetje verwacht.
2: Ja, Joost Klein vind ik op zich, theatraal gezien, best een hele leuke persoon. En als ik zie wat hij verder ook doet, op de festivals waar hij staat en zo. Ja, ik ben helemaal voor Joost Klein.
1: Ja.
2: Alleen ik vond dat Europapa, daar moest ik echt aan wennen. En daar ben ik ook nooit echt aan gewend. Nou ja, goed, en uiteindelijk is dat natuurlijk heel lullig afgelopen.
1: Ja. Ook al denk ik wel dat als hij had meegedaan, had hij kunnen winnen.
2: Ja,
1: was die kanser?
2: Hij was een hele grote kanshebber. Want heel veel mensen vonden hem heel erg leuk.
1: Ja.
2: Hij had echt die gunfactor heel erg.
1: En het voordeel was ook, want ze hebben er echt een jaar over gedaan om het liedje te schrijven. Ik denk meerdere inzendingen. Maar hij heeft er echt heel, heel erg lang over nagedacht. Hij heeft geprobeerd heel veel landen in het liedje ook te benoemen.
2: Ja, ja, ja.
1: Zo slim.
2: Ja. Ja, ja.
1: En Europapa, dat was gewoon een soort van verbroedering. Met elkaar, het was natuurlijk wel meer richting de gabberstijl.
2: Ik
1: snap dat je daar minder van houdt.
2: Ik denk niet eens dat het het nummer was. Volgens mij was het gewoon puur Joost Klein en zijn hele verschijning.
1: Ja.
2: Waar een heleboel mensen gewoon echt wel iets mee hadden en iets voelden.
1: Dus iedereen kan het meezingen.
2: Ja, ja, ja, en de combinatie met het nummer natuurlijk ook. Ik bedoel, het is niet alleen de persoon. Maar dat was eigenlijk een gouden pakket. Hè? Maar goed, het heeft niet meer zo mogen zijn. Maar Rutja Kot, 1993. Ja, weet je, het heeft bij mij ook een beetje een soort... Een heel fijn gevoel geeft het. Omdat, ja, weet je, ik was toen 13 en dan zat ik lekker met mijn ouders op de bank, toch met een bakje chips te kijken. En dat zijn de herinneringen. En die komen, als ik dat nummer hoor, komen die ook weer
1: omhoog.
2: En ik vind het ook echt wel een heel erg mooi nummer.
1: Weet je wat? Ik heb hem klaarstaan. We gaan hem er gewoon inzetten. Speciaal voor jou, Vanessa.
2: Dat meen je niet. Ja.

het zit er voor mij op. Ik ga het stokje overgeven aan Vanessa Werkhoven. Die is te horen van 4 tot 7. En daarna natuurlijk Meindert met de Alphabet Show. Met deze keer als thema Pride. Ik zou zeggen nog een hele fijne middag. Heel veel luisterplezier en tot morgen.

0: Esso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar.
2: Vidanova Group.
1: Vidanova Group brengt plannen tot leven.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Verpleeghuis Bethesda werkt vanaf nu volledig digitaal met het zorgsysteem ISIS. Ook het verplegend personeel registreert zorg voortaan in het digitale dossier. Daarmee verdwijnt de papieren administratie. Minister van Gezondheid Tyron Boekhout woonde de ingebruikname bij. Volgens hem zorgt de digitalisering voor efficiënter werken en meer tijd voor directe zorg aan cliënten. De politie heeft het slachtoffer van de moord bij een resort in Sorsaka geïdentificeerd als de 30-jarige verpleegkundige Rachid Paulina. Hij werkte bij het Curaçao Medical Center. Paulina werd met een dodelijke snijwond in zijn hals gevonden. Er is nog niemand aangehouden. De politie onderzoekt belangrijke sporen en camerabeelden. Dan internationaal nieuws. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat houdt vast aan het kabinetsvoorstel om medewerkers uit de luchthavensector zitting te laten nemen in de maatschappelijke raad Schiphol. Een kamermeerderheid wil hen weren. Als de Kamer dat besluit, kan Karremans daarmee leven. De Amerikaanse regering werkt aan een plan om de export van diesel 90 dagen te verbieden. Ingewijden zeggen tegen Politico dat president Donald Trump zo de stijgende energieprijzen wil drukken. Binnen de regering is verzet tegen het plan. Het Witte Huis noemt het bericht nepnieuws. Topbestuurders van Amazon, Microsoft en Alphabet hebben in New York zorgen over de uitbreiding van datacenters proberen weg te nemen. Ze spraken over consumentenbescherming en waterverbruik. Volgens Data Center Watch zijn in het tweede kwartaal ongeveer 45 projecten vertraagd of geblokkeerd door lokaal verzet. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
2: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
3: Zwemmen?
2: Ja!
3: Glijbanen?
2: Ja!
3: Dan weet ik het al. Kunduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
2: Dat wil ik!
3: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
3: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunduku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
4: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
5: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
6: Nieuw op Curaçao. Bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu, Werkhoven werkt over.
8: We trappen af met Gloria Estefan en de Miami Sound Machine.
9: Paradise FM. Emergency.

hele goede woensdagmiddag. Dit was de Spice Girls waren dit met Stap op Paradise FM. Het is alweer woensdag. Wat is het toch ongelofelijk. Woensdag vind ik altijd een hele leuke dag. Omdat het gewoon de helft van de week is. Hè, omdat we de week door midden breken. Alweer iets meer richting het weekend gaan. Maar zeker ook omdat ik het gewoon een hele gezellige showdag vind. Ja, op de woensdag heb ik altijd wat vaste items waar ik... Waar ik veel plezier aan beleef, laat ik het zo zeggen. Ik hoop jij ook, want dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. We gaan weer eventjes bellen straks met de voetbalvrouw van het eiland, Magali Goré. Ook bel ik eventjes met Odette Doest. Verder eindigen we natuurlijk de show altijd met Meindert Manshanden en zijn gast, als die er is vanavond, voor de Alphabet Show. Maar verder heb ik ook een lekker dinertje voor twee die ik weg ga geven in de muziekquiz. Je gaat hem zo meteen horen. En wat hebben we nog meer? Oh ja, ik ga eventjes bellen met het... team van vorig jaar, 48 Hours. Het filmproject waarin filmliefhebbers, filmmakers... 48 uur de tijd krijgen om een korte film te maken. Het is weer zover. Aankomend weekend, ja, je gelooft het niet. Ik realiseerde me net ook, denk jeetje man, het lijkt wel gisteren dat, dit filmfestival plaatsvond. Maar het is weer zover. 48 Hours Film Project is het. Het is geen festival. Dat festival dat komt dan weer een half jaar later, het Filmapalooza. En daar gaan dan de winnende, het winnende team van Curaçao... en de winnende teams van dit 48 Hour Project over de hele wereld heen. En het leuke is dat dus, die Filmapalooza... dat wordt dit jaar gehost hier op Curaçao. Dus het is een extra bijzonder jaar. Ik ga zo meteen eventjes bellen met de grote winnaar van vorig jaar. Tenminste, één van de leden van het grote winnende team van vorig jaar. Die dus inderdaad ook naar dat Filmapalooza Festival zijn geweest. Zij gaan uiteraard komend weekend weer meedoen. En ik ben heel benieuwd hoe ze zich hierop gaan voorbereiden. Verder even kijken. Nou ja, goed, verder. We hebben van alles. We hebben een hoop gezelligheid. Bob die zit nog op de redactie, want die moest mij nog heel eventjes met rust laten hier. Maar ik ga zo... Bob, als je luistert, je mag de studio inkomen, hoor. Ja, ik moest nog eventjes het nieuws inlezen. En dat kan ik nooit als Bob erbij zit. Dan word ik altijd een beetje melig. En je hebt niets aan een melige nieuwslezer. Dus vandaar. Nou goed, we gaan lekker beginnen. Alanis Morissette is hier.

0: er zo ontzettend braaf uit, hè, die John Legend. Ik vind het ongelooflijk dat hij dan dit zingt. Ik zie het gewoon niet voor me. Ik weet ook niet of hij zelf zo ondeugend is dat hij de dingen zou doen buiten op straat, waar mensen hem misschien wel zouden kunnen betrappen. Ik kan me daar niks bij voorstellen. Zijn vrouw daarentegen, die lijkt me behoorlijk ondeugend. Maar ja, hij, ik bedoel, John Legend is toch gewoon een hele onschuldige man.
1: De Paradise FM Muziekquiz.
0: Maar ja, soms hebben juist mensen van wie je het minst verwacht de meest ondeugende trekjes, hè? Dat is dan ook alweer leuk. Wat ook leuk is dat we vandaag weer een lekker dinertje voor twee gaan weggeven. Hartstikke fijn. Een diner voor twee bij Catrava. Het kan zomaar van jou zijn. Luister eventjes mee.
1: Wat is hier weggepiept?
2: Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? Let me get right to the point.
0: Badam. Ja, deze is dus niet heel erg des Paradise, dit nummer. Maar ja, af en toe moeten we ook een beetje out of the box. En ik ben heel erg benieuwd hoeveel mensen deze tekst goed kennen. Het is wel echt een bekend nummer natuurlijk, hè? Shirley Bassey hoorde je hier. Ik zal een klein beetje wat verklappen. Nou, verder moet je het allemaal zelf doen, want uiteindelijk, ik bedoel, niets is gratis. Voor dat lekkere dinertje voor twee bij Catrevin moet je toch wel een klein beetje werken. Laat het me weten als je het antwoord weet op de vraag via de Paradise FM app. En misschien bel ik jou dan rond 10 over 6:30 en maak ik jou blij met dit heerlijke diner voor twee.

favoriete radiozender. Met de Paradise FM app. Gratis te downloaden in de App Store en Play Store. Stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer.

0: NucuManRecycle.com. Cu NucuMan Recycle, untul nostru traha pe un corsou mas limpii.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Ben je nou weer bij your bicycle geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Your Buyside.com dus.
1: Ja, de online marktplaats van de Caribbean voor koop, verkoop en meer. Buy schrijf je als B-U-Y. Your Buyside.com. Vind het of verkoop het.
2: Bent u nog niet naar Klein Curaçao geweest? En wist u dat er dagelijks 7 verschillende trips naar Klein Curaçao gaan? Wij hebben ze allemaal overzichtelijk voor u op een rijtje gezet op kleincuraçaotrips.nl. Vergelijk alle trips, reserveer de trip die het beste bij u past eenvoudig online en betaal vertrouwd in euro's met iDeal. Klein Curaçao. Gun u zelf een ultiem dagje paradijs.
3: kleincuraçaotrips.nl. Ontdek de toekomst van wonijnen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1 in het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4:30.
5: Curaçao kiest voor duurzame koers naar recordcijfers in de toerismesector. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het toerisme op Curaçao groeit stevig, maar die groei brengt ook uitdagingen met zich mee. Dat melden het ministerie van Economische Ontwikkeling, het toeristenbureau CTB, Tjata en de havenautoriteit CPA. Tijdens een gezamenlijke persconferentie presenteerden de 4 organisaties de cijfers over de eerste helft van 2026. Volgens de betrokken organisaties is toerisme inmiddels een nationale industrie. De inkomsten sijpelen door naar alle lagen van de samenleving. Ze komen terecht bij taxichauffeurs, vissers, lokale restaurants en jongeren die hun eerste baan vinden in de horeca. Ook buitenlandse professionals die tijdelijk vanaf het eiland werken dragen bij aan de lokale economie. De huidige successen zijn het resultaat van jarenlange inspanningen. Er kwamen nieuwe vliegroutes en nieuwe hotelketens bij. Ook de internationale successen van de voetballers van de Blue Wave en Little League kampioenen gaven het eiland wereldwijde bekendheid. Toch waarschuwt de sector dat de groei verantwoord moet blijven. De druk op het milieu, de wijken en de infrastructuur neemt toe. Daarom stapt Curaçao over op een nieuw beleid. De focus verschuift naar high value, low impact tourism. Dit betekent dat de sector zich richt op bezoekers die meer besteden, maar minder druk leggen op het eiland. En verpleeghuis Bethesda heeft een digitaliseringsslag gemaakt. Het verplegend personeel werkt nu ook volledig digitaal via het zorgsysteem ISIS. Minister Tyron Boekhout van Gezondheid was aanwezig bij de officiële ingebruikname. Behandelaren binnen Bethesda maakten al gebruik van het digitale registratiesysteem. Door de overstap van verpleging vervalt de papieren administratie nu helemaal. Zo komen zorg en behandeling samen in één digitaal dossier. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je de Paradise FM-app.
6: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
7: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgrill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
8: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent, bij CJ Electrical Supply aan

0: Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.
2: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu, Werkhoven werkt over.
3: Met zometeen Journey naar Whitney Houston. Paradise.

0: Journey op Paradise FM en Don't Stop Believing. Ontzettend lekker nummer dit. Ik zit hier natuurlijk weer met Bob, want Bob is bij mij op radioles. Supergezellig dat je er weer bent, Bob.
1: Ja, daar zijn we weer.
0: Ja, daar zijn we weer. Ja, nou ja, goed, je bent niet mijn vaste sidekick, zeg maar, vanaf nu. Maar je bent wel een geluid dat regelmatiger op de radio te horen gaat zijn. En je bent sowieso al iemand die... Nou, ik denk dat veel mensen jou wel kennen, toch, Bob?
1: Denk het. Ja, weet ik niet eigenlijk. Zat er wel? Ja.
0: Ik denk het wel, want je bent... Waar kunnen mensen jou van kennen?
1: Oh, dat kan van de waterpolo zijn. Dat kan van de restaurants zijn waar ik gewerkt heb. Of van het nieuwe restaurant wat we aan het openen zijn. Dus dat denk ik. Of ik ben ook natuurlijk een kroegtijger. Dus...
0: Ja, je bent een kroegtijger. En als je er bent, dan ben je er ook.
1: Ja, dan gaan we tot het gaatje.
0: Ja, zeker. Nou ja, ik vind het hartstikke leuk dat ik jou een beetje dit mag leren. Ja, je kijkt gewoon mee uiteindelijk. Hè. Dat zeg ik steeds tegen je. Je moet gewoon, je moet gewoon gaan. Je moet het gewoon gaan doen. Dus dat zal binnenkort ook wel weer gaan gebeuren. Op de donderdagavond zijn we een beetje van plan om voor jou wat ruimte te maken voor een leuke show.
1: Ja, dat zou wel leuk zijn. Hè?
0: Ja, maar voordat we dat gaan doen, vind ik het ook wel heel erg leuk. Want wat ik zeg, hè, ik denk dat een hoop mensen wel weten wie Bob is. Maar weten we echt wel wie Bob is? Ik vind het wel leuk om daar eventjes een beetje in te duiken. Dus ik heb wat dilemma-vragen voor jou.
1: Oh, wat fijn. En ik weet ze ook niet, hè. Dus ik voor de luisteraars, dit is allemaal niet vooropgezet.
0: Nee. Tenminste, niet met jou besproken. Jij weet niet wat ik je ga vragen. Nee. Maar ik ben een hele nette meid, hoor. Ik ga geen gekke dingen vragen, Bob. Dus jij mag kiezen. En dan wil ik graag natuurlijk wel je motivatie weten. Nooit meer kunnen liegen. Mm-hmm. Of altijd weten wanneer iemand tegen jou liegt. Welke zou je kiezen? Dus nooit meer kunnen liegen. Of altijd weten wanneer iemand tegen jou liegt.
1: Ja, ik denk die laatste.
0: Ja? Waarom?
1: Ja. Nou ja, liegen doe ik niet zo snel. Dus,
0: nee.
1: Dus dat is geen probleem.
0: Dat is al zo. Je kan eigenlijk al niet liegen.
1: Ik hou van eerlijkheid. Dus ik heb wel eens het gevoel dat mensen... tegen me liegen of een smoesje.
0: Ja.
1: Ik wil niet zeggen dat liegen is altijd zo zwaar, hè?
0: Ja, nee, je hebt verschillende gradaties.
1: Ja, precies. Dus ik denk dat het laatste inderdaad.
0: Ja? Maar dat is wel grappig, want het zou het leven wel heel erg veranderen als je het dus altijd zeker weet. Als je altijd meteen weet, nu liegt iemand.
1: Ja, wist ik het altijd maar. Je hebt vaak genoeg dat je mensen tegenkomt waarvan je denkt van dit is goed te vertrouwen. En uiteindelijk is het toch een teleurstelling.
0: Ja.
1: Of kan het een teleurstelling worden?
0: Ja. Ik vraag me af hoe vaak mensen in de praktijk echt liegen. Vraag me echt af. Maar goed, daar komen we dus niet achter. Want als we het goed doen, dan weten we het ook niet.
1: Nou, hey. Als je naar de voorbeelden kijkt, bijvoorbeeld met werk.
0: Ja.
1: Iedereen maakt fouten. En die fouten mag je ook best toegeven. Dat heeft helemaal niks. En dan gaan mensen liegen omdat ze iets fout hebben gedaan. Ja, dan denk ik van gooi het gewoon op tafel. Weet
0: Vaak
1: je wel.
0: Wordt het alleen maar erger.
1: Ja, precies. Dan gaat het zich opstapelen. En dan ga je irriteren aan iemand. En dan is het...
0: Is de relatie kapot.
1: Ja, dan zit er een breuk in inderdaad.
0: Ja, precies. Oké, de volgende. 1 miljoen krijgen, maar dan nooit meer mogen werken. Of je droombaan hebben, maar nooit meer dan 3.000 euro per maand verdienen.
1: Oh, dat laatste.
0: Ja?
1: Ja. Wat moet ik nou met een miljoen, joh? Een miljoen is zo op, hoor.
0: En dan nooit meer werken?
1: Ja, nee, ik kan niet. Je moet werken.
0: Dus jij denkt, als jij een miljoen zou hebben en je zou nooit meer mogen werken, dan ben je binnen een half jaar heb je niks meer.
1: Ik ben bang van wel, ja. Ja, nee. Er moet gewoon gewerkt. Nou ja, weet je, werk is ook gewoon leuk.
0: Ja, absoluut. Ben ik helemaal met je eens.
1: Ik zit nu sinds maart, doe ik niet zoveel.
0: Volgens mij doe je heel veel.
1: Ja, maar ik bedoel, je hebt het over een droombaan. Nou, ik denk dat ik altijd een droombaan heb gehad in de horeca. We zijn nu aan het verbouwen en aan het doen. Maar ik sta eigenlijk te popelen om die mensen weer te kunnen ontvangen in mijn restaurant. En dan gewoon weer mijn dingetje te kunnen doen, snap je?
0: Ja, precies. Dus daar word je het gelukkigst van.
1: Dus die miljoen, goed.
0: Ja. Een jaar zonder telefoon of een jaar zonder social media?
1: Een jaar zonder social media. Eigenlijk allebei zou ik het liefst... Het liefst heb ik gewoon nog een Nokia 3310... waar je gewoon niks mee kan. Dus zonder social media...
0: Maar serieus, dan ga je dus heel veel dingen missen, hè? En dan kun je dus ook heel veel dingen niet die je nu wel doet.
1: Nee, nou hè?
0: Oh, dat zou je lekker relaxed
1: het
0: vinden?
1: Het liefst, het is dat, dat je gewoon een eigen zaak hebt en dat je alles in de gaten moet houden tegenwoordig. Ja. Omdat alles via social media gaat en alles wordt gebeld.
0: Ja.
1: Maar volgens mij hadden we het gisteren over, dat toen ik in 2003 hier woonde, had je een beetje MSN en een belkaart.
0: Nou, en dat was het.
1: En dat was het. Ja. Dus ja, je was veel meer op jezelf, hoe zeg je dat?
0: Op jezelf aangewezen.
1: Ja. En telefoon, ik word af en toe helemaal gek van dat ding.
0: Ja, dat is zo. Maar ik vraag me wel eens af of we nog echt terug zouden kunnen, hoor.
1: Nee.
0: Want we zijn er zo aan gewend en het zit zo in ons leven verwoven. Dus ik,
1: Maar ik denk als je het aan 10 mensen vraagt, ik denk dat de helft ook zegt van nou, social media hoeft van mij niet meer.
0: Nee.
1: Maar we zitten daar zo, we zijn er zo afhankelijk van.
0: Ja, en het is eigenlijk uiteindelijk alles behalve sociaal.
1: Ja, gooi het internet eruit, gaan we weer lekker.
0: Niet hard roepen, Bob. Want...
1: Nee, ja, nee, dan zijn we ook offline.
0: We kunnen niet zonder. Hey, nee. Ik heb er nog één.
1: Ja.
0: Terug kunnen reizen naar het verleden of 10 jaar vooruit kunnen kijken in de toekomst.
1: Ja, ik denk vooruitkijken. Je kan wel altijd terugkijken naar het verleden. En er is natuurlijk veel gebeurd. Je hebt fouten gemaakt. Je hebt vallen en opstaan. Dat heeft je gevormd naar wie je bent. Dus ja, en dan... Ja.
0: Maar terugreizen naar het verleden betekent ook, sorry dat ik je onderbreek, dat je misschien weer even een ontmoeting kunt hebben met mensen uit het verleden.
1: Ja, nou, in dat opzicht zou ik dan teruggaan in het verleden. Maar niet om bepaalde keuzes die je toen hebt gemaakt, om dat anders te doen.
0: Nee.
1: Nee, in dat opzicht zou je dan terug willen om mensen weer te ontmoeten. Ja. Maar als ik echt persoonlijk kijk naar mijn ontwikkeling, of nou ja, misschien is het helemaal geen ontwikkeling. Maar,
0: ja.
1: Dan kijk ik toch liever een beetje vooruit.
0: Maar weten...
1: Dan kom je misschien ook wel weer achter dat je over 5 jaar niet meer leeft.
0: Precies, ja. Weten wat er in de toekomst gebeurt lijkt mij ook best wel heftig, hoor.
1: Dat is gewoon een slechte vraag.
0: Ah, dat is een slechte vraag. Nee. Nou, ik denk, weet je, terugreizen naar het verleden lijkt mij heel mooi. Want er zijn zoveel dingen waar je eigenlijk te snel aan voorbij bent gegaan in het moment. Ja. En waarvan je nu denkt, had ik maar iets meer genoten.
1: Ja, dat is een goed punt.
0: Goed punt.
1: Zullen we daarmee afsluiten?
0: Food for thought, jazeker. Nou, blijf lekker zitten. En wij luisteren ondertussen naar Amy Winehouse. She's going back to black.

Met Black or White. Aankomende zaterdag en zondag, dan is het weer zover. 48 Hours filmproject. Het gaat weer van start. 48 uur de tijd om een korte film te maken. Met natuurlijk flink wat restricties. Het is een grote uitdaging waar jaarlijks veel filmmakers aan mee willen doen. En vorig jaar hadden we een aantal prachtige films. Waaronder één die echt heel veel dikke vette prijzen mee naar huis nam. Zometeen bel ik eventjes met iemand van dit team. En ik wil heel graag van ze weten hoe zij zich voorbereiden op aankomend weekend naar Prince.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya. Feel secure.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
4: Lex Jansen met het nieuws. Het vrouwenteam van SV Victory Boys is ongeslagen kampioen van Curaçao geworden. De ploeg uit Santa Rosa won de finale met 2-0 van doelpunten van Kaylin Sprok en Kadisha Martina. De club start ook met 2 nieuwe meidenteams, onder 15 en onder 17 jaar. Zo wil Victory Boys jonge speelsters laten doorstromen naar het eerste elftal. Het toerisme op Curaçao is in de eerste helft van 2026 sterk gegroeid. De sector levert inkomsten op voor onder meer taxichauffeurs, vissers en restaurants. Door de groei neemt ook de druk op het milieu en de infrastructuur toe. Curaçao kiest daarom voor toerisme met meer bestedingen en minder belasting voor het eiland. Dan internationaal nieuws. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat houdt vast aan het kabinetsvoorstel om medewerkers uit de luchthavensector zitting te laten nemen in de Maatschappelijke Raad Schiphol. Een Kamermeerderheid wil hen weren. Als de Kamer dat besluit, kan Karremans daarmee leven. De Amerikaanse regering werkt aan een plan om de export van diesel 90 dagen te verbieden. Ingewijden zeggen tegen Politico dat president Donald Trump zo de stijgende energieprijzen wil drukken. Binnen de regering is verzet tegen het plan. Het Witte Huis noemt het bericht nepnieuws. Topbestuurders van Amazon, Microsoft en Alphabet hebben in New York zorgen over de uitbreiding van datacenters proberen weg te nemen. Ze spraken over consumentenbescherming en waterverbruik. Volgens Data Center Watch zijn in het tweede kwartaal ongeveer 45 projecten vertraagd of geblokkeerd door lokaal verzet. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
5: Het is dichterbij dan u denkt. Wij kennen allemaal wel iemand die de strijd tegen kanker voert of heeft gevoerd. Het Prinses Wilhelmina Fonds biedt begeleiding, ondersteuning en hoop. Want het gaat niet alleen om overleven, maar om leven met waardigheid, kracht en verbondenheid. Uw solidariteit en uw gebaar, hoe klein ook, kunnen het verschil maken voor iemand die deze strijd moet aangaan. Prinses Wilhelmina Fonds. Met liefde voor het leven.
6: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt, laat je auto weer stralen.
7: Biba simpel, biba bom. Eseite meta. Marca, simpel, de solution. Reis a bow, hasi compra di cas, calidad kuta dunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida, simpel. In lo que potimes ter, pa tur dia. Kiba to guarda, hasi lie. Shop safe, simpel, te wei pa hasi. Simpel.
3: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu, Werkhoven werkt over.
9: En zometeen Molokko na Bryan Adams en Tina Turner. Paradise.

0: dagen. 1 uur 49 minuten en precies 32 seconden. En dan gaat het weer gebeuren. Het 48-hour film project. De Curaçao-editie. Want het gaat over de hele wereld, dit fantastische filmproject. 48 uur om een korte film te maken. Nou ja, dat klinkt op zich al als een uitdaging. Maar daarnaast krijg je ook nog een aantal beperkingen, zeg maar. Hè. Je krijgt een bepaald thema. Je krijgt een zin die erin voor moet komen. Een voorwerp die moet voorkomen in je film. Ja, en dan moet je dus precies na 48 uur je film inleveren. En dan hopen dat je in de prijzen valt. Daar komt het een beetje op neer, toch, Joyce?
1: Ja, dat hoop je dan heel erg. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, het gaat wel meer om de hele fun erachter, hè?
0: De experience. Ja, ja.
1: Ja, het is superleuk om in 48 uur een film te maken.
0: Ja, jij bent een hele enthousiaste, fanatieke deelnemer. Ja. Jullie zijn vorig jaar met jullie groep ook wel echt flink in de prijzen gevallen, hè?
1: Ja, ja, we waren nummer 1 vorig jaar.
0: Jullie waren nummer 1. Ja, precies. En een aantal losse prijzen ook. Beste actrice, beste... Wat was het nog meer? Jullie hadden flink wat prijzen.
1: Best director, best cinematographer, best actress, best editor, best sound design.
0: Geweldig. En best film. En best film ook nog eens. Nou ja, omdat jullie best film hebben gewonnen, mochten jullie ook naar de film Appaloosa. Dat hebben jullie ook gedaan met het hele team.
1: Ja, geweldig, geweldig, geweldig. Ja, dat was echt een goede ervaring.
0: Ja.
1: Nou,
0: ja.
1: We zijn met z'n achter gegaan, hè, dankzij, ik moet eerlijk zeggen, Cultuurfonds Caribisch Gebied, die heeft ons geholpen met de tickets en verblijf.
0: Ja.
1: 8 man sterk zijn we gegaan. Maar ja, waarom? Waarom, waarom,
0: waarom? Waarom?
1: Ga je het zeggen? Of ga ik het zeggen?
0: Nee, zeg jij het maar.
1: Volgend jaar komt Film Appaloosa naar Curaçao.
0: Yeah! Ja, superleuk toch? We mogen het gaan hosten. Dat wordt toch te gek? We krijgen al die landen die hebben meegedaan, al die winnaars, die krijgen we allemaal hier op het eiland.
1: Ja, ja, daar hebben dus Melissa en Bert keihard aan gewerkt.
0: Ja.
1: En hun gewoon gelukt. En trouwens ook Eloïse heeft er ook hard aan gewerkt. Ja. Dus, en het is gewoon gelukt, joh.
0: Ja, nou, fantastisch. Ontzettend tof. Ja, dus dat betekent wel dat de winnaar van dit jaar niet het eiland af hoeft om de film te gaan vertonen en bij het festival te zijn, of wel?
1: Nee, we gaan de winnaar die blijft gewoon hier. Dan gaat dan Curaçao vertegenwoordigen. Maar we gaan allemaal erheen, winnen of niet. We hebben al afgesproken, het is gewoon dé leuk evenement.
0: Ja.
1: Dus we gaan er gewoon heen.
0: Ja, sowieso.
1: Dit kost het niet deze keer.
0: Ja, ja, ja, te gek. Nou goed, komend weekend is het dus weer zover. Jullie team, zijn jullie er een beetje klaar voor?
1: Ja, we hebben afgelopen zondag onze kick-off gehad. En met onze ervaring van Film Appaloosa hebben onze team toch een beetje opgepakt, aangepakt en versterkt. En daar hadden we heel veel plezier in en heel veel gelachen weer onder de boom. Dat is onze vast kantoor.
0: Ja, wat leuk.
1: En we zijn er echt klaar voor. Echt klaar voor. Ik kan niet wachten.
0: Ja, en je zegt, we hebben het team ook versterkt. Wat hebben jullie dit jaar toegevoegd wat jullie vorig jaar niet hebben gedaan, maar uit ervaring dus wel hebben bedacht van dit moet anders?
1: Ja, nou, we hebben dus de verschillende departments hebben we dus nu ook geseparate. Dus we hebben nu echt alleen maar een director. We hebben ook een set design. We hebben art. We hebben hair en make-up. Weet je?
0: Wauw! Dat is echt professioneel.
1: Dat allemaal samen.
0: Ja.
1: Want we hadden een klein aantal, maar dit allemaal samen. Maar als je die films kijkt daar, weet je, toen we in Film Appaloosa waren.
0: En
1: ik dacht van, wauw, alles wat je ziet achter het verhaal is echt daar
0: alles is goed
1: gezet ook.
0: Ja.
1: En dat heb ik ook gezegd tegen andere, onze andere filmcompetitieleden. Van, kijk goed, wees kritisch, kijk om je heen. Wij zijn allemaal amateurs, hè? We doen dit omdat we het hartstikke leuk vinden.
0: Ja.
1: Maar dat haalt weg dat we ook een goede, mooie film neer kunnen zetten.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, zeker.
1: We weten hoe en waarom en wat waar je op moet letten. En dat hebben we dus nu gezien. En dan hebben we ook meegedeeld aan iedereen. Kijk goed om je heen. Luister goed. Klinkt het wel goed? Is het wel de juiste kleur? Weet je, dat soort dingen heb je dan meegekregen. En dan zijn we heel erg op gaan letten nu voor de volgende competitie.
0: Jeetje, dus ondanks het feit dat jullie vorig jaar al beste film hadden en ontzettend goed in de prijs zijn gevallen, heb je toch weer een upgrade gedaan. Jullie team heet Sunnyside. Jullie hebben ook een casting call gedaan, zag ik.
1: Ja, ja. Nou, daar helaas nog niemand op gereageerd.
0: Nou, bij deze.
1: Ik heb jou gezegd, jij staat er al op.
0: Ja, nee, maar dat bedoel ik niet hoor. Dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel, meneer, bij deze doe nog een keer een oproep. Want ik denk dat er wel wat mensen luisteren.
1: Ja, nou, dat is het. Kijk, wat wij, ons ding is natuurlijk, wat met de 48 Hour, je weet niet wat voor film je gaat maken. Plus, pas vrijdag om 7 uur weet je welke genre je hebt. Je weet welke prop je moet gebruiken. Ja. Weet je, en al die andere dingen die je dan meekrijgt. Dus dan pas ga je het verhaal maken.
0: Precies.
1: En dan ga je weten van, oké, ik wil bepaalde characters hebben in mijn verhaal.
0: Ja.
1: Of anders, je kan het zelf wat hebben, de twee eerste keren gedaan, hadden we alvast een cast. Nou, dan moesten we dus ook nog die moeilijkheid ook nog hebben van, we moeten een verhaal om deze mensen gaan maken.
0: Ja.
1: Die hebben we al. Nou, dus dat hebben we niet meer gedaan. Sinds 3 jaar geleden hebben we gezegd, nee, we gaan gewoon mensen on call zetten. En dan als ze denken van, hey, die kunnen we gebruiken voor dit verhaal, dan gaan we ze bellen.
0: Ja.
1: Dus bij deze, als je geïnteresseerd bent, alsjeblieft, mijn telefoonnummer 511-2512, kan je me bellen. En dan kan ik je on call zetten. Ik wil wel graag, als ik je niet ken, wel graag dat je een headshot en een full-length shot stuurt daarbij. Zodat ik ook een beetje zie hoe je eruit ziet.
0: Ja, is belangrijk voor film.
1: Ja, en misschien gewoon een klein introductiefilmpje. Dan kan ik ook horen wat je praat, hoe je in de camera. Heel makkelijk, heel simpel.
0: Ja.
1: Ik had eigenlijk morgen, vandaag zou het deadline zijn. Maar ik vind het gewoon leuk. Hoe meer mensen on call zitten natuurlijk, hoe beter voor ons. Om de grote keuze. Weet je?
0: Ja.
1: En jij zit ook on call, dat weet je, hè?
0: Ja, ik weet het. Maar, ik moet wel even zeggen, Joyce. Maar, nadat ik op de lijst ben gaan staan, is mij ook gevraagd. Nou ja, dat, ik weet niet of ik dat on-air kan zeggen. Ik ga je dat zo meteen even... Ik heb een excuus. Ik heb een excuus. Ja, precies. Maar goed, in ieder geval, mocht je het dus leuk vinden om in de film van Sunnyside mee te spelen, het winnende team van vorig jaar, dan kun je op de lijst bij Joyce. Nou ja, mocht je het nummer van Joyce niet meer weten, stuur mij eventjes via de Paradise FM app een berichtje. Dan zet ik je in contact met Joyce. Hey, en Joyce, ik wens jullie heel veel succes. Volgens mij hebben jullie er eigenlijk alleen maar heel veel zin in.
1: Allemaal. We zijn aan het popelen. We hebben allemaal, zijn we bezig met de laatste dingetjes bij elkaar te krijgen.
0: Ja.
1: En dan zijn we er gewoon klaar voor. We gaan het gewoon doen weer.
0: En dan gaat het feest gewoon weer beginnen.
1: Dit is onze 5e keer. Zo
0: ja, vanuit. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Nou, ik
1: ga ook nog even één dingetje. Mag ik jou Filmcare ook bedanken voor hun equipment? Dankjewel, Filmcare.
0: Nou, hartstikke lief. De sfeer zit er in ieder geval al goed in. Ik ben heel benieuwd. Ik ga sowieso naar alle films kijken. Dus succes. Ja, zet hem op. En het hele team ook. En maak er weer wat moois van dit jaar.
1: Ja, dank je Vanessa weer voor de interview. Heel lief van je.
0: Oké. Okay. Doei.
1: Doei.

0: sportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Zaterdag 26 september, vanaf 4 uur, Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek, een vendor market, kunst, dans en iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis, dus kom gezellig met het hele gezin en bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
2: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomatoes. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
3: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
4: We onderbreken dit programma voor Breaking. Temperaturen stijgen extreem hoog op maar één locatie op Curaçao. Bij Building Depot. De airco's zijn flink in prijs gezakt, maar de deals in de winkel worden steeds heter. Profiteer van 15% korting op appliances, meubels, matrassen en meer. 20% op opwerkproducten en verlichting. 25% op gordijnen en woondecoratie. En tot 50% op power tools. Alleen tijdens Red Weekend op 25, 26 en 27 september bij Building Depot.
5: Nossa Logré, Turenico Paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, festivalização e com foco, realidade. Celebrar é promover página de nosso capítulo mais novo com a Butter Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
4: Spaar ook tijdens Red Week.

0: half zes.
1: SV Victory Boys pakt de hoofdprijs in het vrouwenvoetbal. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het vrouwenteam van SV Victory Boys is onlangs ongeslagen kampioen geworden van Curaçao. De ploeg uit Santa Rosa sloot de FFK vrouwencompetitie af zonder één enkele nederlaag. In de finale won Victory Boys met 2-0 dankzij doelpunten van Kylin Sprok en Kadisha Martina. De titel is een belangrijke mijlpaal in de nieuwe koers van de club. Victory Boys zet vol in op gelijkwaardigheid tussen het mannen- en vrouwenvoetbal. Dat betekent dat de vrouwen beschikken over gekwalificeerde trainers, goede faciliteiten en gelijke groeikansen. Onder de noemer Her Story Matters kijkt de club verder dan alleen de prestaties op het veld. Speelsters krijgen namelijk ook de kans om zich te ontwikkelen op het gebied van coaching, arbitrage, teammanagement en bestuur. En de toerismesector op Curaçao groeit stevig. Maar die groei brengt ook uitdagingen met zich mee. Dat melden het ministerie van Economische Ontwikkeling, het toeristenbureau CTB, Tjata en de havenautoriteit CPA. Tijdens een gezamenlijke persconferentie presenteerden de vier organisaties de cijfers over de eerste helft van 2026. Volgens de betrokken organisaties

0: Lagen van de samenleving. Ze komen terecht bij taxichauffeurs, vissers, lokale restaurants en jongeren die hun eerste baan vinden in de horeca. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Zin in een avond vol salsa, bachata, merengue en Latin vibes? Zaterdag 3 oktober is het Salsa Night Tiger Edition. Voor de eerste keer bij Hovi Bill. Met live muziek van Sensation Band en DJ Mr. Salsi Puedes. Trek je mooiste tiger of animal print aan en dans van 9 tot 1 onder de sterren. Hovi Bill vind je vlakbij Sambiel, aan het einde van de straat. Voor info en tickets, check de socials.
3: Ken je de restaurantweek nog? Dine Out Week Curaçao, de restaurantweek 2.0. Kom proeven van de gastronomische smaken van Curaçao tegen aantrekkelijke prijzen. Om te reserveren, ga naar dineoutweek.cw vanaf 1 oktober. Kijk voor meer informatie op onze socials. Dine Out Week Curaçao, come, bebe y disfruta.
4: Lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
5: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu, Werkhoven werkt over.
0: En Madonna is hier. Who's that girl?

0: ergens vliegt ze over dit eiland. Onze voetbalvrouw Magali Goré. Maar waar, oh waar, is deze vrouw? Ik heb werkelijk geen idee. Ik krijg haar ook niet te pakken. Het is echt ongelooflijk. Maar ze is altijd druk. Het is nooit saai. En ik hoop dat ik er zometeen alsnog te spreken krijg. Want ze heeft vast weer van alles te vertellen. In de tussentijd draaien wij hier vooral gewoon lekker veel fijne muziek. Macklemore en Ryan Lewis hoor je hier. Downtown.
1: I went to the moped store, said fuck it. Salesman's like, what up, what's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about mopeds. He said,
2: I got the one for you, follow me.
1: Ooh, it's too real. Calm down, Mia, I don't need a windshield. Banana

0: Nou, ik heb er te pakken hoor, eindelijk. Jongen. Waar is die vrouw toch? Die is continu op pad. Magali Goré, het is ongelooflijk.
1: Ik word al moe van mezelf. Ik ben daar.
0: Je bent er. Ik kreeg je net niet te pakken. Maar goed, waar ben jij dan? Waar hang je uit?
1: Nou, je kent het landhuis Vredenburg.
0: Ja, ja.
1: Ik ben nu in privé-setting. Zesjarig. Confetti en Co. is nu echt zelf aan het vieren, want ze is jarig.
0: Oh. Bianca. Nou, wat goed. Gefeliciteerd, Bianca, bij deze. En wat leuk, want ik was er dus. Ik was er afgelopen zaterdag nog tijdens Wintertuin.
1: Ik ook.
0: Ja.
1: Ja. Ja, maar het waren helemaal cultuur. We waren helemaal cultuurrally's. Hoe zeg je dat?
0: Ja, we zaten
1: aan het snuiven.
0: We zaten heerlijk in de cultuur. Hoe vond je het?
1: Ik vond het eerst een beetje zweverig. En toen ging ik goed na. Dan ging ik nog een rondje lopen. En toen vond ik het wel leuk. Ik kreeg wel diepgang. Het was poetry. Het waren mensen die echt dieper gaan over wie zijn we, waar komen we vandaan.
0: Ja.
1: Waar ga je naartoe?
0: Ja.
1: Wat is Otrabanda? Dus alle mijn mensen hadden ook een eigen. Dat boekje heb ik trouwens ook nog gekocht over Otrabanda. Zo van hoe zij hun eigen plekje in Willemstad zien. Ja, ja. Ik vond het allemaal wel interessant worden, hoor.
0: Ja.
1: Eten was natuurlijk altijd lekker, weet je. Nou, drankje en een hapje kan er altijd bij. Ik vind het een plekje dat ik moet zeggen, cool Curaçao. Het is toch cool en je bent toch in de reuring, maar dan van de natuur.
0: Ja, ik vind dit festival wel echt. Er is op het eiland op dit moment geen één festival wat voelt als Wintertuin. Het lijkt op
1: nee.
0: het klinkt raar, het lijkt op niks. Het lijkt nergens op. Dat wou ik absoluut niet zeggen, want ik vond het hartstikke leuk. Maar er is geen ander festival wat zo is als Wintertuin. Dat vond ik wel heel bijzonder, hoor.
1: Ja. En dat vond ik ook leuk om te kijken naar de mensen. Want dat geeft natuurlijk dus ook aan dat publiek ook Curaçaoënaren zijn.
0: Ja.
1: Het zijn niet alleen maar de carnavalmensen of de fuikmensen of de Nederlandse mensen van Jan Tiel, weet je.
0: Ja.
1: Nee, het is veel meer. Curaçao is veel meer.
0: Ja.
1: En dat vind ik echt heel leuk. En ze kon ook een goede prijs winnen, hè.
0: Ja.
1: Die heeft gewonnen. Die heeft wel een goede geldbedrag gekregen.
0: Ja, dat klopt.
1: En opleiding. Ik hou er wel van. Ja.
0: Ja, nee, dat wordt goed aangemoedigd en gestimuleerd. Het nieuwe talent. Dus dat is hartstikke leuk. Maar jij bent nu weer op dezelfde plek. Een prachtige plek, Landhuis Vredenburg. Want zij verhuren dat voor feesten en partijen ook, hè?
1: Ja, nu is, als je daarheen wil, kan dat zomaar. Heel veel mensen trouwen ook hier.
0: Ja.
1: Dus dat kan ook. En haar jongste zusje is er trouwens gedaan. Die is hier getrouwd. En ik kon er toen niet bij zijn, want we waren natuurlijk weer weg met voetbal. Het is allemaal druk, blablabla.
0: Ja.
1: Maar echt, je kan echt, als je landelijk à la Vogue-achtig, layback, chill, en niet zo ver wil reizen met je familie, dan is dit wel een goede plek.
0: Een prachtige plek.
1: En het is een goede plek.
0: Het is heel centraal. Het zit echt zo'n vlak achter de Dr. Maalweg. Hè. Het is eigenlijk een plek waar je helemaal niet zo'n prachtig landhuis met zo'n mooi stuk grond zou verwachten.
1: Nee. Het is je denkt bij jezelf, het valt wel mee. Ah, ik noem altijd het Pippi Langkous huis. Want als je bent, de katten lopen rond, de honden lopen rond. Ik zie de geit, de bok, weet je.
0: Ja.
1: Het is echt konijnen, weet je, het is gewoon grappig. En dat zag je ook terug, heel grappig, op de Wintertuin. Trouwens, plus ziek het heet, maar het was Wintertuin.
0: Ja, het was wel warm, ja.
1: Zagen we dus die honden gewoon nog rondrennen.
0: Klopt.
1: En dat vond ik zo leuk. Dan denk ik van dit is precies, weet je, ze doet gewoon de deuren dicht van haar mooie kasteel, zeg maar.
0: Ja.
1: En iedereen mag gewoon rondrennen in de tuin.
0: Ja, fantastisch. Fantastisch.
1: Fantastisch.
0: Hey, en verder had jij het vorige week, toen we spraken op de woensdag, vertelde jij dat de kleinkinderen onderweg waren deze kant op. Hoe is dat inmiddels?
1: Ja, nou, ik ben doodmoe.
0: Oh, je bent moe?
1: Ze hebben 2 uur. Ja, ik snap die mensen niet. Als je 5 uur weg hebt, geen kind meer nemen. Dat is toch niet te doen?
0: Nee, dat is waar, want je bent een hele jonge oma. Je bent een hele jonge oma. Er zijn natuurlijk gewoon dames van jouw leeftijd die er nog aan beginnen.
1: Ja. Die zijn gek.
0: Ik
1: raad het iedereen af. Niet doen.
0: Ik kan er ook niks bij voorstellen.
1: Als je van jezelf houdt en geen zelfmoordneiging wil hebben.
0: Nou, Magali! Voor iedereen die erover na zat te denken, doe het niet.
1: Ja, niet doen. Echt af. Nee. Of je partner moet ook helemaal goed zijn. Je moet helemaal sterk. Want het is wat. Het vecht was van je, hoor. Het gaat maar door, joh.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk hartstikke leuk. Dat wel.
0: Ja.
1: Echt, hoor. Het is echt een plaatje. Want je kijkt naar ze en ze denken, ach god, maar kijk nou, het leeft. Weet je, 2 en 1 jaar.
0: Ja,
1: weet je? En dan
0: joh.
1: Denk je, ah. Oh.
0: En dat komt uit, dat is ook, gewoon jouw.
1: Niet zoveel.
0: Dat komt gewoon uit jouw kinderen weer. Dat is toch bizar?
1: Ja. Ja. Dat is echt bizar.
0: Ja.
1: Echt bizar. Maar ja, het mooie van alles is dat je naar ze kijkt. En dat we nu met z'n allen, we waren net naar het WK geweest, met z'n allen. Toen waren ze eigenlijk nog kleiner. En nu gaan we met z'n allen weer naar de wedstrijd hier kijken.
0: Ja,
1: ja, ik vind het toch wel weer wat hebben we hoor. En daarom vind ik het ook leuk dat je voor Curaçao speelt. Want je komt elke keer weer terug hier. En dan ga je gewoon steeds meer cultuur meer leren kennen. Dus het is, ja, I love it.
0: Ja.
1: Het is, kijk, als je voor Oranje speelt, ga je naar de Zeist. En dan kom je dan aan. En dan is het zo'n fashion show voor al die spelers die binnendroppen. En dat zijn Nederlanders. Maar ja, je zit in het hotel, hè?
0: Ja,
1: dat is het. En
0: ja,
1: van het hotel ga je daar, dan ga je naar het trainingskamp. Dan ga je trainen. Dan ga je weer slapen. Dan ga je weer rusten. Hier op Curaçao heb je nog een beetje het gevoel van, hé, ik ben echt op mijn eiland. En de mensen zijn natuurlijk ook veel closer met je. Want iedereen die je ziet zegt, jongens, goed gedaan. Het is,
0: ja,
1: het is gewoon
0: heel bijzonder,
1: toch even
0: is
1: anders.
0: Ja.
1: Toch even anders.
0: En dan vraag ik me ook af, hè, want jij bent natuurlijk, nee, goed, je bent voetbalvrouw, hè. Ik bedoel, je bent de vrouw van Dien Goree, maar je bent ook voetbalmoeder, de moeder van Kenzie Goree. Merk jij dan, want jij hebt daar natuurlijk, dat kan niet anders, echt oog voor gekregen. Als je kijkt naar, de jongste is nog net iets te jong, denk ik, maar naar de oudste van de twee kleinkinderen. Is dat een heeft hij het voetbalgen ook in zich?
1: Ik denk het wel een beetje, want hij is 2. En we hebben toch bij Brionplein heb je toch zo'n vierkant voetbalveldje daar gebouwd. 2.
0: Ja.
1: En die staan er nog steeds. Dus hij meedoen en meerennen. Nou, het verhaal natuurlijk gezien, die staat natuurlijk op die poster. Hij heeft opa gezien, want die staat er ook bij.
0: Ja.
1: En hij ging voetballen en toen deed hij best wel goed. Hij ging gewoon de kaart in en toen dachten we, oh, die jongen is 2.
0: Ja.
1: We dachten, weet je, denkt, ja, hij is pas 2. Dus ja, als hij het nog steeds leuk blijft vinden, want het is natuurlijk wel een lifestyle, hè. En voetballen, dat is, ja, een harde sport. De wereld is keihard.
0: Ja.
1: Wil je dat dan? Maar als je het echt wil, nou, dan gaan we hem toch steunen.
0: Ja, hartstikke mooi. Goed, als je het van iemand kan leren en kan aannemen, dan is het van jullie allemaal natuurlijk. Want jullie, jullie weten niet, dit is jullie leven.
1: Ja. Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, ik zag laatst die foto bij Dien op zijn Instagram. En het was dan de foto van zijn vader.
0: Ja.
1: En die had een prijs gewonnen van Suriname. En daar was hij de captain van, geloof ik, of zo. En toen is Dien dan voetballer geworden. En dan Kenji naar voetballer geworden. En nou Kenji natuurlijk ook nu captain van Maccabi Haifa geworden. En dan denk je, wauw, we hebben toch wat meegemaakt in ons leven.
0: Ja.
1: En de 29e is hij jarig. En dan wordt hij een fotomodel. Ik ga nu niet zeggen wat er gaat gebeuren.
0: Oh.
1: Maar ik ga je op de hoogte houden.
0: Maar 29 september, dan is Kenji
1: jarig.
0: Oh, oké. En dan heb je iets leuks voor hem in petto.
1: Dan is hij jarig. Nee, hij heeft ook nog eens een keer een fotoshoot die hij moet maken. Dus dat wordt een soort fotomodel. Maar daar ga ik dan volgende week over
0: praten. Ja, vertel dat volgende week maar. Want ik heb nu alweer heel veel vragen, maar je mag natuurlijk niks verklappen. Dat komt goed, volgende week praten we daarover. Heb je verder nog leuke, spannende dingen in het vooruitzicht deze week?
1: Ja, ik ga een bommetje maken, nu hier in het zwembad.
0: Oké, nou heerlijk. Jij staat klaar met je cocktail in de hand en je badpak aan.
1: Ja.
0: Ik snap hem. Nee, dan bellen wij volgende week weer gezellig, Magali. En groetjes aan de jarige Job daar.
1: Leuk, lieverd. En jij groetjes aan iedereen. Ajo!
0: Ajo!
1: Ajo!

0: shorts tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta, we bring branding to life.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Cocos Beach, de

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Het vrouwenteam van SV Victory Boys is ongeslagen kampioen van Curaçao geworden. De ploeg uit Santa Rosa won de finale met 2-0 van doelpunten van Kaylin Sprok en Kadisha Martina. De club start ook met twee nieuwe meidenteams, onder 15 en onder 17 jaar. Zo wil Victory Boys jonge speelsters laten doorstromen naar het eerste elftal. Het toerisme op Curaçao is in de eerste helft van 2026 sterk gegroeid. De sector levert inkomsten op voor onder meer taxichauffeurs, vissers en restaurants. Door de groei neemt ook de druk op het milieu en de infrastructuur toe. Curaçao kiest daarom voor toerisme met meer bestedingen en minder belasting voor het eiland. Dan internationaal nieuws. Wall Street is woensdag lager gesloten. De Dow Jones-index verloor 0,7%, de brede beursindex S&P 500 0,8% en de Nasdaq 1,1%. Beleggers volgen gesprekken over het conflict in het Midden-Oosten en kijken vooruit naar de top tussen de Verenigde Staten en China. Hogere olieprijzen wakkerden de vrees voor inflatie aan. Het Openbaar Ministerie heeft tegen 3 Drentse mannen tot 4 jaar cel geëist voor oplichting van Amazon. Volgens justitie vulden ze retourdozen met goedkope spullen in plaats van telefoons, geheugenkaarten en Lego. De schade loopt in de miljoenen. Amazon vraagt ruim 2 miljoen euro terug. De Europese Unie is diep bezorgd over het oplaaierende geweld tussen rebellen in Tigray en het Ethiopische leger. De Europese diplomatieke dienst roept op tot de-escalatie en terugkeer naar het vredesakkoord uit 2022. Meningsverschillen moeten volgens de EU via dialoog worden opgelost, niet militair. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
4: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
5: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
6: Zaterdag 26 september van 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags organiseert Star Motors voor de allereerste keer samen met Coöperatieve Credit Union CAP een geweldig Redtech sales event op de showroom te Santa Elena. Kom langs en bezichtig uw elektrische wagen en hybride wagen MG, Geely en Haval en maak een keuze ervan. Profiteer van kortingen die oplopen tot wel 8000 guldens. Voor meer informatie www.starcuraçao.com.
7: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Werkhoven werkt over.
4: En zometeen hoor je Christina Aguilera na John Barr.

0: is Paradise. En Christina Aguilera hoor je met Genie in a Bottle. Ik zou wel een genie in a bottle willen, jongen. Soms dan denk ik daarover na. Nou, wat zou ik wensen als ik 3 wensen had? Echt, ik heb, ik heb genoeg te wensen.
1: Waf waf woensdag!
0: Het is woensdag, waf waf woensdag. De hoogste tijd om eventjes in te bellen met de leukste dierenarts van ons eiland, Odette Doest. Een hele goede bijna avond.
2: Hallo, een goede bijna avond inderdaad.
0: Hallo.
2: Hallo, kan je me goed horen?
0: Ik hoor je luid en duidelijk, Odette. Hoe is het met je?
2: Ja, wel goed. Ik zit gezellig in een kattenhotel. Voor de praktijk, zeg maar.
0: Je hebt een kattenhotel, daar zit je nu. Ben je de katten aan het knuffelen of moeten ze eten?
2: Nou, volgens hem moeten ze altijd eten natuurlijk. Maar nee, ik heb gewoon een lekkere bank daar en die katten hebben er. Dus ik zit gewoon even gezellig met hun te babbelen.
0: Nou, wat leuk. Het is gewoon echt een serieus hotel. Als ze de katten allemaal lekker in de airco kunnen chillen.
2: Ja, dus dan dat ze gaan op de beurt zitten chillen. Dus het is heel gezellig.
0: En hoeveel katten heb je daar op dit moment?
2: Even kijken, willen jullie allemaal jullie paus optillen? Ah. Oh, nee. Even kijken, hier heb ik Danique en daar komt Catito aan. En dan hebben we Cuddles zit dan meteen op school.
0: Catito en Cuddles. Wat leuk.
2: En Benji en Roger. En dan even kijken, Simba is er ook. En dat moet op zijn naam kunnen komen. Nou ja, Brada is er ook.
0: Ai, Brada is er ook. Fantastisch. Ja, wat leuk zeg. Nou, het is wel lekker toch? Ik bedoel, er zijn mensen die gewoon speciaal naar een kattencafé gaan om met katten te knuffelen, hè?
2: Ja, dat is ook zo. Nou, weet je, ik had vandaag ook zo zielig als een hele lieve oudere kat van 12 in laat slapen.
0: Ach.
2: Weet je, en dan er zijn mensen echt zo gebroken als ze bellen voor die afspraak. En dan kijk ik eerst naar of het echt nodig was of niet. Maar het was toch wel nodig, helaas, voor de mensen en voor de kat wel beter dan om te gaan.
0: Ja.
2: Dan zit ik wel staan aan in het kattenhotel even te knuffelen met degene die het allemaal nog wel goed doen. Het is een beetje snij, want de katten zijn echt heel leuk. Heel knappig.
0: Ik vind katten echt heel erg leuk. Ik hou heel erg van katten. Ik heb hier op Curaçao geen katten meer genomen. Omdat ik, ik vind een kat vind ik fijn voor in huis. En dan vind ik toch, als het een beetje te warm is, vind ik dat dan weer niet. Vind ik dat gewoon niet zo fris of zo. Dat is mijn gevoel hoor. Ik bedoel, daar zul jij ongetwijfeld anders over denken. Maar met de haren. En ik ga dan heel erg niezen en zo. Maar ik vind katten, ik word heel rustig van een rustige spinnende kat. Kat vind ik echt heerlijk.
2: Ja, dat is wel schattig. Ik heb een muis. Die is genoemd door Connor. Die muis toen Connor 4 was. Dus hij is nu 18.
0: Ja.
2: Maar die is zo blij als je thuis bent. En dan gaat hij echt dan. Soms gaat hij op de auto liggen als je aankomt en dan gaat het echt zo door.
0: Lekker hè?
2: De merg en been. Ze zijn echt heel leuk. En als je ze gewoon ook een beetje socialiseert en opvoedt, dan heb je gewoon echt hele leuke huisgenoten.
0: Ja. Ja, ja.
2: Heel lang. Ja.
0: Die je heel lang bij je kunt hebben. Hartstikke fijn. Hey, en Odette, hoe is je week verder tot nu toe?
2: Ja, wel leuk en druk. We hebben sinds kort kan je dus online afspraken maken.
0: Ja, dat zei je vorige week.
2: Ja, en dat gaat als een tik. Dat is echt leuk. Het scheelt echt heel veel kanten. Eet de foto's, jongens. Ik heb hier verse vis in mijn hand. En toen dachten ze, hier gaan we om vechten. Nee, dus dat is echt heel leuk. Niet alles. Het huisvisites moeten nog steeds wel via de app of gewoon gebeld. Maar het is echt een verademing.
0: Ja, en dat zal ook schelen met een assistent die er nog steeds niet is.
2: Ja, inderdaad. Ik heb nu wel op de middagen en in de weekend, zeg maar, assistentie. Mm-hmm. Maar door de week is het toch wel fijn. Ja.
0: Oké, nou super. Wat goed zeg, dus het is nog drukker dan het al was. Jij hier op de achtergrond. Mijndert is vreselijk aan het niezen. Hatsjoe.
2: Ja,
0: mocht je iets geks horen, dat is Mijndert.
2: Ja, ik moet nog met Mijndert. We gaan nog een Mijndert dierendageditie doen.
0: Oh ja, de dierendageditie komt Odette doen, zegt Mijndert. Oh, ik zal je even aanzetten ook nog. Ja, hier.
3: Odette, ben je er? Ja, ik hoor je.
2: Ik ben er.
3: Hey, volgende week, hè, dan ga je voor het eerst mijn gast zijn van de Alphabet Show. Hè? Sorry dat ik even onderbreek.
2: Ja, dat klopt,
3: Want jij weet alles van dieren. Dus ook van dieren in de muziek. Ik heb er zin in, Odette.
2: Ja, ik ook. Dus dat gaat leuk worden.
3: Ja, ja. Leuk. Sorry voor het niezen.
0: Nee, hoor. Dat maakt niet uit. Je moet toch af en toe kunnen niezen.
2: Gezondheid. Ja, dat is hartstikke leuk.
0: Nee, maar hartstikke goed. En Odette, heb je nog leuke dingen om naar uit te kijken deze week? Het is nog geen weekend. Of spannende dingen die er gaan gebeuren? Die op de agenda staan?
2: Ik heb morgen weer allemaal kleuters. Het educatie met Bob, de Warre en Wildlife en Charlie. Dus dat is... Even goed koffie drinken 's ochtends en tada!
0: Ja, kleuters zijn intens, hè? En maar wat ga je die kleuters leren dan?
2: Ik ga ze leren hoe mooi en geweldig Wildlife is.
0: Ja.
2: En hoe zij als kleutertjes hun ouders kunnen aanmanen om te gezellig in het weekend plastic en zo op te ruimen op het strand in plaats van alleen maar zandkasteeltjes.
0: Aanmanen ook, niet aanmoedigen, maar ze moeten aangemaand worden.
2: Dat gaan we doen.
0: Het gaat gewoon gebeuren.
2: Dat gaat gewoon gebeuren. En dat ze gewoon zien hoe mooi en hoe grappig en hoe leuk beesten zijn. En Charlie gaat mee, dat is dan de knuffelfactor. Dat is ook heel leuk. En dan heb ik nog een papegaaitje in de opleiding die uitlegt over wildlife en hoe ze verzorgd moeten worden. En dan hebben we nog de warrewarras die ze gaat leren over de functie van de selicor als roofvogel. Nou. En dan hebben ze alweer heel veel over geleerd.
0: Ja, wat leuk zeg.
2: Het belangrijk is om geen troep uit je auto te gooien. Nee, dus daar kijk ik eigenlijk naar. Het is superleuk. Het is, geeft ook heel veel energie. En het is ook grappig, die kinderen. En de educatiereeks is weer begonnen. Dus het gaat weer chatplak. Zo'n 3 donderdagen per week ga ik voor de klas staan. Met Bob en Cornuiten.
0: Jeetje, Odette. Wat ontzettend. Ja. Het is superleuk en heel belangrijk. Dus ik vind het heel tof dat je dit doet. Maar het is ook wel heel intens naast alles wat je al doet.
2: Klopt. En dan ook nog trainen om volgend jaar wel in de finale en op het podium te komen met discuswerpen.
0: Dus, ja, exact. Ja, exact. Dus. En dan ook nog eens 1 keer in de week alles delen op de radio. En dan volgende week ook nog eens met de Alphabet Show meedoen.
2: Ja, en Mike, ik zou wel wat te vertellen, maar ik heb dit weekend dienst, dus ik ben benieuwd. Dus van donderdag tot maandagochtend ben ik de Sjaak.
0: Oké. Nou, Odette, succes met alles en wij spreken elkaar volgende week weer.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja para un corso más limpio.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van betonindustrie Brievengat.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
4: Oh, fijn.
3: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
4: Nou, zet mij maar weer te koop.
3: Oké, wat wil je dan?
4: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
5: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
4: En die groene bank?
5: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de Roze Olifant in Mahai.
6: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.

0: 7.
1: SV Victory Boys pakt de hoofdprijs in het vrouwenvoetbal. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het vrouwenteam van SV Victory Boys is onlangs ongeslagen kampioen geworden van Curaçao. De ploeg uit Santa Rosa sloot de FFK vrouwencompetitie af zonder één enkele nederlaag. In de finale won Victory Boys met 2-0 dankzij doelpunten van Kylin Sprok en Kadisha Martina. De titel is een belangrijke mijlpaal in de nieuwe koers van de club. Victory Boys zet vol in op gelijkwaardigheid tussen het mannen- en vrouwenvoetbal. Dat betekent dat de vrouwen beschikken over gekwalificeerde trainers, goede faciliteiten en gelijke groeikansen. Onder de noemer Her Story Matters kijkt de club verder dan alleen de prestaties op het veld. Speelsters krijgen namelijk ook de kans om zich te ontwikkelen op het gebied van coaching, arbitrage, teammanagement en bestuur. En de toerismesector op Curaçao groeit stevig. Maar die groei brengt ook uitdagingen met zich mee. Dat melden het ministerie van Economische Ontwikkeling, het toeristenbureau CTB, Tjata en de havenautoriteit CPA. Tijdens een gezamenlijke persconferentie presenteerden de vier organisaties de cijfers over de eerste

0: industrie. De inkomsten sijpelen door naar alle lagen van de samenleving. Ze komen terecht bij taxichauffeurs, vissers, lokale restaurants en jongeren die hun eerste baan vinden in de horeca. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Zin in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid, fresh fish made with love.
3: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
4: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
3: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
5: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
6: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
5: Nieuwe tijden, nieuwe wijnen. Daarom vindt u bij Servifrais ook vegan, organische, biologische, sulfietvrije en biodynamische wijnen. Proef de voordrijfstrevendheid.
7: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
8: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu, Werkhoven werkt over.
0: Met zometeen Justin Timberlake naar Jennifer.

0: Zo, wat al een lekker opzwepend nummer zeg, zo op dit tijdstip. 7:10, dat is exact de tijd die ik genoemd had dat ik iemand zou gaan bellen. He, voor een lekkere prijs voor een diner voor twee. We geven vandaag een diner voor twee weg bij. Wat was het ook alweer? Ik weet het niet meer. Quatre Vins, natuurlijk. Dankjewel, assistent. Quatre Vins. Oh, wat een leuke plek. Ja, dat lijkt me tenminste een heerlijke plek. Ik ben er zelf nog niet geweest. Het is een redelijk nieuwe plek. Ik zie hier dat Bob, die doet allemaal tekenen van hoe ontzettend fantastisch het daar is. Dus degene die ik aan de lijn heb, die mag in zijn of haar handjes knijpen. Richelle, je mag in je handjes knijpen.
1: Ja, ja, dat is dat heb ik al verdiend, denk ik.
0: Ja, je hebt het wel verdiend. Nou ja, weet je, kijk, ik bel jou, want ik kreeg niet alleen jouw antwoord binnen, maar ik kreeg ook hele heftige plaatjes binnen, foto's. En daarna een hele zielige Kermit de Kikker met opgetrokken knietjes. En dan van die handjes eromheen, zo bijna in een soort foetushouding, verdrietig. Voel jij je zo vandaag?
1: Ja, vandaag wel, ja. Ik ben benieuwd wat mensen bedenken nu ze dit van jou horen.
0: Ja, nou vertel, wat is er aan de hand?
1: Ja, vandaag flink wat schade aan de auto gekregen. Oh. En ik reed niet eens.
0: Je reed niet, ja. Maar je hebt schade hoe? Vertel, hoe kan dat?
1: De auto stond geparkeerd en ja. Ik was op kantoor. En ineens kwam er iemand aan de deur van, hey, is die auto van jou? Want er is net iemand best wel hard tegenaan gereden en weer weggereden.
0: Ach.
1: Ja.
0: En wat,
1: ja, dus dat was balen.
0: Wat voor schade had je of heb je?
1: We hadden net niet nieuwe velgen, maar wel nieuwe velgen voor ons erop gezet. Die zijn kapot en blikschade en de spiegel die hangt er half vanaf. Shit. Gelukkig hebben we een mooie blauwe tape om de kleur van de auto bij te passen. Maar...
0: Oh jee, maar dat is toch echt, dat verwacht je toch niet? Als je gewoon lekker, je hebt je auto geparkeerd, dan denk je, nou kan ik dit loslaten, ga ik verder met mijn leven. En dan alsnog, zijn er beelden van? Heb je iets, kun je iets? Heb je een poot om op te staan met dit verhaal?
1: Gelukkig heb ik echt heel veel beelden, ja. Want de mensen die bij mij aan de deur stonden, die hebben foto's en filmpjes van kentekens. Er zijn camera's in de omgeving waar ik het van gefilmd heb, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus ik heb echt genoeg informatie om door te geven.
0: Oké, nou dat is hartstikke mooi. Dat is in ieder geval goed nieuws. Maar ja, ondertussen ben je daar natuurlijk wel de hele middag mee zoet geweest.
1: Ja, voor het eerst in zo'n busje gezeten van Florentius. Dus dat was ook wel... En ik ben nogal, als ik nerveus ben, maak ik nog wel eens grappen en zo. En dat wordt niet altijd hartelijk ontvangen. Dus ja.
0: Dus jij hebt iedereen aan het lachen gemaakt, maar niet heus. Alleen jezelf waarschijnlijk in het busje.
1: Dat is een beetje mijn coping mechanism, zeg maar.
0: Ja. Oh jeetje. Nou ja, goed.
1: En vervolgens, aan het einde van de middag zat ik dan als Kermit de Kikker zo inderdaad in een hoekje.
0: Toch, ja. Eventjes alles laten bezinken. Wat vervelend zeg. Nou ja, ik ben blij dat je me al die informatie hebt toegestuurd. Van ja, dan kan ik het natuurlijk niet over mijn hart verkrijgen om jou met je goede antwoord toch even terug te bellen. Dus laten we gelijk even kijken of ik je vandaag zo nog op de valreep van de dag toch nog een beetje blij kan maken. Hier komt de opgave van de muziekquiz nog één keer langs.
2: Wat is hier weggepiept?
3: Good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my... So let me get right to the point.
0: Daaraan. Nou, zeg het maar.
1: Ik had mind gezegd.
0: Going on in my mind. Even check, dubbel check.
3: Good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get
0: natuurlijk,
3: right.
0: Richelle. Jij hebt een lekker diner voor twee gewonnen.
1: Dat ben ik heel blij mee. Ik ben ook nog niet geweest bij Quatre Vins. Dus vaak genoeg hoort op de radio. Maar...
0: Nou, helemaal goed. Ik vind het zo fijn dat ik je toch nog aan het einde van deze ontzettende baaldag voor jou een klein beetje blij kan maken.
1: Ik vind het echt heel erg lief. Dank je wel.
0: Heel graag gedaan. Ik ga je naam hier noteren. En dan zien we je binnenkort verschijnen. Krijg je van ons een dinerbon mee. En verder denk ik dat het helemaal goed komt met die auto. En binnenkort rij jij lekker met je opgeknapte auto. Zonder problemen gewoon lekker naar Quatre Vins. En ga je daar heerlijk genieten.
1: Ja, je zal me niet voor herkennen als ik aankom rijden. Dus.
0: Herkennen? Nou, ik ga ervan uit dat die auto wel gemaakt gaat worden, toch?
1: Jawel, hij rijdt nog. Dus
0: hij rijdt nog, oké. Nou ja, gelukkig. Dat is het allerbelangrijkste. Hey, ik wens je een hele fijne avond. Ga er lekker van genieten. Maak je geen zorgen meer. Het is achter de rug. En deze ervaring in dat busje heb je nu meegemaakt. Gaan we niet nog een keer doen.
1: Nee, laten we het niet meer doen, nee.
0: Eerste en de laatste Vanessa. Keer. Yes, heel graag gedaan en een fijne avond.
1: Hetzelfde, werkt ze nog.
0: Dank je.
1: Joe.
0: Doei.
1: Yep.

0: Wat een heerlijk theatraal nummer is dit. Ik realiseer me in één keer dat ik deze nog nooit heb gedaan in de Tap maar in. Dat gaan we binnenkort zeker een keertje doen. Maar nou ja, goed, vanavond nog niet. Hè. Het is nog lang geen weekend. We moeten echt nog eventjes wachten. Vanavond hebben we hier wel een feestje, hè, Meindert?
1: Ja, we gaan zeker een feestje doen. Ik ben benieuwd hoe jij Shirley Bessie gaat doen. Ik denk dat je het wel kan. Volgens mij heb je een beetje hetzelfde timbre in je stem.
0: Nou, Shirley Bessie is wel echt een hele grote, hoor. Maar ik kan het. Ja, en er zit lekker veel drama in dit nummer, hè. Lekker veel, nou ja, drama. Gewoon, het is lekker theatraal, daar hou ik wel van.
1: Ja, theatraal. Ik ook. Ja. Speaking of, vanavond in de Alphabet Show, we hebben de Pride Edition. Want de komende week op Curaçao is het Pride Week.
0: Ja.
1: Dat betekent, denk ik, heel veel festiviteiten weer. Natuurlijk ook de Pride Walk heb je uiteindelijk ook, ja, eind van de week.
0: Ja.
1: En nou ja, gewoon een hoop gezelligheid. Vaak is Pride wel gezellig. En feesten, festiviteiten, leuke muziek ook, hè?
0: Ja, dat is zeker de bedoeling, toch? Het is een viering.
1: Nou, dan gaan we dus vanavond alvast een beetje doen. Een beetje voorbereiden op de viering in de Alphabet Show. Pride is het thema, dus ik zoek vanavond in de Alphabet Show... ja, liedjes gemaakt door gay artiesten of LGBTQ, bla bla bla, al die letters.
0: Ja.
1: Ja, en de artiesten mogen zo zijn, de groepen. Misschien liedjes die daarover gaan. Dat is het thema.
0: En er zijn natuurlijk ook veel artiesten die niet zelf gay zijn... maar die wel echt omarmd worden door de gay community.
1: De community. Lady Gaga, Born This Way, dat hoort er ook gewoon bij. Lady Gaga is
0: ABBA.
1: Hetero. Nou, ABBA mag ook gewoon, natuurlijk. Dus het thema is breed. En ik roep alle luisteraars op om lekker een liedje in te zenden. Want het is een zoekprogramma natuurlijk ook. Maar ik heb ook een gast. En ik heb voor het eerst een nieuwe gast. En dat is Doreen.
2: Hey. Goedenavond.
0: Nou, wat een ontzettend fijne stem, Doreen.
1: Ken je Doreen, Vanessa?
0: Nou ja, ik zei het net al, ik ken Doreen niet persoonlijk. Ik heb net voor het eerst even voorgesteld. Ik ook. Maar ik ken Doreen natuurlijk wel van feestjes. Hè. Doreen draait veel van feesten. Ja. Maar ook van de socials. Je bent een hele sprankelende DJ, volgens mij.
2: Nou, dankjewel. Wat
0: ja.
2: Complimenten.
0: Ja.
1: Ja, inderdaad. Ik ken er ook van de feesten. Ik zie er vaak op Blue Bay draaien. En een en al gezelligheid.
0: Ja.
1: Op de Vrijmibo daar zit ik dan, hè, met de mensen uit Julianendorp. Zitten we daar vaak een beetje zo te borrelen.
0: Ja.
1: En Doreen staat daar aan te spetteren. Maar ze doet nog veel meer. Is dus DJ ook. Dus heeft vast wel een beetje verstand van muziek. En ik heb me ook laten vertellen, Doreen, mag ik zeggen dat je ook gay bent, toch?
2: Dat mag je zeker zeggen.
1: Ja, oké. Okay. Ja, nou, en daarom dacht ik, dan was je helemaal in het thema. Gaan we daar ook een beetje over praten? Hoe is dat nu op Curaçao? Weet ik veel, dat soort thema's.
0: Nou, leuk, hartstikke goed. Ja, ik ben heel benieuwd. Nou ja, goed, mensen mogen dus insturen.
1: Ja.
0: En het kan, denk ik, met een thema als vanavond echt alle kanten op.
1: We kunnen helemaal los. Alle kanten op.
0: Of heb je nog beperkingen, Meijer?
1: Nee, nou, het thema is gay, dus het moet er wel mee te maken. Pride, trots zijn op wie je wil zijn.
0: Ja, precies.
1: Ook heel belangrijk natuurlijk om daar gewoon op vooruit te komen.
0: Sowieso,
1: de kast te komen.
0: Ja.
1: Wist je dat George Michael pas in 1998 uit de kast kwam? Ik bedoel, in Wham was al begin jaren 80.
0: Ja.
1: Maar in 1998 werd hij ook nog gevonden in een toilet, weet je nog?
0: Ja.
1: In een openbaar toilet. En toen dacht hij, ja, ik moet het toch maar vertellen. Dat is toch bizar.
0: Maar er werd al die tijd, en toen hij in Wham zat... werd er ook van hem verwacht dat hij zijn geaardheid voor zich hield. Ja. Omdat hij natuurlijk heel veel fans had. Allemaal meisjes die natuurlijk hartstikke verliefd op hem waren.
1: Ja, ik snap het van de manager. Maar voor de beste man...
0: Dat kun je natuurlijk niet.
1: Dit is bizar, hè? Ja. Dat kan niet meer gewoon deze tijd. Laten we gewoon lekker ervoor uitkomen wie je bent, wat je bent, wat je voelt. Dat is het thema van vanavond.
0: Mooi, hartstikke mooi. Openen we bij deze de lijnen?
1: Jazeker, kom maar op.
0: Oké, mooi. Nou, dat zeg ik bij deze gedag. Geniet van de Alphabet Show en heb een hele fijne avond. Morgen dan schuif ik gezellig weer aan om 4:00. En voor nu, ik laat je achter me.

0: plan om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
1: Refort. Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Zin in een avond vol salsa, bachata, merengue en Latin vibes? Zaterdag 3 oktober is het Salsa Night Tiger Edition. Voor de eerste keer bij Hovi Bill. Met live muziek van Sensation Band en DJ Mr. Salsipuedes. Trek je mooiste tiger of animal print aan en dans van 9 tot 1 onder de sterren. Hovi Bill vind je vlakbij Sambiel, aan het einde van de straat. Voor info en tickets, check de socials.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met

0: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Het vrouwenteam van SV Victory Boys is ongeslagen kampioen van Curaçao geworden. De ploeg uit Santa Rosa won de finale met 2-0 van doelpunten van Kaylin Sprok en Kadisha Martina. De club start ook met twee nieuwe meidenteams, onder 15 en onder 17 jaar. Zo wil Victory Boys jonge speelsters laten doorstromen naar het eerste elftal. Het toerisme op Curaçao is in de eerste helft van 2026 sterk gegroeid. De sector levert inkomsten op voor onder meer taxichauffeurs, vissers en restaurants. Door de groei neemt ook de druk op het milieu en de infrastructuur toe. Curaçao kiest daarom voor toerisme met meer bestedingen en minder belasting voor het eiland. Dan internationaal nieuws. Wall Street is woensdag lager gesloten. De Dow Jones-index verloor 0,7%. De brede beursindex S&P 500 0,8%. En de Nasdaq 1,1%. Beleggers volgen gesprekken over het conflict in het Midden-Oosten en kijken vooruit naar de top tussen de Verenigde Staten en China. Hogere olieprijzen wakkerden de vrees voor inflatie aan. Het Openbaar Ministerie heeft tegen drie Drentse mannen tot 4 jaar cel geëist voor oplichting van Amazon. Volgens justitie vulden ze retourdozen met goedkope spullen in plaats van telefoons, geheugenkaarten en Lego. De schade loopt in de miljoenen. Amazon vraagt ruim 2 miljoen euro terug. De Europese Unie is diep bezorgd over het oplaaierende geweld tussen rebellen in Tigray en het Ethiopische leger. De Europese diplomatieke dienst roept op tot de-escalatie en terugkeer naar het vredesakkoord uit 2022. Meningsverschillen moeten volgens de EU via dialoog worden opgelost, niet militair. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Het is 7 uur geweest op woensdagavond. Buiten staat een zwoel briesje. Een kanon is af te vuren op de wegen van Willemstad. En op tv is geen drol te zien. Ga er dus maar lekker voor zitten. Tot 9 uur een muzikale reis door het alfabet. Een waar genot voor het gehoor. Een opfrisbeurt voor het geheugen. En een streling van de zintuigen. Hier is uw gastheer, Meindert Manshande.
1: Ja hoor, het is woensdagavond en daar zitten ze dan hoor. De meest gay-friendly DJ's van de Curaçaose Radio, Meindert en Doreen. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Bonocci, Doreen. Doreen, op zijn Engels moet je uitspreken.
2: Dat klopt, dat klopt.
1: Oké, ga ik het echt zo doen, ja. Hey, welkom. Voor het eerst ben je mijn gast, mijn friend in de Alphabet Show. Ben je ook voor het eerst op Paradise FM te horen eigenlijk?
2: Ja, voor het eerst.
1: Wat leuk.
2: Ja.
1: Terwijl je gewoon DJ bent.
2: Het is een primeur.
1: Het is een primeur. Nou, daar zijn we allemaal vanavond al getuigen van. Leuk dat je luistert trouwens thuis. Primeur, Doreen is op de radio. Je bent DJ, maar een ander soort DJ dus.
2: Zie, DJ dus voor feesten en partijen. Alle evenementen, ja, daar kan je mij voor vragen.
1: Ja, wat doe je zo al op het eiland? Wat voor feesten? Of restaurants, of stranden? Wat,
2: Het varieert.
1: Ja?
2: Inderdaad, verjaardagsfeesten, huwelijk, evenementen. Ik sta inderdaad op het strand, diverse strandtenten, restaurants. Dus verzin het. Heb je muziek nodig? Vraag Doreen.
1: Oké, okay, nou gaan we meteen reclame voor je maken. Hoe kunnen ze je vinden op Facebook? Doreen? Doreen? In type?
2: Klopt, Doreen Woods. En dan heb je me gevonden.
1: Doreen Woods, ja, ja. Ik denk dat heel veel mensen jou wel kennen. Wat leuk dat je nou mijn gast wil zijn. Ja, ik wilde gewoon iemand hebben die ook misschien iets weet van het thema. En dat gaat over Pride. Weet je iets van de Curaçao Pride af, eigenlijk?
2: Ik ben geen expert. En het antwoord is ja, ik weet wel wat over.
1: Je weet wel vanaf. Nou, dan gaan we het er ook een beetje over hebben. Hou je een beetje van de muziek die erbij past?
2: Zeker weten, die draai ik ook vaak.
1: Oh ja? Ja, ja als DJ, oké. Okay. Ik doe het op Alphabet. Ik zal straks een beetje uitleggen hoe het programma in elkaar zit. Ja, we zoeken dus liedjes vanavond. En ook met jou thuis, hè. Stuur maar in, hè. Liedjes die gaan over Pride, over ja, gay artiesten of groepen. De termen vind ik altijd soms een beetje moeilijk. Queer, kan je soms zeggen. En bijvoorbeeld deze groep, bijvoorbeeld, die zijn bekend om echt een beetje kitsch. Muziek met een beetje extravagante aankleding en een beetje androgyn komen ze over deze mensen. Hou je van de Army of Lovers?
2: Zeker weten.
1: Oké, laten we gaan. Laten we dan beginnen met Army of Lovers dan.
0: De A van
1: Army of Lovers.

0: 9 uur gaan we van A tot Z. De Alphabet Show op Paradise FM. Paradise FM. De B van
1: Barry Manilow.

0: Hij leeft nog, hij is 83. Barry Manilow, met letter B. En Barry Manilow, hij is gay, dus daarom mocht hij meedoen vanavond in de Pride Edition van de Alphabet Show. Ik zei net, hij is 83, maar hij is pas in 2017 uit de kast gekomen. Dat is echt bizar, hè? Dus 9 jaar geleden. We kennen hem trouwens van Copacabana en Cool It Be Magic. Dat is toch heel ongelooflijk, Doreen, dat hij pas op zijn 75ste ongeveer uit de kast kwam?
1: Dat klopt. Ja, ik heb er ook heel lang over gedaan.
0: Oh ja?
1: Ja, met mijn 45ste ben ik...
0: Echt waar?
1: Ja, dat klopt.
0: Oh ja? En hoe komt dat dan? Hoe kwam dat, als ik dat mag vragen?
1: Natuurlijk kan je dat vragen. Ik denk een klein beetje schaamte.
0: Ja? Was het toch een beetje een taboe in jouw omgeving?
1: Het was eerst een taboe.
0: Ja?
1: En nou ja, dus zoeken dus naar... kan je zelf zijn of niet?
0: Ja, ja. Ja, ik snap het. Ja, ja, er was deze week ook weer in het nieuws, of afgelopen week, dat ja, de acceptatie van gay in Nederland, is dat dan Nederlands onderzoek, is achteruit gegaan weer. Hè? Dat heb ik ergens gelezen. Het is toch echt bizar. Ik ben eigenlijk opgegroeid met dat het eigenlijk heel normaal was. Ik ben een kind van de jaren 70. En dus ja, mijn ouders die hebben dan een hele revolutie meegemaakt van vrouwenrechten ook wel natuurlijk, maar ook gewoon dat gay zijn normaal werd. Maar ja, ik ben dus ook opgegroeid waarbij later pas Freddie Mercury erkende vlak voor zijn dood pas dat hij gay was en dat soort dingen. Dus het is net een beetje die grens geweest.
1: Precies.
0: Maar ik ben in Nederland geboren. Jij bent Joekersouw, hè?
1: Ik ben Joekersouw, op Curaçao geboren en getogen.
0: Ja.
1: En dat klopt, het heeft ook wel een beetje culturele achtergrond.
0: Ja.
1: Ook religieuze redenen.
0: Ja,
1: dus,
0: zeker.
1: Dus op die manier.
0: Ja, ja. Nou, ik ben blij dat het is gelukt in ieder geval bij jou. Want dat moeten we wel een beetje vieren. Dan gaan we ook vanavond vieren in de Pride Edition, dat je gewoon trots mag zijn op wie je bent, toch?
1: Precies, gewoon jezelf zijn en happy zijn in je vel.
0: Daar ben ik in ieder geval wel een voorstander van, ja, zeker. En jij ook gelukkig, Doreen. Nou, leuk dat je mijn gast bent voor het eerst. Ik zal even een beetje uitleggen, omdat je nieuw bent, wat het mijn show inhoudt. Ja, het is een alfabetshow, dus de liedjes zijn op alfabet. En dat mag dan de titel of de artiest zijn. Moet niet te moeilijk zijn. Dus we hadden net Army of Lovers en Barry Manilow. Maar het volgende liedje is bijvoorbeeld een titel met de C. Dat gaan we dan zo doen. Luisteraars mogen een liedje indienen. Ah, kijk, Melanie komt al met een leuk liedje van Lady Gaga. En wel meer mensen. Hey, Boogeyman die stuurt de groeten aan je. Wat gezellig. Dus jij kan ook de WhatsApp-box zien. In de tweede uur heb ik een flauwe mop. Ja, dat hoort er een beetje bij. Na 8 uur heb ik De Hemelse Helden. Een serieus programma een serieus onderdeel van het programma. En ik doe ook altijd een gedicht. Mijn gast mag een gedicht doen. Ben jij goed in gedichten voordragen, Doreen?
1: Ik hoop het.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh, leuk. Nou, dan doen we dat ongeveer om 7:45. We hebben ook de alfabattle, want de letter X is een moeilijke letter. En dan mogen luisteraars kiezen tussen twee nummers. En dan gaan wij allebei een beetje vechten voor ons nummer. Zullen we dat doen?
1: Ja.
0: Oké, dan is dit Camp Doreen. Bitch, I might be better. Turn up the music. Turn down the lights. I got a feeling. I'm gonna be alright. Nee, dit klinkt gezellig, Doreen. Wie is dit?
1: Dit is Lizzo.
0: Lizzo, ja. Een vrij recent nummer volgens mij wel.
1: Ja, klopt.
0: Het heet About Damn Time. Waarom heb je deze gekozen?
1: Het gaat eigenlijk niet over gay zijn, maar voor mij toch wel stiekem een beetje van, het is gewoon tijd, het is de tijd.
0: Oh ja, ja.
1: Ja.
0: Om bijvoorbeeld uit de kast te komen.
1: Om uit de kast te komen.
0: Om eerlijk
1: lekker
0: te zijn.
1: Ja, om lekker jezelf te zijn.
0: Leuke keuze. Dit is vanavond Camp Doreen, daar kan je op stemmen. About Damn Time van Lizzo, moet je zeggen.
1: Ja, ja.
0: Oké, ik heb deze.

0: Dat draai je vast ook wel eens op een feestje.
1: Zeker weten.
0: Echt zo'n publiekstrekker, hè, waarbij iedereen op de danstoer springt.
1: Juist.
0: Ja, dat zal wel, ja. Dan Hartman was ook gay, ja, helaas overleden aan AIDS. Dat, ja, vreselijk in de vorige eeuw nog, hè. Relight My Fire, dat is vanavond Kamp Meijndert. En jij thuis mag stemmen. 675-1031. Welke zullen we helemaal draaien bij de letter X? About Them Time of Relight My Fire? Oftewel Kamp Doreen versus Kamp Meijndert. Gaan we het zo doen?
1: Yes.
0: We hadden net Army of Lovers, komt uit Zweden. We gaan nu terug naar Zweden met Alcazar. Dat is ook een lekker feestnummer, toch?
1: Ja.
0: Ja, zullen we hem doen?
1: We gaan ervoor.
0: We gaan niet huilen, maar we gaan dansen in de discotheek.
1: Juist.
2: De C van
0: Crying at the Discotheque.

0: schreeuw dus even, Diana.
1: Oud!
0: Ja, het is toch wel het lijflied van de Pride, van de gay community, van de LGBTQ community, denk ik wel. I'm coming out. Ja, je moet gewoon ervoor uitkomen. Diana Ross zong het in 1980 al. Ze twijfelde even of ze het moest doen. Ze kreeg het nummer aangeboden. Omdat ze dacht van, ja, misschien denken de mensen wel dat ik dan gay ben. Ja, nou en? Maar goed, blijkbaar heeft ze het toch gedaan. En dat is wel in haar te prijzen, deze lieve dame. Vind je niet, Doreen?
2: Zeker weten.
0: Ja, ze was hier ook op Curaçao bij North Sea Jazz. En ik heb haar. Heb jij haar toen gezien? Was je erbij?
2: Nee, toen was ik er helaas niet bij.
0: Oké. Okay. Nee. Zo'n lieve vrouw. Hello Curaçao, I love you Curaçao. Wat zo schattig. Ja.
2: Ja.
0: Maar dit was dus haar coming out eigenlijk, ja. En het is geschreven onder andere door Nile Rodgers en dat hoor je. Ja, vanavond in de Alphabet Show, de Pride Edition. Volgende week is het Pride Week op Curaçao. Dat wordt al volgens mij een paar jaren gedaan, toch, Doreen?
2: Zie al heel, ja. Volgens mij al 25 jaar.
0: Zo lang al?
2: Ja.
0: Wat goed.
2: Ja.
0: Eigenlijk wel, want je had het net een beetje over... Ja, dat het soms een taboe kan zijn om erover te praten. Op Curaçao, in meer landen in de wereld, hoor. Maar ook op Curaçao. Het kan met geloof te maken hebben of tradities. Maar toch, die Pride gaat gewoon door elk jaar.
2: Zie, het is ook een manier om er aandacht voor te vragen. Positieve aandacht.
0: Zeker.
2: En het is ook een moment om er over te kunnen praten.
0: Ja.
2: Om in gesprek te kunnen gaan met elkaar.
0: Ja, en het is niet alleen praten, ook feesten, toch?
2: Precies.
0: Ja. Weet je wat er precies gaat gebeuren volgende week op het eiland? We hadden het net een beetje over, ergens op 1 oktober zei je, is de walk, ja. Of de Pride Walk.
2: 1 oktober is inderdaad de Pride Walk. Het begint bij Rifford en dan laten we zeggen, langs het water, brug over richting Punda.
0: Ja, Hopi Bon, loop je ook mee?
2: Nee, helaas niet. Ik heb een andere gig op 1 oktober.
0: Oh ja,
2: ja
0: je moet ergens draaien.
2: Ik moet ergens draaien, heel erg jammer.
0: Werk gaat voor feesten, helaas. Maar eigenlijk is jouw werk ook een feestje, volgens mij.
2: We werken zeker een feestje,
0: ja. En veel de rest zijn er in de week, ja, wat gebeurt er nog meer in de Pride Week? Er zijn sessies, er zijn,
2: Er is een open mic avond, je hebt de brunch, je hebt de feestjes, dus genoeg te doen.
0: Leuk.
2: De avond voor ieder wat wils.
0: Oké, CuraçaoPride.org is de website, daar kan je alles op lezen, wat er allemaal gebeurt op Curaçao. Laten we het steunen met z'n allen, het is hartstikke belangrijk dat er bekendheid aan wordt gegeven, dat het ook geaccepteerd wordt, toch?
2: Ja.
0: Kunnen we eindelijk naar een wereld waarbij het gewoon normaal is om te zeggen dat je gay bent of andere vorm.
2: Of precies, wat je gewoon wil zijn.
0: Queer, wat is queer ook alweer? Ja, ik ben natuurlijk een beetje daar ergens hetero in. Wat betekent queer ook alweer?
2: Nee, queer is een soort, laten we zeggen, overkoepelende term.
0: Ja, eigenlijk alles wat niet hetero is.
2: Ja, zou je zo kunnen stellen. Ja.
0: Nou, en daar moeten we gewoon, daar sta ik helemaal achter, dat moeten we vieren volgende week. Curaçao Pride. En ook vanavond in de Alphabet Show met liedjes die gaan over Pride, over gay, over... en ook artiesten die het zijn. Nou ja, dan kom je bij de E uit. Natuurlijk bij Elton John. Daar kan je alles van draaien. Ik dacht, ik ga It's a Sin draaien van de Pet Shop Boys oorspronkelijk, dat nummer. En ja, It's a Sin, zo werd dat dan genoemd. Maar It's a Sin ging ook niet alleen maar over de homo-emancipatie... maar ook over de katholieke kerk had het over... dat je geen seks voor het huwelijk mocht hebben en dat soort dingen. Daar gaat het liedje over de Pet Shop Boys. En vrij recent heeft Elton John het gedaan met Years for Years. Dat is de acteur en zanger Olly Alexander. Ken je hem?
2: Nee, die ken ik niet.
0: Nee, ik ook niet. Maar ik vond het wel leuk om dan even iets anders te draaien van Elton John dan normaal. Dus, maar in de zin kennen we wel.
2: We gaan luisteren.
0: Yes.
3: De E van
0: Elton John samen met Olly Alexander.

0: Ja, ze is zelf niet gay, maar dit is wel een soort anthem voor de LGBTQ community. Finally mag ik ervoor uitkomen. Volgens mij wordt dit ook veel gedraaid. Nou ja, bij iedereen op een leuke feestjes. Ook van Doreen Woods als hij draait. Is echt een van je favorieten, hè?
1: Een van mijn favorieten. Finally komt altijd voorbij.
0: Ja?
1: Ja.
0: Elke keer als je draait.
1: Zo goed als.
0: Je houdt van de 90's, hè? Had je net al gezegd. Ja. Even off-air. Jouw decennium.
1: Ja, mijn decennium is 90's.
0: Dit is echt het geluid van de 90's, toch? Ja. En het komt ook voor in de film Priscilla, The Queen of Desert. Heb je die film gezien?
1: Dat was een hele tijd geleden.
0: Dat is wel een hele tijd geleden, ja. Dat klopt, ja.
1: Net geleden.
0: Alphabetto. Oh, de Alphabetto gaat doen. Ja, dat was een film, een soort drag comedy.
1: Ja.
0: En ja, er waren een paar mannen die dus als drag verkleed waren. En dit liedje werd dan ook uitgebreid geplaybacked.
1: Zie, ze gingen rijden in een woestijn, in een busje.
0: Ja, fantastische film, hè? Dus daar ken ik het ook van, ja. En ik heb er ook op gedanst, weet ik nog. Want ik zat in de 90's op de middelbare school. En daar deden we danslessen. En hier kon je de cha-cha-cha op doen.
1: Hey.

0: cha-cha-cha. Ja, wel een best wel hippe dansleraar. We gingen niet suf cha-cha-cha doen, maar dan op finally. Ja. Vanavond in de Alphabet Show hebben we de Pride Edition. Dus liedjes die gaan over Pride, over LGBTQ+ community. In de muziek, als artiest, maakt niet uit. Heb je een leuk verzoekje, stuur maar in, hè, via de nieuwe Paradise FM app. Of gewoon appen met 675-1031. En mijn nieuwe gast Doreen zit achter de knoppen van de WhatsApp-box.
1: Precies, dus je hebt mij gewoon aan de knoppen als je een WhatsApp stuurt.
0: Leuk, je mag alles vragen aan Doreen ook vanavond. Ja, oh, ja, toch?
1: Behalve mijn pincode.
0: Oh, behalve je pincode, ja, ja. En we hebben ook nog de Alpha Battle. Daar is nog niet heel veel op gestemd, dus ik ga nog even fragmenten laten horen. Dit is Kamp Doreen. Bitch, I might be better. Kamp Doreen vanavond is Lizzo met About Them Time.
1: Ja.
0: Lekker, een leuke clip ook van haar. Ik heb haar even gezien gisteren toen je het me stuurde. Vanochtend was het. En leuke vrouw.
1: Ja.
0: En volgens mij schaamt zich ook niet om haar body een beetje. Het is,
1: Precies, en daar houden we van.
0: Ja, hè, gewoon, ja. Oh, ze is niet, ze is vol slank, mag ik het zo zeggen?
1: Ja.
0: En dat mag je gewoon lekker uitdragen ook, dat je dat bent. Niet verhullen.
1: Precies.
0: Hartstikke leuk, leuke vrouw. Dit is Kam Meijners.

0: Stem op Kamp Meijndert als je deze allemaal wil horen. Stem op Litso of Kamp Doreen als je About Them Time wil horen. Bij de letter X. En dus ook gewoon voor een leuk verzoekje van de Alphabet Show. In de, ja, met als thema gay en pride. Nou ja, bij de nu bij de G gaan we doen. Ja, de G. Dat is natuurlijk George Michael. En George Michael heeft met Wham! Freedom gezongen. En daarom ging hij nog een keer zingen in de jaren in 1990. Dus toen noemde hij het Freedom 1990. Ben je een beetje George Michael fan, Doreen?
1: Ik ben zeker George Michael fan.
0: Ja? Ja. En wat ik net zei, hij kwam veel te laat uit de kast, hè?
1: Ja, ik had ook een poster.
0: Had je wel een poster van hem?
1: Ik had ook een poster van
0: hem. Ja, toch. Je was ook een beetje verliefd op hem.
1: Ja.
0: Ja, en dat wilde hij natuurlijk ook houden. Dat hij in alle meidenkamers nog een poster zou hangen. Maar dat mocht ook gewoon.
1: Ja,
0: en dat kon ook gewoon. Ja, of je nou gay bent of niet. Dat kan toch gewoon.
1: Ja, het is gewoon een mooie man. Iemand om van te houden.
0: Zeker. Ja. De G van George Michael.

0: woensdag van 7 tot 9 op Paradise FM. De Alphabet Show. De H van...
1: Heavy Cross Gossip.

0: Yeah, met de letter H. Heavy Cross van The Gossip. Ik vind dat een lekker nummer, lekker up-tempo nummer. Misschien niet het allerbekendst, maar je moet het gewoon lekker hard aanzetten. Van het album Music for Men, dat is wel grappig. Zo heet het album. Terwijl de zangeres Beth Ditto, zij is lesbisch. En er is ook een voorstander van body positivity. Daar hebben we het net ook over gehad. Dat is heel belangrijk. En daarom mag ze meedoen in de Alphabet Show, de Pride Edition. En mijn gast vanavond, mijn sidekick, is DJ Doreen, Doreen Woods. Ja, dan komt nu altijd het moment dat mijn gast een gedicht mag doen. Heb je er zin in?
1: Spannend.
0: Wacht, ik ga er even een heel stichtig muziekje onder zetten. En dan komt hier Doreen's dromerige dichtbundel.
1: Praat vanavond alsjeblieft niet over liefde. Praat alsjeblieft niet over zoete liefde. Praat alsjeblieft niet over trouw zijn. En alle problemen die we hebben doorstaan. Ach, praat alsjeblieft niet over alle plannen die we hadden om deze stukgelopen relatie te herstellen. Ik wil naar de plek waar mensen dansen. Ik wil actie. Ik wil leven. Praat vanavond alsjeblieft niet over liefde. Je zoete praatjes maken het niet goed. Liefde en leugens halen me alleen maar naar beneden. Als je vrouwen overal in de stad hebt, je kunt ze allemaal beminnen. En als je klaar bent, misschien maakt dat een man van je.
0: Mooi. Mooi. Sorry, ga verder. Ja.
1: Ik moet naar de plek waar mensen dansen. Ik wil actie. Ik wil leven. Actie. Ik heb zoveel te geven. Ik wil het geven. Ik wil ook wat ontvangen. Ik. Ik hou van het nachtleven. Ik moet dansen. Op de dansvloer. Oh ja. Oh, ik hou van het nachtleven. Ik moet dansen. Op de dansvloer. Oh ja.
0: Prachtig.
2: De I van
0: I Love the Nightlife. Alicia Bridges.

0: Ja, in de Alphabet Show kan je allerlei muziek verwachten. Ook lekkere après-ski face muziek. Sorry voor de mensen die er niet van houden. Maar het is toch wel gezellig, toch, Doreen?
1: Zeker weten. Ik hou er wel van.
0: Hou je er wel van? Draait ook wel eens? Après-ski-nummers uit Nederlandstalig?
1: Als het er even kan, dan komen ze.
0: Ja, mijn favoriet is Anton Austerol. Ken je die?
1: Nee, die ken ik niet.
0: Misschien als je het hoort. Het is een beetje Duits trouwens, ja. Maar Joost is anders geaard van de Stoempers. Origineel is van Pater Moes Kroen. En het grappige is, hij is anders geaard. Hè, dus het is natuurlijk de Pride Edition van de Alphabet Show. Maar het gaat over dat hij de blikseminslag heeft overleefd. Ja, beetje flauw.
1: Daarom zijn ze leuk.
0: Leuk, maar weer flauw. Daarover gesproken om 8:30 vanavond. Mijn smerige moppetrommel. Dan gaan we straks na 8:00 hemelse helden. En trouwens, net bij de I was Alicia Bridges. Naar jouw prachtige gedicht, Doreen. Dankjewel voor het gedicht. Dat was I Love the Nightlife. En dat is een eendagsvlieg. En Alicia Bridges is lesbisch. Dus daarom mocht ze ook meedoen. Vanavond in de Alphabet Show Pride Edition. Ik vind het een gezellige uitzending. En ook leuke muziek.
1: Ja.
0: Tot nu toe, toch?
1: Ja.
0: Vaak is het iets heeft het gezellig. Iets gezelligs, deze muziek. Geen sombere drama.
1: Precies.
0: Nee.
1: Het leven moet gevierd worden.
0: Juist, ja. Dat doen we vanavond in de Alphabet Show. En ook volgende week dus in de Pride Week op Curaçao. We gaan snel verder. Het is 7:45. We moeten nog een aantal nummers te doen. We gaan nu naar een... het is wel een hetero artiest, Katy Perry. Maar I Kissed a Girl is ook al het thema van... Ja, dat je als vrouw een beetje nieuwsgierig bent naar hetzelfde geslacht. Toch? Eigenlijk. Ja. Hartstikke leuk, toch, dat mocht in 2008 haar debuut.
1: Nou, dat wist ik niet, dat was bij deze.
0: Ja, en misschien was dat toen nog een beetje van... mag je dat wel zingen? Maar natuurlijk mag je dat zingen. Natuurlijk, Katy Perry. Leuk, toch?
2: De K van...
1: Katy Perry.

0: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M.
1: De L van
2: Lady Gaga. En dat was een verzoekje, toch, Doreen?
3: Ja, zeker weten. Van Melanie.
2: Dankjewel, Melanie.